0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Not Dark Yet van Shelby Lynn en Alison Mora is het album van deze week. En deze twee zussen hebben een vreselijke jeugd achter de rug. Ze hebben een paar echtgenoten versleten, maar eindelijk hebben ze elkaar gevonden. Ze zingen samen een nummer van Merle Haggard. Shelby Lynn en Alison Mora, Silver Wings.

0: Shelby Lynn en Alison Moore, Silver Wings. Freddie and the Dreamers bestond uit beperkte muzikanten. Deze jongens zouden nu de studio niet eens meer mogen betreden, maar toch speelden ze alles zelf op de plaat. Alleen voor dit nummer huurden ze studiogitarist Big Jim Sullivan in. Het werd een grote hit in Engeland en in Amerika. Freddie and the Dreamers, I Understand.
1: I understand

Freddy and the Dreamers, I Understand. Leroy Carr uit Indianapolis werd slechts 30 jaar, maar toch had de man een hele grote hit, How Long Blues. Het volgende nummer nam hij op met bluesgitarist Scrapper Blackwell. Leroy Carr, How Long Has That Evening Train Been Gone?

0: Leroy Carr. How long has that evening train been gone?
1: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe.
0: Freddie Garrity droomde van een carrière als zanger. En hij was in Manchester al heel jong actief als zanger van de Red Sox en later van de John Norman Four. En toen nog een keer bij de Kingfishers. En in 1961 nam hij vier muzikanten van de Kingfishers mee en hij begon Freddie and the Dreamers. En dit is weer een cover van Paul Anka. Freddie and the Dreamers, It Doesn't Matter Anymore.

Freddie and the Dreamers, It Doesn't Matter Anymore. Lowell Fulson uit Californië had een waanzinnige hit, Reconsider Baby. Maar als componist, gitarist en zanger is hij verantwoordelijk voor veel meer mooie nummers. Lowell Fulson, Something's Wrong.

Lowell Fulsom, Something's Wrong. Freddie and the Dreamers was echt een hele grote band in Amerika. Ze stonden in de toonaangevende televisieshows Shindig en Hullabaloo. En de hit I'm Telling You Now werd opnieuw uitgebracht in Amerika. Het werd daar een nummer 1 hit. I Understand werd opnieuw uitgebracht. Stond ook een week nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. En het kon niet op voor Freddie and the Dreamers. Tell Me When.

Freddy and the Dreamers, Tell Me When. Jimmy Witherspoon bewoog zich zijn hele carrière zowel in de jazz als in de blues. En voor Spoon Records nam hij een nummer op met de toen heel jeugdige producer Mike Fernan. Jimmy Witherspoon, You Ain't Foolin' Me.

Jimmy Witherspoon, You Ain't Fooling Me. De concurrentie in Engeland was groot in de jaren 60, want alle bands waren op jacht naar hits. De Mercy Beats uit Liverpool hadden met het volgende nummer een grote hit en de uitvoering van Freddie and the Dreamers deed helemaal niets. I Think of You.

Freddy and the Dreamers, I Think of You. Nine Below Zero, dat is een bluesband uit Richmond in het zuiden van Londen. Dat is dezelfde buurt waar ook de Rolling Stones vandaan komen. Maar zo groot zijn ze nooit geworden. Wel een degelijke bluesband dankzij zanger en mondharmonica-speler Mark Feldham en gitarist Dennis Greaves. Nine Below Zero, One Way Street.

Nine Below Zero, One Way Street. De danspasjes van Freddy and the Dreamers zijn legendarisch en daarom werd er zelfs een eigen dans gecreëerd. En die dans die noemde ze, heel origineel, The Freddy. En het was gewoon een top 20 hit in Amerika. Freddy and the Dreamers, Do the Freddy.

Freddie and the Dreamers, Doe de Freddie. Buddy Guy en Junior Wells kwamen uit Chicago. Buddy Guy, de geniale gitarist, en Junior Wells, de mondharmonica-speler. Ze waren een beroemd duo in het plaatselijke clubcircuit. Junior Wells is intussen overleden en Buddy Guy is, zoals u weet, nog steeds heel actief. Hier zijn ze samen, Country Girl.

Buddy Guy en Junior Wells in Country Girl. In 1969 had Freddie Garrity er genoeg van. Hij stopte met Freddie and the Dreamers en werd presentator bij de BBC-televisie. Daar presenteerde hij het kinderprogramma Little Big Time. 7 jaar later pakte hij de draad weer op en in 2001 is hij definitief gestopt vanwege zijn slechte gezondheid. In 2006 overleed Freddie Garrity. Freddie and the Dreamers, If You Got a Minute, Baby.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
1: Het einde komt toch langzamerhand in zicht. En ja, als je dan de vraag stelt, wat heb je met je leven gedaan? Dan kan ik alleen maar zeggen van ja, ik heb gedanst.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Muskee op pad giet met zijn gasten en praat over zaken die hem raakt van binnen. Met uiteraard muziek. De gast van vandaag is een man die het allemaal een beetje in zwart-wit zet. Dammer Ton Sijbrands.
3: Lopend op een mooie zomeravond in Muiden, richting het Muidenslot, met Ton Sijbrands. Ton Sijbrands is dammer. En dat al sinds ik hem ken. En hoe lang is dat, Ton?
1: Volgens mij, ik ken jou langer denk ik dan jij mij, maar dat we elkaar voor het eerst ontmoet hebben, dat was in 1967. Mei 1967.
3: Maar jij vertelde dat je al eerder geluisterd had naar de bluesmuziek.
1: Want ik herinner me een optreden van jou, van jullie. In Theater het Centrum heet het, geloof ik.
3: Ja, het Centrum.
1: Wat ook als bioscoop gebruikt werd in Sappemeer. Daar logeerde ik regelmatig bij een jeugdvriendje dat ik via Dam kende, Harry Kolk. En ik had inmiddels het blad Hitweek, had ik over jullie gelezen. En dus ik ben daar met Harry gaan kijken, maar dat was, ja, ik was toen zo ontzettend jong, ik denk 15 of 16, ik weet niet precies. Maar in ieder geval hadden we onvoldoende geld om kaartjes te kopen voor het concert. Dus we hebben buiten gestaan met onze oren tegen de muur. En zo heb ik het allereerste concert niet echt bijgewoond, maar wel gehoord van jou.
3: Toen damde jij al, neem ik aan.
1: Ja, ik dam al.
3: Vanaf jij bent natuurlijk.
1: Haast vanuit de moederschoot, zou ik zeggen, maar dat is niet echt zo hoor. Nee, ik heb pas op een negende ben ik pas met het damspel in aanraking gekomen. Zullen de meeste mensen denken van dat is toch vrij vroeg, maar. In vergelijking met andere dammers en grootmeester schaken ook, is het eigenlijk heel laat. Iemand als Harm Wiersma bijvoorbeeld, is al op zijn zesde begonnen met dammen. En iemand uit Leeuwarden, Hendrik van der Zee, die damde al op zijn vierde jaar. Dus wat dat betreft was ik eigenlijk heel erg laat. Maar toch in de tijd dat ik vanaf mijn negende heb ik inderdaad gedamd.
3: Amsterdammer, hè, van origine, toch?
1: Ja, ik ben de eerste 4 jaar van mijn leven heb ik op het Prinseneiland gewoond in Amsterdam. Vanaf mijn vijfde, mijn hele jeugd heb ik doorgebracht in Amsterdam Slotermeer.
3: En daar ligt ook jouw roes qua dammen. Ben je daar in een vereniging begonnen of hoe ging dat eigenlijk?
1: Ja, Amsterdam West ben ik begonnen bij. De Christelijke Damclub Amsterdam. Afgekort CDA. Dus toen later die politieke partij ontstond, werden in dammerskringen nog een grap over gemaakt. Maar op een gegeven moment lazen mijn ouders een advertentie in een huis-en-huisblad dat die damvereniging een jeugdafdeling had. Nou ja, ik damde thuis al veel en toen heeft mijn vader mij achterop zijn fiets genomen en ergens in Amsterdam Oud-West naar een locatie gebracht waar die damvereniging zat. En ik heb toen de eerste 2-3 maanden heb ik op die jeugdafdeling op de zaterdagmiddag gedamd. En toen stelde de voorzitter voor dat ik voortaan bij de senioren op vrijdagavond mee zou doen. Dus als Toen was ik 11 jaar, geloof ik. Dat was 11-jarig jongetje. Ging toen al iedere vrijdagavond naar de Damclub. En speelde ik mee in de clubcompetitie. En als we dan een uitwedstrijd hadden, dan kwam het wel eens voor dat ik pas om 1:30 of 2:30 of zo weer thuisgebracht. Wat thuis toch de nodige spanning gaf.
3: Dit is allemaal vrij snel gegaan met jou. In 1967 was jij Nederlands kampioen?
1: Ja, in 1967, toen, op mijn 17e, toen werd ik voor het eerst kampioen. Ja.
3: En het was ook ongeveer het moment dat wij elkaar leren kennen, hè? En dat jij in Grollo arriveerde.
1: Ja, toen hebben we in dat jaar had je in mei had je in Hoge Zandsappermeer het traditionele
3: Brinta-toernooi. Ja.
1: Heel goed. Ja. Ja. Brinta-toernooi, daar deed ik toen aan mee. En in die tijd verdiende ik inmiddels wel wat met dammen. En toen speelde Q in the Blizzards weer in Theater Het Centrum. En toen had ik dus wel geld om een kaartje te kopen. Toen ben ik wel wezen kijken tijdens dat toernooi. En heb ik mij min of meer aan jou opgedrongen. En toen ben ik inderdaad een paar weken later, denk ik.
3: Ja.
1: Ben ik een keer naar Grollo gekomen en heb ik een week lang misbruik gemaakt van jouw gastvrijheid. Wat ik zelf een hele leuke periode vond. Als je zo jong bent, dan vraag je je nauwelijks af hoe anderen er tegenover staan.
3: Nee, dat is niet.
1: Maar ik vond het wel leuk, want we zijn toen. Ik ben bij diverse optredens van jullie ben ik toen mee geweest. Ik herinner me Meppel, ik herinner me Veendam.
3: Ja, Parkzicht enzovoort enzovoort. Dat, bij en APW in Veendam. Ja.
1: En ik herinner me vooral ook, dat is natuurlijk heel erg leuk als je dan logeert bij de zanger van de band die jij op dat moment het beste vindt. Herinner ik me het ontstaan van een van jullie nummers, namelijk Distant Smile.
3: Ja.
1: Dat je bezig was de tekst te schrijven en dat jullie de allereerste repetities eraan wijden. Dat is toch een mooie herinnering.

0: Ja, dat oude. Ja, luisteraars in Drenthe weten dat wel, misschien voor de VPRO. Niet zo goed, het oude huis in het Tolde Huis in Grollo. Waar de band als een tijdje, waar ik een tijdje gewoond heb en waar wij repeteren. En dat was min of meer een zoete inval, want daar kwamen allerlei mensen uit het westen, zomers, vooral zomers hoor, als het mooi weer was. Dit weer, dan kwamen ze met liefde. Dan was het, jongens, we gaan even de provincie in en het was hartstikke mooi. Zwinter zag je ze niet trouwens hoor, dat moet ik er even bij zeggen, want dat was het.
1: Ah, Harry, je bent wel erg scherp. Misschien kwamen ze gewoon voor jou, los van het jaargetijde.
0: Ach ja, Willem van der Linden zei, als er iets ontstond in de periferie van Amsterdam dan, en die band kwam niet naar jou toe, dan gingen zij wel naar die band toe en zo. En daar heeft hij misschien ook wel gelijk aan. Jij bent natuurlijk, daarna ging het natuurlijk nog veel beter. Je bent ook wereldkampioen geworden in de legendarische partij tegen Andrijko, waar ik notabene nog bij ben geweest. Niet bij die partij, maar wel in Den Haag.
1: Ja, zeker. Nou, ik ben wereldkampioen geworden een jaar daarvoor. Ja. In Hengelo 72, in een toernooi.
0: Ja, maar
1: waar daarna, ik Andrijko ontroonde als wereldkampioen.
0: En heb je die partij.
1: En het jaar daarna had hij, toen kwam, had je de zogeheten revanche match.
0: Ja.
1: En dat was in Den Haag, 20 partijen. En die heb ik toen ook gewonnen met klein verschil, 2 partijen verschil, 18 remise. En daar ben jij inderdaad toen ook wezen kijken.
0: Ja, ik weet nog dat GBJ Hilteman daar ook rondliep.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, dat kan, nee, dat kan ik mij niet herinneren.
0: En Alexander Munninghoff daar.
1: Ja, Alexander Munninghoff, die was er heel nauw bij betrokken.
0: Ja, die gaf daar, als slavist gaf hij daar uitleg, dacht ik.
1: Ja, want in die, we hadden tegelijkertijd met die match hadden we een soort teljak cursus dammen.
0: Ja, precies.
1: Werd ook Andrijko en Koeperman werden vaak geïnterviewd. En Alexander die deed toen de vertalingen daarvoor. Ja. Alexander Munninghoff en Tim Krabbe was de presentator van die cursus. Ja, die formeel cursus heette, maar in feite was het zeg maar het dagverslag van de match.
0: Hoe waren die partijen eigenlijk tegen Andrijko? En de Andrijko was toch een beetje een merkwaardige man. Je hebt mij later wel eens een verhaal verteld dat hij op een hele rare manier aan zijn eind is gekomen.
1: Ja,
0: waarvan het echte verhaal eigenlijk nooit verteld is of zo.
1: Nee, en dat,
0: ik moet de VPRO-luisteraar teleurstellen.
1: Teleurstellen, want het precieze verhaal van zijn dood ken ik ook niet. Maar wat ik gehoord heb is dat hij is op gruwelijke wijze vermoord. Het schijnt met een beroving met geld te hebben te maken gehad. In 1976, toen hij nog maar 33 was.
0: En het was ergens, waar was het, in Litouwen of Estland? Of?
1: Letland. Letland. In Riga. Ja, daar kwam hij vandaan.
0: Ik dacht dat Tallinn was, maar het was Riga. Nee. Ik zie hier een prachtige poort. We staan bij Muiderslot. Mensen. En daar is een poort voor. Als je daar nou door zou lopen, Ton, en op het, waar vroeger de ridders elkaar betwisten met lansen en zo. En daar stond een heel groot dambord. Is er een perfecte dampartij eigenlijk? Ik bedoel, bestaat er zoiets? Hoe ver gaat dat in zo'n sport? Is dat eindig op een gegeven moment en is het dan perfect? Of,
1: Wat je wel gewoon hebt bij ons, net zoals bij schakers, is dat het voor kan komen. En hoe beter je bent, hoe vaker het voorkomt. Dat je een partij speelt waarvan je achteraf ook in alle objectiviteit kunt vaststellen dat je geen fout gemaakt hebt. Maar dat niet alleen, maar dat het ook gewoon een hele mooie partij is om als je die nog eens naspeelt. Eigenlijk één, qua structuur één geheel vormt. De opening haast naadloos overgaat het middenspel. Het middenspel weer in het eindspel. En dat kan voorkomen.
0: Dat zijn zeldende momenten zeker?
1: Nou, Het hoeft niet hoor. Nee, je kunt heel wat...
0: Toch wel.
1: Ja. Ja. Nee, ik heb bijvoorbeeld over... Ja. We hadden het zo even over Andrijko. Maar ik, ja. Over Andrijko heb ik een boek geschreven. Ja, er is voor niet-dammers is er absoluut niet doorheen te komen. En het is ook absoluut geen biografie of zo. Maar het is een, ja, zoals ik het genoemd heb, een damtechnische monografie. Maar dat is echt een heel dik boek. Iets van, tegen de 500 pagina's. Met alleen maar partijen van Andrijko, waarvan ik zijn 40 beste of meest interessante partijen heel uitvoerig geanalyseerd heb. En dat zijn haast stuk voor stuk zijn het juweeltjes om na te spelen. En nee, dat komt. Dat zijn van die momenten waar je het eigenlijk.
0: Maakt de partij zich dan van jouw meester als jij. Ik bedoel.
1: Ja, zoals bijvoorbeeld Moelis dat zegt over de romans die hij schrijft. Dat hij niet met het verhaal aan de haal gaat, maar andersom het verhaal met hem. Dat kun je met dammen en ik neem aan met schaken kun je dat ook hebben. Dat op een gegeven moment dat alles klopt. En, ik had het met name vorig jaar in Hoge Zand, momenteel precies een jaar geleden, dat ik in Hoge Zand meedeed aan na jaren weer van inactiviteit, maar dat is bij mij niet, mijn carrière niet zoveel bijzonders. Maar na een jaar of vier deed ik weer mee aan het Europees kampioenschap, een toernooi waar ik me echt ongelooflijk veel zorgen om maakte, heel sterk bezet. En, maar nee, ik had de hele tijd niet gespeeld. Maar dat ging ontzettend goed. En er waren partijen bij in de eerste ronde tegen een Litouwer, Buzinski. En twee rondes voor het einde tegen een hele sterke Rus, Georgiev. Dat waren partijen waarin ik mezelf een opdracht had gesteld. Van ik wil koste wat koste winnen. En elke dreigende vereenvoudiging van mijn tegenstander die ga ik uit de weg. En nou, dat deed ik. En met name tegen die Georgiev. En dat liep zo fantastisch dat in een stelling met wederzijds, ik geloof 14 schijven of 13 schijven, in ieder geval nog zeg maar, een bord vol stukken, moest hij materiaal inleveren. En dat was echt een hele. En uiteindelijk won ik dan ook na nog hele verwoede strijd, 6 uur spelen bijna. En dat zijn echt momenten dat je. Niet, overigens niet eens mijn allermooiste of meest gedenkwaardige partij. Maar het zijn toch momenten, die momenten waar je het eigenlijk voor doet.

0: Jij bent toch ook nog in Rusland, heb jij een dame meegenomen onder het mom van trouwen of zo, dat ze hierheen kon? Of was dat niet helemaal, nee, ging dat niet helemaal zo? Of hoe is dat gegaan?
1: Nee, dat is mijn eerste huwelijk geworden.
0: Ik dacht altijd dat het een mariage de raison was, zoals de Fransen dan zeggen.
1: Dat is een misverstand. Zij was
0: iemand heeft mij dat verteld.
1: Op het moment dat ik haar in Rusland, in Sogumi, aan de Zwarte Zee, dat ik haar ontmoet heb, toen was ze al getrouwd. Maar inderdaad, wat jij dan zegt, een verstandshuwelijk? Schijnhuwelijk. Het was met een Zweedse student getrouwd. Oh, en op grond daarvan zei ze mij van, het is praktisch 100%, 99% zeker dat ik naar het Westen kom. Nou, als ik in het Westen ben, en dan zou ze dus in Zweden zijn, dan zou ze mij bellen. En zo is het ook gegaan. Nee, het heeft weliswaar niet langer dan 1,5 à 2 jaar mogen duren, maar het was wel degelijk serieuze liefde. Het was absoluut. Nee, het schijnhuwelijk was ze met een Zweedse student aangegaan.
0: Aha,
1: en ik heb haar toen,
0: zo dat, ja.
1: Ik heb haar toen uit Zweden heb ik haar naar Nederland gehaald, maar dus niet uit Rusland.
0: Nee. Ja. Ja, Rusland ben je natuurlijk wel vaak geweest.
1: Rusland ben ik heel vaak geweest.
0: En ook tot ten tijde van de Koude Oorlog natuurlijk nog.
1: Uitsluitend ten tijde van de Koude Oorlog. Nee, ik ben er tussen 67 en 82 ben ik er iets van 15 keer geweest voor damwedstrijden. Maar wat dus heel raar is, is dat ik sinds 82 daar
0: niet meer geweest ben.
1: Dus zelfs de hele periode Gorbachev, laat staan Yeltsin en Wat is het nu? Poetin. Daar heb ik dus absoluut niks van althans niet meegemaakt. Uiteraard wel wat van meegekregen via de media. Boeken als van, heet die, Raymond van den Boogaard, geloof ik.
0: Ja.
1: Moskou aan zee. Ik ben er nooit meer geweest sinds 82. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nu ook niet meer...
0: Je hebt ook niet de behoefte.
1: Nu absoluut niet meer de behoefte heb.
0: Misschien is het nu ook wel niet zo leuk meer, hè? Het is natuurlijk nou ook allemaal, het is veel smeergeld en alles is heel anders en verveelde mensen. Je moet er erg oppassen, heb ik wel gehoord.
1: Moskou schijnt zo'n beetje de meest criminele stad ter wereld te zijn.
0: Sint-Petersburg ook hoor ik dat. Misschien is het wel niet zo leuk meer. Dat spannende tijden van Len Dayton en de spy who came in van de cold, dat is gewoon over en zo.
1: John Le Carré.
0: Ja.
1: Waar ik trouwens, ik ben afgelopen zomer ben ik een week naar Oost-Duitsland, of het voormalige Oost-Duitsland geweest. Een reis, zeg maar, in de voetsporen van Bach. Alle plaatsen waar Bach geweest is.
0: Ja.
1: Maar onder andere Leipzig. Het was zo raar. De hele week dat ik daar was, moest ik maar. Je kunt bij Duitsland of Oost-Duitsland natuurlijk twee associaties hebben. Ten eerste de 40-45 of 33-45. En ten tweede natuurlijk 45, wat is het, 89 dat in ieder geval is.
0: Ja.
1: Maar
0: ja.
1: Dus het communistische regime. En ik kon me daar ontzettend moeilijk van losmaken. Overal waar ik liep, in Leipzig en in Weimar en Eisenach, geboortestad van Bach.
0: Ja.
1: Mühlhausen zijn we geweest, in Arnstadt.
0: Ja, ik heb het ook gedaan allemaal.
1: Ja?
0: Ja. Een paar jaar geleden. Weimar dus. Nog voordat Weimar dus culturele hoofdstad werd. Ik ben toen ook naar Dresden gegaan en zo.
1: Ja, dat ben ik niet geweest. Nee.
0: En via Halle, Magdeburg, Halle en zo. Ik zag wel, het was wel een... Die mensen hebben heel veel kapot gemaakt toch wel. Dat communistische regime van onze vriend Ulbricht en... Honecker. Vooral wat het cultuur betreft hebben ze het minder als een twee gedaan. Eigenlijk helemaal niet. Nee, het is vreselijk. Ik ben ook in Eisenstadt geweest. Je bent dus ook bij het geboortehuis geweest.
1: Eisenach.
0: Vlak over de grens waar vroeger het snelde huis met tentoonstelling. Oude muziekinstrumenten.
1: Een soort museum, ja.
0: Maar in het prieeltje kun je nog worden kleine concertjes georganiseerd.
1: Alleen het enige probleem is dat het niet het geboortehuis schijnt te zijn. En in het boek wat ik daar kocht, stond het ook openlijk.
0: Ja, dat is het altijd zo. Met de schedel van Mozart en zo. En dat soort dingen. die toen in een massagraf en maar hier moet hij dan toch liggen, weet je wel. Dat is, van Bach denkt men ook dat het niet zo is, maar hoe heet het nog weer, Thomaskirche in Leipzig ligt.
1: Dat het hem niet is?
0: Nee, tenminste.
1: Wat me wel, daar ben ik uiteraard ook geweest in die Thomaskirche, maar wat me opviel was de complete anarchie die daar heerste. Want ik had verwacht, maar ja, dat is ook mijn vooroordeel.
0: Nu ja.
1: Dat is ook mijn vooroordeel van het zal een beetje strak geregisseerd zijn door de, ook vanwege de vroegere DDR-sfeer. Maar nee, het was een complete anarchie. Er leek geen enkele functionaris van de kerk aanwezig te zijn. En het was vol met toeristen in korte broek die patat en kroketten zaten te eten. En kinderen die spelend rond hingen.
0: Ook veel Japanners, denk ik.
1: Japanners ook, Amerikanen, veel fototoestellen. En ik maakte me echt zorgen om die steen. Het was heel raar, want ik kwam daar binnen en ik zag een zee van bloemen daarbij die steen. Die grafsteen van Bach. En nou, maakte zich toch onvermijdelijk een grote ontroering van mijn meester. Maar even later maakte dat totaal plaats voor een soort boosheid om de chaos die daar hing. En het gebrek aan
0: cultuurkannibalisme.
1: Ja, echt een gebrek aan respect. En
0: Maar goed, de...
1: Nee, maar dat ik dus echt dacht van... Het is natuurlijk heel goed dat mensen zoals die in Oost-Europa jarenlang onder het communistische juk, zeg maar, geleefd hebben, die daarvan zijn verlost. Maar van tijd tot tijd denk ik toch, dat is misschien ook met mijn, heeft misschien ook met een leeftijd te maken, dat een heel klein beetje repressie toch geen kwaad kan. Dat, maar
0: ja, nee, daar ben ik wel met je eens. Ja. Dat ben ik heel een beetje eens. Ja. Ja.
1: Maar ja, jij bent al ver over de 50, dus ik ben er net geworden.
0: Ja, god, ben ik oud, zeg.

0: Herman van Woerden, Gerard van Velzen. Dat waren toch de jongens. Hendrik van Vianen. Hè? Dat toch de mensen die dit... De moord op het graaf Floris. Het is mooi kasteel trouwens. Dit is even tussen twee haakjes. Ook nog nooit gezien. Ja, moet je nagaan. Ik heb vanmiddag... Of ik heb twee dingen gezien vandaag die... Maar dit buitenslot, dat is een prachtig slot eigenlijk wel. Jij woont hier ook nog niet zo lang?
1: Nee, ik woon hier nog maar 3,5 jaar, zo'n beetje. Sinds,
0: heb je hier iets mee met Muiden? Kan bijna haast niet of...
1: Nee, dan zou ik liegen als ik dat de vraag bevestig. Dat zou wel onder... Nee, ik ben hier komen wonen omdat ik 4 jaar geleden Hetty ontmoet heb. En Hetty is mijn huidige vrouw, maar was... Toen ik kind was...
0: Het was een jeugdvriendin.
1: Het was een jeugdvriendin van mij vanaf de kleuterschool tot en met het einde van de lagere school. Dus zeg maar van ons 5e tot ons 12e waren we heel dik met elkaar bevriend. Ook zo daar wel bij elkaar logeerden en samen muziceerden en van alles samen deden. En na ons 12e hebben we elkaar... Ja, zijn we elkaar uit het oog verloren. We gingen allebei naar verschillende middelbare school. En ik heb haar zelfs haar naam een keer genoemd in een soort biografietje dat heel lang geleden in 1973 over mij is verschenen. Daar komt haar naam ook in voor en daar schijn ik te hebben gezegd dat ik een ruzie met haar broer kreeg. Dat ik haar daarom niet meer... Maar niemand van de betrokkenen kan zich er ook nog iets van herinneren. Ik ook niet meer, dus ik weet niet waarom ik dat destijds gezegd heb. Maar hoe dan ook, we hebben elkaar toen... vanaf ons 12e niet meer gezien tot 4 jaar geleden, tot we allebei 46 waren, na 34 jaar. En, vrijwel sinds die tijd.
0: Zij woonde hier.
1: Zij woont hier ook daarvoor, bijna 25 jaar.
0: Daarvoor heb jij in Voorst gewoond, dat was ook een mooie streek.
1: Ja, dat was en dat mis ik eerlijk gezegd nog wel eens. Die stilte en die wijdheid van de provincie.
0: Ga je nou weer terug ooit naar Amsterdam?
1: Nou, denk ik niet. Nee, ik denk wel dat mijn laatste.
0: En het dammen dat.
1: Laatste jaren.
0: En het dammen dat blijft. Het dammen blijft altijd doorgaan natuurlijk.
1: Het dammen dat is. Ja, daar ben ik dermate aan verslaafd.
0: Dat is natuurlijk ook een passie, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Dat is echt. Want zo even via jou en dit programma. Kwam ik ook met Levi Weemoed in gesprek. En ja, dan moet ik ken zijn naam uiteraard. En ik heb hem een keer gezien op de televisie. Maar ik moet tot mijn schande bekennen dat ik eigenlijk nooit iets van hem heb gelezen. En dat het, maar dat geldt niet alleen voor hem, maar voor talloze Nederlandse en buitenlandse schrijvers. En als je dan vraagt van interesseer je niet voor literatuur of hou je niet van? Nee, integendeel. Enkele keer dat ik... dat ik een boek ter hand neem, dan zit ik echt haast ontzettend verslaafd te lezen. En ik heb bijvoorbeeld vorig jaar voor mijn 50ste verjaardag heb ik van Hetty verzameld werk van Paustowski cadeau gekregen. En ja, ik ben nog maar in deel 2, maar ik vind het echt fantastisch, ik vind het echt heerlijk om te lezen. En dat heb ik met meer, ik heb met muziek dat. En met film ook, dat als ik hem er eenmaal aan overgeef, dat ik dat ook op een soort gepassioneerde manier doe.
0: Dan wil je het ook echt weten.
1: Ja, maar helaas is dat dammen, dat is voor mij zo alomtegenwoordig haast. Ik kom haast niet meer aan die andere... interesses of hobby's of liefhebberijen of passies, kom ik niet meer toe vanwege dat dammen. En dat, naarmate ik ouder word, begin ik dat steeds meer te betreuren. Want dus, ja. Het einde komt toch langzamerhand in zicht. Als je dan de vraag stelt, wat heb je met je leven gedaan? Dan kan ik alleen maar zeggen van ik heb gedampt.
0: Ja.
1: Een spel. Wat doen niet meer mensen
0: maar,
1: dan?
0: Maar zou je zelf wel de vraag stellen van... Is mijn, dat heb ik ook wel eens heel af en toe denk. Maar ik denk daar maar nooit te lang over na. Van de... ik had me er vroeger misschien wel wat anders van voorgesteld. En ja... is het eigenlijk wel goed wat je... ja, was dat het eigenlijk wel wat je hebt moeten doen of weet ik veel? Heb je nooit iets van een treurnis over je dat het niet zo gegaan is als je wilde of zo? Ja, ik weet niet hoe dat... Ik heb daar wel, ik denk daar wel eens over na. Maar ik heb eigenlijk nog geen spijt hoor.
1: Nee, maar ik bedoel... Voor jou geldt denk ik nog veel meer dan voor mij dat met wat je doet, wat je gedaan hebt, wat je nog steeds doet, dat je daar heel veel andere mensen ook gigantisch plezier mee doet.
0: Ja, ja.
1: Ik bedoel, je hebt echt je hebt veel fans en je hebt vaak ontzettend trouwe fans. Ik bedoel, mensen die al 20, 30 jaar fan zijn, waartoe ik mezelf dan ook reken. En nou ja, dat klinkt een beetje...
0: Ik heb ook wel,
1: die bevestiging, die heb ik veel minder bijvoorbeeld dan jij. Ja. Want ik beoefen een spel dat, dat in Nederland door hooguit 7000 mensen... zijn maar 7000 Dammers aangesloten. Dat is echt ontzettend weinig. Dat is
0: maar
1: wat je noemt een kleine sport.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, aan de andere kant... Van het bluesblok. Daar zijn ook maar 4000 mensen op geabonneerd. Dus,
1: maar op mijn blad Dammen 400.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Dat is echt om heel treurig van te worden.
0: Ja.
1: En dat al 16 jaar lang.
0: Maar, ja.

0: ben ook niet een van de allervlijtigsten. Maar je wordt in deze wereld ook wel heel erg opgejaagd. Hè? Er zeggen mensen van, je moet dit en je moet dat. Maar ja, wie beweert dat eigenlijk? Dat is een beetje een verwarrende vraag, maar waarom moet je eigenlijk iets? Dat hoeft eigenlijk niet, toch?
1: Nee, maar ja, je doet het gewoon als het... Voor mij dat dammen, dat...
0: Ik heb wel het idee dat als ik beter mijn best had gedaan, of wat minder lui was geweest, dat ik iets verder had kunnen komen. Maar aan de andere kant...
1: Maar wat bedoel je met verder komen?
0: Dat zeggen mensen toch altijd. Je moet...
1: Meer succes...
0: Je moet hard werken, want dan moet je dat hebben. Want dan kun je dat bereiken. Maar waarom moet dat eigenlijk? Denk ik dan bij mezelf.
1: Nou ja, goed, maar dat is ook een soort keuze die je... Ja. Ik bedoel, jij had natuurlijk ook veel... veel geliktere dingen kunnen gaan doen. Ja. Maar die mogelijkheid zul je zelf ongetwijfeld ook wel gezien hebben. Maar, en je hebt er ongetwijfeld bewust ook voor gekozen om dat niet te doen. En kleinschaliger, of kleinschaliger is misschien het goede woord, maar toch gewoon dichter te blijven bij de basis, zeg maar. Bij hoe het ooit begonnen is.
0: We lopen hier langs het zwarte geld. Want ik denk altijd, als ik via bij die prachtige jachtlaan, of nou in Kampen is of in Zutphen, of in dit geval in Muiden, dat daar toch een heleboel zwart geld ligt. Maar dit hoeft niet in het programma. Ton Zijbrands, dammer te Muiden. Vriendelijk bedankt voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan. Jij bedankt voor de vragen, de voorzetjes.
2: De muziek die draait weer in het gesprek wat Harry Musquet had met Ton Zijbrands was van QB and the Blizzards, Distant Smile, een van de eerste singles. Van Brainbox, met zang van Cas Lux, Between Alpha en Omega. Van Jan Akkerman van de cd Focus in Time, het stuk Saudade. En het Lucky Stardust Quartet met een stuk van Johann Sebastian Bach, Die Kunst der Fuge. Harry Musquet giet weer op pad. Hij volgt het spoor terug. En hij pakt dat op bij de Anrepenstraat in Aalsen.
0: Nu lopen we hier op de Anrepenstraat. En die Anrepenstraat, als je daar de bocht om gaat bij Mulder, dan kom je voor het spoor. Dus. En daar staat... Daar staan we nou. En daar had je vroeger ook het spoor was hier breder. Daar rangeerden ze ook heel vaak. Met andere woorden, je moest ook heel vaak lang wachten voordat je erover kon. En wij moesten altijd daarover. Maar omdat voor mij dan is een spoorbrug gebouwd. Dus die ging eigenlijk zo. Met de fiets kon je het band in de goot zetten. En je op midden in de overloopje. Nog een stukje omhoog en dan helemaal eroverheen over het spoor. En dat was nog ten tijde van de stoomtrein. Die heb ik hier nog gezien. En als je dan eraf ging, aan de andere kant, dan was daar het oude café Spoorzicht. Wat vroeger ook al een vrij ruig café was. En waar later, veel later trouwens, Herman Broos die vader nog de scepter heb zwaaid. En daarachter, daar had je het station van de EDS. Ook de garage van de eerste Drentse stoomwegmaatschappij. En daar achterlangs liep ook dat... Het staat lokaaltje, naar M zou ik maar zeggen. Maar hier, aan de andere kant had je een veelading, want dat was het toen nog. Werd de veeuitlading via de... er werd hier veel gerangeerd. Met zo'n klein diesellokkie, de SIC noemen ze die. Alleen het was nog wel eens moeilijk, je moest vrij lang wachten. En mensen die er met een auto stonden, die konden natuurlijk ook niet... En als je dan kon je heel veel verder, kon je naar de Rode Straat. Maar dan moesten we daar meestal ook weer wachten. Want dan werd het daar weer heen gebufferd en zo. Maar dat was hier allemaal. Dat was tijdens mijn jeugd. En wij moesten daar altijd langs naar de school. Dus, want wij moesten hier over. En dan wat nou de Overzingelaan is. En dan voor station linksaf de stationstraat die er nog is. Maar dat was vroeger ook helemaal weiland. Allemaal weiland. Het was van... van Lier Lels of zoiets. En daar was verder niks. Ja, een paar huizen en stations hadden aan de ene kant, aan de andere kant, hey, weiland en een bank. En dat was er.

Wij staan hier, we lopen hier over de Noorderzingel en waar wij nu naar kijken, dat is het gerechtshof, dat is helemaal uitgebreid. Alleen vroeger was dit er niet. De Noorderzingel was een vrij drukke straat, ook de nieuwe huizen en de gedempte zingel, want daar ging gewoon het verkeer naar Meppel en zo, dat ging dwars door de stad heen. En wij, hier had je dan vroeger, jij kunt nou, je wilt niet meer geloven, maar dan moest je hier met de oversteek, met brigadiertjes. Maar de school 2, waar lopen we mee, daar ging je langs dit gebouw. Nu hebben ze daar een nieuwe gemeentehuis neergezet. En wij gaan hier nou om toe. En waar nou die Super de Boer staat, daar was vroeger, was dat school 2. Ja, je kunt het jammer genoeg niet meer zien. Daar had je... Ja, je surblokaal en ja, hier, dit was de eerste klas eigenlijk, waar wij nou, ja, je kunt dat niet meer zien, maar hier was de eerste klas daarvan. De tweede ging zo die kant op, 3, 4 en dan zo omhoog en dan had je nog een surble klas, een soort van overgangsklas voor mensen die dan nou nog niet helemaal voorbereid waren voor de MULO of HBS, zou ik maar zeggen. En ja, dat is... Hier had je inderdaad een schoolplein en ja, er is nu niks meer van te zien. Maar er waren allemaal mensen, grotendeels van middenstand, Henkie Schokker, zijn moeder die had een grote chocolaterie, Thijs Dussel, dat was een groentezaak, nou ja, Harry Kramer, lederwaren en porselein en dat soort dingen, Zwiers, meer veevervoer en dat soort. Mensen zaten hier allemaal, Erik Mulder, ken ik me herinneren, nog een goede vriend van mij, die aan de drankenzaken, de Stationsstraat en dat soort mensen zaten hier allemaal op de school 2. En de eerste juffrouw die ik had, ik kan me het nog altijd heel goed herinneren, dat was juffrouw Pol. En dat was een fantastisch aardig mens. En ja, meneer Van der Meulen, die was hoofd van die school, weet ik nog wel, Nico zijn vader, die woonde in de Bosstraat. Meneer Van Laar, die zat in de derde klas. Van der Hoef zat in de vierde. Van Wijk, die mocht graag zingen, die zat in de vijfde. En ja, dat was de school waar ik op zitten heb. En waarvan ik, waar ik veel, ja, toch ook wel veel plezier had, hè, want het was toch wel een leuke school, hoor. Hele grote klassen, ja, grote klassen. En ik weet nog dat er precies één plaatsje over was in die klas waar ik toen kwam. Omdat ik iets later kwam. Ik kwam van Rotterdam en toen was het lesjaar al begonnen. En ik weet ook nog wie het was waar ik naast kwam te zitten. Zei juffrouw Pol, zei, ga maar naast die jongen zitten met die witte trui en die twee blauwe strepen erover. Dat was Henk Schokker. En het gekke is dat ik altijd daarna met Henk gevoetbald heb. En dat ik eigenlijk nog wel een vriend van hem ben. Als ik hem tegenkom, is altijd... ja, dat is te gek eigenlijk. Ja, echt hartstikke aardige jongens waren die in die klas zaten. Er waren weinig zeikers in die tijd, vond ik ook.

En ze zijn allemaal redelijk goed terechtgekomen, moet ik ook zeggen. Misschien was ik... En ze zijn allemaal redelijk goed terechtgekomen, moet ik ook zeggen. Misschien was

0: Dat is toch vlak na de oorlog. En wat hoorde je toen op de radio? Ja, operette en Glenn Miller en zo. En, ja, dat was meestal muziek die je vader dan draaide. Want zelfmoord. Ja, dat was een radio, maar dat was dan ook alles. En wat ik me herinner was dat, Melando vond die mooi en zo. En blues was het toen, dat was er wel, maar dat wist je helemaal niet. Later, toen ik van deze school afkwam, dan kreeg je andere soort muziek. Dat was de tijd toen de rock and roll begon. En toen was daar een eindje verderop, had je dus het Apollo Theater naast deze school. Dat kun je ook niet meer zien. En dat was toen nog helemaal gebarricadeerd toen voor de eerste Rock Around the Clock hier draaide. Want toen was in al die steden, want er gebeurde nooit iets. Hij dus rellen, weet je wel. Mensen gingen rock and roll op straat. Maar dat komen we later wel eens een keer over spreken.
1: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. Tot na de mol.
2: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Freddie Scott uit Rhode Island begon in de gospelband Sally Jones and the Gospel Keys. Hij studeerde een paar jaar voor arts en werd uiteindelijk soulzanger. En dit was zijn enige nummer 1 hit in Amerika. Freddie Scott, Are You Lonely For Me Baby?

Freddie Scott, Are You Lonely For Me Baby? Het nummer werd beroemd dankzij de film The Blues Brothers, maar het was in 1964 al eens opgenomen door Solomon Burke. Hij haalde de top 40 niet. Het nummer bleef op 58 in de Amerikaanse hitparade steken. Maar 3 jaar later, in 1967, haalde Wilson Pickett de top 40 wel, want hij maakte er een top 20 hit van. Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love.

0: Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love. Hoagie Lance uit New Jersey was de zanger van een band, The Dynaflows. En hij werd als een groot talent gezien. Meerdere producers probeerden met hem hits te creëren, maar hij mislukte min of meer als soloartiest. En daarna was hij nog enige tijd een duo met de zangeres Lily Fields, maar ook dat leverde geen hits op. Hoagie Lance, Baby Come On Home.
1: Sometimes it's so easy to let the simple things fade out of your life, and you don't pay it much mind because somehow you never really know that you took that one precious jewel who really loved you. Yes, you did. And like a fool, you let her go.

Hoagie Lance, Baby, Come On Home. Garnet Mims uit West Virginia kwam in 1963 naar New York en daar werd hij een succesvol soulzanger. In de jaren 80 keerde hij terug als een born-again Christian en hij is intussen predikant in de New Jerusalem Prison in New York. Dit was een nummer 1 hit voor hem in Amerika en het nummer werd later gecoverd door Janis Joplin, die er werkelijk een wereldhit mee had. Garnet Mims, Cry Baby.

some more tears to shake.

Garnet Mims, Cry Baby. Het nummer werd opgenomen door Nazareth, The Moody Blues, The Searchers, Paddy LaBelle, Van Morrison en Dusty Springfield. Maar het origineel was van de Drifters. Maar er ontstonden voor de opname grote problemen, want in de nacht voordat het nummer opgenomen zou worden overleed zanger Rudy Lewis van de Drifters aan een overdosis heroïne. En daarom moest het gezongen worden door Charlie Thomas. The Drifters, I Don't Want to Go On Without You.

The Drifters, I Don't Want To Go On Without You. Het nummer werd speciaal geschreven voor Van Morrison, maar hij weigerde het op te nemen. Hij wilde alleen eigen materiaal opnemen. Nou, het werd wel opgenomen door Janis Joplin, Faith Hill, Shaggy, Melissa Etheridge, Joss Stone en Beverly Knight. En het origineel werd opgenomen door de oudere zus van Aretha Franklin, en zij had er een top 10 hit mee in Amerika. Irma Franklin, Peace of My Heart.

Irma Thomas, Piece of My Heart. We kennen het nummer van The Beatles, maar het werd ook opgenomen door The Who, Brian Poole en The Tremolos, Booker T en The MG's, Buck Owens, David Lindley en The Mamas and the Papas. En het origineel was van de Amerikaanse band The Top Notes, maar die single flopte hopeloos. Het werd een hele grote hit van de Amerikaanse Isley Brothers met leadzanger Ronald Isley. Twist and Shout.

The Isley Brothers, Twist and Shout. De Jarmels, dat was een band uit Virginia, maar de naam van de band was ontleend aan een straat in Harlem in New York. En de Jarmels namen een nummer op dat eerder al was opgenomen door Ray Smith, Paul Burnett, Earl Christian en Tom Eldridge. De Jarmels, A Little Bit of Soap.

De Jarmels, A Little Bit of Soap. Jill Hamilton die coverde een oude hit van de meidengroep The Exciters, Tell Him. En hetzelfde deden Sylvia Hill en Apple Adam en een zekere Johnny Thunder. En Johnny Thunder, dat was weer de artiestennaam van die Jill Hamilton. Dus hij nam het nummer op als Johnny Thunder en daar nog een keer onder zijn eigen naam Jill Hamilton. En hier is dan de uitvoering van Jill Hamilton. Tell Her.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: For You Baby van Barry Hay en J.B. Meyers is het album van deze week. Bij Golden Earring bewijst Barry Hay dat hij nog steeds de beste rockzanger van Nederland is. Maar zijn soloprojecten zijn altijd iets wat teleurstellend. En dat geldt ook voor dit album wat hij samen maakte met J.B. Meyers. Barry Hay en J.B. Meyers, If Not For You.

Barry Hay en J.B. Meyers, If Not For You. Het was de B-kant van de single Only Love Can Break a Heart van Gene Pitney. En in Nederland zou het later de debuutsingle van de Volendamse Cats worden. Gene Pitney scoorde met zijn volgende single een wereldhit, 24 Hours from Tulsa. En intussen schreef hij ook nog eventjes Hello Mary Lou. En dat werd een wereldhit voor Rick Nelson. Gene Pitney, If I Didn't Have a Dime.

Gene Pitney, If I Didn't Have a Dime. Roy Hamilton, dat was een soulzanger met een vrij breed publiek. Hij scoorde hits in de rhythm and blues charts en ook in de pop charts. Maar uiteindelijk zong hij te glad voor de soul en blues fans. En dan heb je een probleem als zwarte artiest, want dan ben je je doelgroep kwijt. Roy Hamilton, You Can Count on Me.

Roy Hamilton, You Can Count On Me. De Amerikaanse band The Pussycats nam het nummer voor het eerst op, maar die single flopte en de producer gebruikte toen een andere band uit Amerika, de Mustangs, ervoor om het nummer nog eens een keer op te nemen. En dat deden ze gewoon met dezelfde geluidsband die ook was gebruikt voor The Pussycats, want die studiomuzikanten hadden er toch ingespeeld en het was zonde om dat weer opnieuw te doen. Nou, de Mustangs scoorden er ook geen hit mee. Maar in Engeland zat een band, The Animals, en die kregen die single van de Mustangs in handen. En The Animals en zanger Eric Burton maakten er wel een hit van. Maar dit is de uitvoering van The Mustangs. Baby, let me take you home.

The Mustangs, Baby Let Me Take You Home. De McCoys, dat was een band uit Ohio, rond de 15-jarige zanger-gitarist Rick Derringer. Intussen is hij een begenadigd bluesgitarist, maar in 1965 had hij als kwajongen al een nummer 1 hit in Amerika, de McCoys. Hang on, Sloopy.

De McCoys, Hang On, Sloopy. Tammy Montgomery zong een dramatisch en wanhopig nummer. Want wat was er aan de hand? Ze was zangeres in de grote James Brown show en ze had een relatie gekregen met James Brown, maar even later werd ze door James Brown uit de show gezet. En ja, dat kon ze niet verkroppen. Later zou ze verder gaan en ook beroemd worden onder de naam Tammy Terrell. Tammy Montgomery, If I Would Marry You.

Demi Montgomery, If I Would Marry You. Larry Vivio Keppel was eigenlijk songwriter, maar hij nam ook platen op onder allerlei namen, als Larry Keppel, als Tony Fox, en nu heet hij plotseling Larry Hale, In Front of Her House.

Larry Hale in front of her house. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp die coördineerde de playlist. In 1963 kwam de Amerikaanse producer Burt Burns naar Londen en daar produceerde hij een paar nummers voor Them, de band van Van Morrison. Maar hij produceerde in die periode nog een band uit Noord-Ierland, namelijk Moses Kay and the Prophets. Burt Burns die ontdekte die band in een nachtclub in Soho en de volgende dag werd dit nummer al opgenomen. Moses Kay, I went out with my baby tonight.

0: Marlene Stokgrollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij de laatste etappe van onze 20-delige serie The Way Up North van de Mississippi Delta naar New York. En dat is New York, een fenomeen op zich.
3: Ja, geweldige stad. Ik kijk mijn ogen uit. Ik kijk niet vaak mijn ogen uit, maar hier kijk ik mijn ogen uit.
2: Een stad waarin de blues, denk ik, een minder belangrijke rol speelt en ook in het verleden speelt heeft.
3: Ja, er bent weinig mensen van de Delta, denk ik, naar New York toe gaan. Het was toch meer via de Mississippi, naar het noorden, St. Louis en Chicago en Detroit. En New York is toch altijd een andere stad geweest. Een stad die er ook veel eerder was eigenlijk en zo. En een stad waar de jazz altijd toch wel vrij populair was.
2: Een beetje het centrum van de wereld. Want zomaar Manhattan in New York, toch eigenlijk wel nu met het centrum van tal van gebeurtenissen. En dat leidt er ook toe van dat het een drokte van je welste is door zo.
4: Dit is Times Square. Het is niet helemaal een plein, maar... Dit is Times Square. Het is niet helemaal...

0: En het is hier dus gigantisch druk. En daar heen, kijk, daar ben je ook al aan filmen. Misschien een schoolklas of zo, hier zit.
1: Ja, daar kijk ze hier niet van op dat er een film wordt, denk ik.
0: Hier niet, hier lopen zoveel mensen met camera's rond. En hier achter ons is een straatje waar al die musicals speelden. De Job van de Hennessystraat, zou je maar zeggen. Chicago speelt daar, de Phantom of the Opera, de Dood van een Handelsreiziger. De nieuwste film van John Travolta hier, The General's Daughter. Alles kun je zien. Nou, je staat hier midden tussen de hoogbouw, de superhoogbouw kun je wel zeggen. Maar dat zie je bijna niet, omdat de straat is ontzettend smal bent. Ja, je hoort die mensen allemaal, die kinderen.
1: Zou je hem opsteken?
0: Ja. Ik ben zelf wel benieuwd naar 42nd Street, want daar zijn allemaal jazzclubs. Tenminste. Dat was vroeger zo. Eentje hier vandaan.
1: Dat is een soort één groot uithangbord.
0: Ja. Wat denk je, wat zou zo'n ding kosten dat je hier op wil hangen? Ik daar flauw benul van, ik zou het niet weten.
1: Nee, wat zo'n vierkante meter grond hier niet kosten?
0: Ja, dat is. Dat is niet te betalen. Ik hoorde dat mensen hier, sommige mensen, 30.000 gulden voor een appartement hier betalen. Hier in de omgeving. Ja, als je dat 10 keer doet, dan kun je een redelijk huis van kopen. Bij ons, bij ons in Drenthe.
1: 30.000 per maand?
0: Ja, precies. Ja. 30.000 per maand, ja.
1: Dat is geen wereld voor de blues hier eigenlijk.
0: Nou, ik denk niet dat blueszangers dat zal kunnen betalen. Er is hier ook trouwens niet zo'n geweldig grote blues scene. Het is meer een stad van de jazz, hè. Je hebt hier de Phillips Vanguard, de Blue Note. Je had vroeger Minton's Playhouse en al dat soort dingen. En dit is de stad van Dizzy Gillespie, van Charlie Parker en van John Coltrane en al die grote sterren in de jazz eigenlijk. Echt mensen die wat betekend hebben in de jazzmuziek.
1: Ja, en we zitten hier nu op Manhattan, geloof ik, hè? Dit is Manhattan.
0: Broadway. Dit is Broadway. Kijk, Broadway. Times Square.
1: Ah, ja.
0: En die musicals zijn ook al hier op Broadway, ja. Dat is hier dus net achter. Je kunt hier ook. Je kunt eigenlijk van alles doen hier. Je kunt, je stapt je hotel uit en je kunt overal eten. En je kunt alles kopen wat je wil.
1: Hij maar genoeg geld hebt, hè?
0: Alles is hier te koop. Ik heb ook niet de indruk dat het hier echt agressief is. Het ziet er helemaal niet zo uit in ieder geval. Ik denk dat die burgemeester, die Giuliani, dat die heeft de boel redelijk opgeschoond hier. Met zijn zero tolerance beleid. Is misschien wel wat voor Amsterdam en voor Rotterdam en zo. Maakt totaal geen agressieve indruk hier. In tegenstelling wat je vaak hoort, hè, dat. Nou, dat is dat een bende. Die werd te vieren hebben midden zo op Times Square.
2: Tipper News

0: Kan niet mis naar Harry, hè?
1: Hey, Tom Waits.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah, van de LP ditmaal, Frank's Wild Years.
0: Ja, wordt ook dat mooie nummer, The Train Song, is die ook wel bekend van...
1: van de Holmes Brothers.
0: Holmes Brothers.
1: De Holmes Brothers, die komt ook uit New York, overigens.
0: Ja, 1987 was dat, Tom Waits. Hij bezingt de grote stad waarbij op het eind van onze reis in deze 20e aflevering doet we er verslag van. Aan het eind van onze reis waren we door. Ja, en dan realiseer je dat New York, dat echte wereldstad is. Niet te vergelijken. En dan kon je simpelweg Drenthe en naar Stoi door.
2: Het is wel wat anders als Drenthe en als Assen en Zuidwolde en Rolde. Dat kun je wel stellen. Maar ik moet zeggen, ik voel me hier redelijk op mijn gemak. En zo. Ja, het is hier wel te doen, vind ik.
3: Nou, misschien moet die kant maar eens in oplopen.
2: Ja, die kant op.
3: Die kant op?
2: Die kant op.
3: Oké. Het is hier ook zo, als de Don't Walk steekt mij erover.
2: Ja.
3: Net als in Amsterdam.
2: Het knippert nog even. Ja. Maar dat moet je niet. Dat moet je hier toch niet doen, want ze riept je gewoon van de zak.
3: Ja, je kunt wel deurlopen, maar.
2: Ja. Je weet niet waarheen.
3: We zitten met onze cameraman overleggen.
2: Ja, moment.
3: We zitten met de cameraman overleggen waar we naartoe lopen.
4: Ja, dat weet ik ook niet.
3: Dat weet je ook niet?
2: Nee.
3: Ja.
4: Wat zoek je dan?
2: Niks.
3: Nou, nee.
2: Ja, ik zag hier 42nd Street een paar jazzclubs, maar het is zo lang dat kun je niet.
3: Nou, maar eerst aan de mooie nummer.
2: Moet je wel weten waar het is.
3: Ja. 42nd Street is dit, hè? Ja, net de kruist.
2: Ja, dit is de nieuwe 42nd Street.
3: Ja, ja.
2: Ik denk dat die kamer nog moet.
3: Maar ik denk dat het handiger is dat we eerst naar het hotel terugloopt. En dat we ons materiaal hem inkiekt. Ja. Laat maar inmaken, maar ze rieden weer de hakken eraf.
2: Ik zie hier ook veel orthodoxe Joden, hè? Van die keppeltjes op, van die staartjes en van die rare petjes.
3: Ik zie wat blues dan, maar volgens mij heeft dat niks met muziek te maken.
2: Nee, dat heeft te maken met blue jeans.
3: Maar die moet hier volgens mij wel heel raar gekleed staan, wilde mensen ervan opkijken.
2: Ja, iedereen dat maakt hier geen flikker. Oh.
5: Fucking camera away.
6: I'm sorry.
5: You're fucking walking around with that stupid
6: sorry. Camera.
2: En wat zei u? Maar wij zijn maar boeren, moeder.
6: I'm sorry.
5: Je gaat nog filmen de kutjes in
2: je neer. Ja, ik heb de tering niet. Zou je schoppen in. Ja, die moet nou, maar dan haak ik hem erin verbakt. Voordat hij weer is. Moet hij aan mijn vrienden komen. Heb je dat?
3: Dat is ook New York, joh.
2: Ja, dat moet je laten staan.
3: Ja. Zo reageert hier wel iets anders, heb ik het idee. Ja. De bloeddruk zal wel een beetje hoger zijn hier.
2: Ja, het is natuurlijk ook een. Het is op topspeed. Maar het is natuurlijk. Als je op topspeed werkt, dan kan het ook gauw over de rode gaan, natuurlijk. Er zit natuurlijk een heleboel hier on the edge.

0: Muziek uit 1972. En toen was New York volgens mij nog niet zo veilig. John Lennon met New York City van de LP Sometime in New York. 1972, want een jaar of 10 later, ik weet niet meer precies wanneer.
1: Ja, toen is hij doorschoot bij zijn appartement.
0: Ja, Central Park, ja.
1: Ja. Nou, je hoort alleen, wij waren ook al in conflict met een native New Yorker daar. Nou ja, John Lennon is daar weer een voorbeeld van.
0: Het is een aangebraand volk, ja.
1: Ja, hoe het daar ook wel eens mis kan gaan.
0: De hartslag, die giet toch vrij heftig in New York.
1: Ja, de tempo ligt hoog.
0: Ja, ik denk dat je dat wel als kenmerk van New York kunt aangeven. Dat het aan de ene kant dat het heel duidelijk een smeltkroes is. Van culturen. John Lennon die zong hier ook een paar regels in Spaans in. Nou, je hebt eigenlijk alle culturen van de wereld in New York bij elkaar. En dat op één gedrukt. Ja, dat geeft tempo en gedoe, denk ik.
1: Ja, het is een heel vol kip ook. En ze moeten proberen een beetje ruimte te maken voor zichzelf. En als dat niet lukt, dan brandt het wel eens aan.
0: Ja, ook muzikaal trouwens. Ook muzikaal merk je ook duidelijk van dat alle culturen door eigenlijk door elkaar heen loopt.
1: Ja, absoluut.

0: Thank you very much. Once again, how about a nice round of applause for Edward Simon at the piano. David Moses. David Moses at the bass, Eric Holland at the drums. Mark Shim at the tenor saxophone. 19-year-old Aaron Fletcher at the alto saxophone. We'd like to really thank you guys for coming. Really hope that you had just as good a time as we did. I love coming back to New York. Thank you very much, and enjoy the movie. Take care.
1: Dat zomaar midden in New York, Harry.
2: Ja, wat te gek. Terrence Blanchard, sextet. De trompetist uit New Orleans, die begon dus bij Art Blakey en de Jazz Messengers. 50 jaar terug. Maar een geweldige muzikant. Wereldtrompetist.
1: Ja, dat past toch goed in New York als jazz staat, hè?
2: Ja, vind ik ook, ja. Prachtig. Prachtig publiek hier. Allemaal zitten in het gras. Midden tussen de wolkenkrabbers in. En heel toepasselijk, er doorheen ook nog weer de ambulance. Maar zeer goed sextet. Struikel bij me over je woord, maar echt te gek.
1: Dat muzikant gaat goed, zoiets volgens mij.
2: Ja, het is echt te gek. Ik vind het, dit zijn niet de eerste de besten hoor. De jongens staan ook op Noordzee en dat soort dingen allemaal.
1: En dan speelt hij dan toch zomaar een free concert in de open lucht, hè?
2: Ja, het wordt gesponsord door JVC, dus die mag niet voor de radio, maar even vermelden dat niet, toch niet zomaar is.
1: Wat een decor, hè?
2: Ja. Helikopter tussen de wolkenkrabbers door. Ja, wat dat betreft kun je je wel ophalen in New York, lijkt mij. Want het is toch altijd de start van de jazz geweest. Van Parker, de Phyllis Fanger, de Minton's Playhouse. Blue Note. En ook van het fabuleuze Blue Note jazz label. Waar de Jazz Messengers op zaten en opgenomen door eigenlijk van afkomst in Nederlander Rudy van Gelder. Die heeft dat allemaal in zijn eigen huis altijd opgenomen. Maar dit is eigenlijk een vervolg van Blue Note, kun je eigenlijk wel zeggen, dit sextet. Ja, heel fijn. Te gek. Ja hoor.

0: Billie Holiday, The Long Gone Blues. Een beetje op de grens van de oude jazz en de blues, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja, en het leven van Billie Holiday kun je ook rustig omschrijven als een echte blues. Want het was ook niet
0: een heftig leven.
1: Al te vrolijk, hè? Drank, whores, verkeerde vrienden, vaak pushes en zo. En veel reizen, ja. Met die big bands en zo. En maar geweldige zangeres. En een met heel veel fantastische expressie in haar stem.
0: En dat was New Yorkse toch?
1: Nee. Lady Day. Ja.
0: Lady Sings the Blues, dat is de film die later...
1: Het is nog een het huis van haar moeder of zo, waar ze woonde, was er nog of zo.
0: Ja, kan nog wel eens, ja. In de buurt van Harlem, volgens mij. Wij waren in een andere buurt trouwens.
2: Ja, LaGuardia en Bleecker Street in de village. En hier moet de Village Vanguard eigenlijk zitten. Je hebt hier de bottom line en de bitter end en al dat soort.
3: Het is in de buurt waar vroeger ook. Waar vroeger ook mensen als Dylan en zo spullen.
2: Ja.
3: Dan ben je meer folk, denk ik, dan blues, of niet?
2: Ja, en jazz, hè?
3: Ja.
2: Veel jazz.
3: Dat heeft ook wel wat met die, al die trappen aan de buiten gaan en zo.
2: Ja, dat is allemaal brand, hè, brandtrap.
3: Dit is ook niet zo, nee.
2: Nee. Dus, dit is een beetje Amsterdam in New York. Het is hier ook niet zo druk.
3: Terra Blues zie ik dan nog. Zal wel een club wezen, denk ik. Ja. Wel relaxed hier. Ja. Zou die kant door hem oplopen?
2: Ja, waar waren die torens?
3: Die kant ook op, die kant op.
2: Oh ja, torens. Veel Italianen zitten hier. Daar, restauranten daarheen en daarheen. Zo een beetje denken aan Italië, allemaal die obersbuurten en zo. En dan Griekenland. Het is een beetje mediterraan lekker die wel.
3: Nou, vandaag ook wel een temperatuurtje wat er een beetje bij past.
2: Ja, heel.
3: Het is toch nog wel gevoelig voor hier voor de camera, hè? Ze mag er graag op reageren.
2: Ja, het zijn hier allemaal een beetje Joop Braakhekkers.

0: hedendaagse New Yorkse blues van Papa Chubby. Vorig jaar speelde die nog op het Take Root Festival in Assen van de CD New York City Blues met Matt Smith op gitaar, de Bleecker Street Boogie. Dat was vlakbij die hoge gebouwen door in New York. Hè?
1: Ja.
0: Eigenlijk in de schaduw bijna van het World Trade Center.
1: Wij kijken hier uit op de Statue of Liberty. Dat is het vrijheidsbeeld van van Amerika. Het beroemde beeld als je de Hudson van de zee komt en de Hudson rivier opvaart. En daar vlakbij is dan Ellis Island, waar de mensen hun papieren kregen en helemaal deurlicht werden en zo. Nou, waarschijnlijk was toen een heel klein stippie in New York. Inmiddels, als je hier zo op staat, dan weet je niet geloof, maar het is één grote steenwoestijn. En overal, zover je ziet, binnen het huizen, parken, bruggen. Helikopters vliegen hier rond alsof het bronvliegen zijn. We staan hier namelijk op het dak van het World Trade Center. En dat is het hoogste gebouw in New York. Het zijn twee hele grote, reusachtig grote skyscrapers. En nog hoger als de Empire State Building. Of zoals Harm Hofstede zal zeggen, de Empire State Building. Maar het is een enorme. Nu kun je ook zien hoe groot New York is eigenlijk. En dat is tamelijk groot, mag ik wel zeggen.
2: Het is niet alleen een hoogbouw, maar het is ook gigantisch uitgestrekt.
1: Ja. Het is enorm groot. Dat zie je beneden niet zo. Omdat je tussen die hoogbouw inloopt en de zon er eigenlijk al haast niet bij komt, alleen op sommige plaatsen. Maar als je hier dan staat, dan zie je pas hoe groot dat is. En daar is Amsterdam een dorp bij. Dit is echt de nieuwe wereld, wel, toch wel.
2: De wereld van de technologie, hè?
1: Ja, dat is. Hoe je zo'n ding omhoog gekregen hebt, dat mag Joost weten. Maar het is een knap stukje bouwkunst. De New Jersey Turnpike. Ja, het is prachtig weer. Je kunt ook ver kijken, zo ver als het oog reikt eigenlijk. En als je dan zo'n grote Boeing ziet, die is hier ook heel erg klein. Hier staat allemaal communicatieapparatuur op, hier bovenop. Maar dat is natuurlijk ook heel mooi voor. Maar het is echt. En we bespreken nou als toeristen, niet als. Dit heeft weinig met de blues te maken, maar. Ja, het is echt een fantastisch uitzicht. Ach, en dit moet je eindelijk even doen. Zoals Amerikanen Europa doen, zo moeten wij op een gegeven moment hier even omhoog.

0: Ted Heath, Blues for Moderns. Wij gingen weer naar beneden toe. We kwamen in een mooi parkje, Washington Square. Een kleine oase van rust in New York. Aan het einde van de reis, meer dan 20 dagen waren we onderweg. Harry Musquet, Willem van der Linden, de cameraman, en ik. En dan zit hij er op een bankie bij een vijver die, met wat mensen door hem toe. En dan kijk je toch wat weer terug. Kijk je wat weer rum. Van hoe was die reis en hoe heb je het ervaren? Nou, Willem van der Linden, onze cameraman. Ja, die zag het zo.
1: Persoonlijk gaat het mij gewoon om de waarde van de muziek. En voor mij heeft bluesmuziek net zoveel waarde als klassieke muziek. En over wat voor goede muziek. En is belangrijk. Kloor. En of dat nou al door de grote massa ook zo opgepakt wordt, we zullen het wel zien. Dat zal de tijd wel leren. Maar dat maakt mij verder niet zoveel uit. Ik kan me voorstellen dat je dat afvroegt. Maar, en natuurlijk is er. Maar er ontstaat ook nog steeds nieuwe muzieksoorten. Daar heb ik ook wel vertrouwen in. Ik denk, zolang de mensen bent, wordt de muziek gemaakt. En hold de oren open, denk ik. Ook voor nieuwe dingen. Wat maakt het uit?
2: Wat heb je nou dan, behalve die, we hebben nou even over de bluesmuziek gehad. En dat is jouw conclusie, hij door die lens hebt gekeken. Maar wat heb je nou nog meer zien hier in Amerika? Wat is je daar nog meer opvallende, al kiekende?
1: Nou, een van de dingen die ik, maar is persoonlijk, die ik op deze reis als heel prettig ervaren heb, dat ik nog nooit zoveel juist in verband met mijn werk, mijn moederstaal kan spreken. En dat is bijvoorbeeld een ervaring die jij opdoet. Het is een heel aparte ervaring, toch eigenlijk. En
3: kijk, dat kan. Ik sta helemaal niet bij stil, hè?
1: Ja, maar dat is normaal.
2: Misschien waren wij op dat moment ook een paar van de. Misschien dat er hier nog 100 Drenten in Amerika waren op dat moment. Maar dat er in dit grote continent, wat 250 miljoen mensen woont. Op dat moment eigenlijk maar een paar mensen waren die Drenthe spraken. Dat is uw opval, maar is hier ook nog wat verder opvalt. Het is natuurlijk een land waar een heleboel dingen om de money draait, hè? Heel duidelijk.
1: Ja, en ik vind jullie reacties op heel veel dingen, daar heb ik met plezier naar zitten lusten. En af en toe ook wel eens dat ik dacht van. Met plezier voornamelijk. En met herkenning ook. Maar ik ben hier niet voor de eerste keer. En voor mij is het in die zin, voor jullie ook niet, maar ik ben hier al zo vaak geweest. En ik vind die Amerikaanse maatschappij, ik vind het prachtig. Je kunt er zeer comfortabel reizen en logeren en zo. Er is allemaal eten is er overal en dat is allemaal geen probleem. Maar ik ben altijd blij dat ik weer naar Rusko.
3: Ja, wat mij vooral opgevallen is, om dat ook nog eens even te noemen, dat volgens mij Amerikanen een hekel hebben aan achterom kijken.
2: Ja, ze kijken volgens mij liever voor u. Alhoewel ze wel heel erg geschiedenisachtig zijn. Tenminste, ja, maar, als het zo lang het hun geschiedenis betreft.
3: Ja, maar de gewone Amerikaan, laat ik het zo zeggen. De overheid doet wel wat aan landmarks en die dingen, ja, maar. Ik heb niet het gevoel dat de gewone Amerikaan er zoveel belangstelling voor heeft.
1: De Amerikaanse cultuur, dat zie je ook in de Amerikaanse film. Als er geen happy end aan zit, dan is het geen goede film. Die kun je niet maken. Hmm. Je moet er een happy end aan doen. In Europa is dat anders. Daar mag dat wel. Dat is dus heel kenmerkend voor de Amerikaanse cultuur. En dat zie je. We zijn nu bij het Hekkenbliemstone, maar ik was ooit een keer eerder wel in Graceland geweest. Nou, als je daar wel in komt, dan zou je ook zien dat de hele zwarte kant van. Dat bedoel ik, de minder leuke kant van Elvis zien leven, die wordt daar eigenlijk ontkend. Die bestaat niet. Er is alleen Elvis, hij wordt een grote hero en dat wordt in stand gehouden. En dat wil ze alleen maar zien. In die zin schreef ze hun eigen geschiedenis op een hele Amerikaanse manier ook.
2: Ja, en vraag ook altijd, how are you doing? En het antwoord daarop, eigenlijk een retorische vraag, is eigenlijk dat je goed moet voelen. Dus je moet hier eigenlijk altijd wel met een smile op je face rondlopen en optimistisch zijn. Wij in Amerika, of wij in Europa, wil ik zeggen. Wij hebben natuurlijk een veel oudere cultuur. En wij kijken daar ook een beetje sceptisch naar, zou ik haast willen zeggen. Ik heb het idee dat wij op een of andere manier wel wat kunnen gebruiken van het optimisme, maar aan de andere kant ook een beetje kicken als van de afstand van nou jongens, jullie komen er nog wel achter.
3: Aan zelfonderzoek, dat is de samenleving volgens mij heel weinig.
2: Ja, dat idee heb ik ook, ja. Het is allemaal toch wel redelijk ad hoc.
3: En ze mag verschrikkelijk graag, mensen, dat valt mij op de successen wezen. Ik ben ook allemaal lesies van de rijkste mensen en het grootste bedrijf en de beste werknemer en noem maar op, die ding.
2: Ja, en toch als je goed in het land om je heen kijkt, dan zal dat dan best wel zo wezen. Maar er is natuurlijk een hele grote discrepantie tussen, een moeilijk woord, een tegenstelling zou ik maar zeggen, tussen arm en riek. Dat is hier verschrikkelijk groot. Ik bedoel, dat zie je dus bij ons in Nederland dus niet, die grote tegenstelling. En wat dat betreft denk ik ook dat wij er ook mee op moeten passen dat we hetzelfde systeem in Nederland niet gaan hanteren, want ze zijn al hard op weg om dat sociale vangnet helemaal weg te halen. Want dan creëer je eenzelfde harde maatschappij als hier in Amerika, want het is natuurlijk wel een superharde maatschappij. Wat ik wel grappig vind hier in New York, dat toch wel heel veel, en meer dan in andere steden, dat hier veel meer zwarte en blanke mensen met elkaar omgaan. En dat er niet op een basis van gelijkheid. Dat viel mij hier in New York vooral op. Kijk, daar hier tegenover zit ook weer een aantal. En die zitten gewoon door elkaar. Hier tegenover een meisje, een blank meisje met een donker meisje. Dat in het hotel heb ik dus op een bankje zitten, dat was een verschrikkelijk groot hotel. En daar zag ik ook die mensen samenwerken en redelijk vrolijk. Dus dat is New York. En New York is natuurlijk niet meer echt Amerika, geloof ik.
3: We hebben deze keer op de reis hebben wij het verschil, of we hebben de afstand overbrugd tussen het zuiden en het noorden. Merk je daar verschil tussen?
2: Ja, dat is een groot verschil. Ik bedoel, zuiden is, tenminste dat zuid waar wij zaten, dat platteland, dat is natuurlijk toch wel, daar is de werkloosheid, ja, die kan ik niet in cijfers uitbeelden, maar in ieder geval ziet het daar veel armer uit als in het noorden, dat kon je gewoon zien. Memphis, dat was een stad die al iets welvarender aandeed, vooral aan de Mississippi kant. En St. Louis was alweer een stukje welvarender. En hij dan in Chicago komt, dat is alweer een heel stuk anders. Dat is nog weer welvarender. Maar vergis je niet, er zijn natuurlijk altijd zwarte woonwijken en andere woonwijken waar het toch nog waar het toch arm is. En in New York, dat kan ik niet zo goed bekijken, we zijn hier heel kort. Maar zo is het, dit is een andere staat gewoon, is van een andere orde. Dit is, ja, het is typisch een wereldstaat. Letterlijk en figuurlijk. Dus. Dit land is zo groot dat, en daar hebben wij nog maar een heel klein stukje zien. Dat kun je onmogelijk vergelijken met, misschien zou je nog een conclusie, nog iets dat de armoede van Drenthe vroeger en de armoede in het delta of zo, maar ach, dat is ook, toch ook meer een toevalligheid gewoon. De blues kwam dan vandaan en ik ben blues begint te zingen in Nederland. Maar dat is meer op dat moment op die plek wezen en zo. En daaraan kun je dus een soort van samenhang relateren tussen Drenthe van vroeger en de Mississippi Delta. Maar ja. Eigenlijk heb ik het niet zoveel met elkaar te maken, vind ik. Het is een toevalligheid.

0: is het team one and two.
1: Muziek die als symbolisch is voor de afgelopen 20 afleveringen van The Way Up North, Harry's Blues. Traveling with the Blues, 1997, QB and the Blizzards. Tijd voor de laatste aflevering van The Mojo Man. Het boek over Muddy Waters, geschreven door Sandra B. Toews. Nou, hij dat het boek doorneemt, doorleest, dan kon je ook tegen dat Muddy Waters eigenlijk nooit die bekendheid kregen zullen hebben, maar denk ik niet de Rolling Stones er best waren.
2: Hey, neem alleen maar de naam.
1: Ja, ja.
2: Rolling Stones, hè, dat is afkomstig van het nummer van Muddy. En Stones hebben ook heel veel aan promotie gedaan. En als hij eens een keer optrad in de Chicago Southside, dan wipte ze wel eens binnen en speelde met. Dus die jongens die hebben wel altijd de mensen de credits gegeven van wel ze het leerd hebben. En dat vind ik een goede zaak.
1: Nou, dan hoort in deze Lester aflevering toch ook zeker het nummer waar de Rolling Stones de naamgeving aan te danken hebben. Het nummer Rolling Stone uit 1950. Opgenomen uiteraard op het Chess label, waar als recentelijk een prachtige box van verschenen is. Ik geloof wel met 40 cd's, het totale Chess repertoire is daarop uitgebracht. Maar dit is uit 1950, Muddy Waters met Rolling Stone.

0: Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shawna Fair. Shawna Fair.
1: Kunnen horen dat lang leden is.
2: Ja, ja, ja.
1: Lekker gekras. Opname in februari 1950. Oorspronkelijk uitgebracht op het Aristocrat label.
2: Ja, de voorloper van jazz eigenlijk.
1: Ja, ja. Precies, ja. Het was een hit in 1941 voor Robert Pettway. Toen heette het nog de Catfish Blues. En ja, Muddy die heeft het gewoon nummer zet. Heeft zijn eigen naam aan verbunden waarschijnlijk. En toen ja. Heette Rolling Stone, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Bob Dylan heeft er ook nog wat mee.
2: Ja, Like a Rolling Stone. Ja, heb je nog.
1: Was toen zo'n heel lang nummer, of niet?
2: Ja, heel lang. Ja, dat is, die had tamelijk lange nummers.
1: Ja, ja. Later is Muddy Waters ook naar Engeland toegegaan. En heeft er ook gespeeld met allerlei bluesmensen. Rory Gallagher, dacht ik. Clapton misschien wel.
2: Ja, ik denk dat hij over het geheel bekeek met een heleboel van die mensen samen gespeeld heb. Ja.
1: Ja. En toen heb je ook een nummer van de Stones opgenomen. Misschien ook wel een beetje als, als een soort eerbetoon aan de Stones. Die hem in Engeland in ieder geval toch een geweldige bekendheid gegeven had. Het klinkt wat merkwaardig om dat te huren. Het komt ook van een LP van Muddy. Die heet Experiment in Blues. En dat is Let's Spend the Night Together. Muddy Waters.

0: Tja, wat moet je door nog van zingen, Harry?
1: Ja, redelijk overgeproduceerd, dacht ik.
0: Mei 1968, ja. Electro-Mud was het.
1: Ja, ja, ja.
0: Let's spend the night together. Opnemen wel door Marcel Chess. Het is eigenlijk een poging. What I'm trying to do is the blues is... Put a modern thing to it.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, of het er echt beter van wordt?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Maar hij het verhaal, het lezen van Muddy Waters, van de Stovel Plantation tot aan de Rolling Stones in Engeland, dan moet je dat boek erbij pakken. Het prachtige boek van Sandra Beatos, Muddy Waters, The Mojo Man. Een hele, hele grote aanrader voor elke bluesliefhebber.
1: Ja, absoluut. Fantastisch boek.
2: Harry's Blues, The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
0: Yeah. Aan elke reis komt een eind. Zo ook aan deze serie, The Way Up North. De 20 aflevering die wij maken van Clarksdale, Mississippi, naar New York City. Gemaakt door Harry Musquet en Albert Haar. Met techniek in handen van Rego Meijer. Deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer op dezelfde tijd met Harry Musquet.
1: Ja, want Albert is er door de reorganisatie van dit bedrijf niet meer bij. En dat vind ik bijzonder spijtig, want in die bijna 10 jaar dat ik met hem heb mogen samenwerken, heb ik ongelooflijk veel van hem geleerd en hem ontzettend leren waarderen als mens en als vakman. Albert, jongen, het gaat hartstikke goed.
0: Deur gewoon, Harry.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het album King of the World werd opgenomen voor de Amerikaanse markt en daarom werden er in Amerika nog blazers aan toegevoegd, want het moest een beetje op Blood, Sweat & Tears lijken. Cuby and the Blizzards, King of the World.

QB and the Blizzards, King of the World. Kevin Russell, dat is een bluesgitarist uit Detroit. Hij komt uit de band Kokomo en hij speelde op albums van Whitesnake, Lee Van Helm en Niels Lofgren. En hij was ook nog producer van David Lee Roth, Steve Lukather en Rick Danger. Kevin Russell, Oh Pretty Woman.

Gavin Russell, Oh Pretty Woman. Pat Travers, dat was een gitarist uit Toronto in Canada. Hij werd gitarist bij Ronnie Hawkins nadat de Hawks verder gingen als The Band. En met zijn Pat Travers Band zat hij in het voorprogramma van Rush en Rainbow. En intussen heeft hij 43 solo albums gemaakt. Pat Travers, The Sky Is Crying.

Pat Travers, The Sky Is Crying. John Butcher, dat is een bluesgitarist uit Philadelphia. Met zijn band John Butcher Axes stond hij in het voorprogramma van Foghat, de Jay Giles Band en Rush. En hij heeft intussen 14 albums gemaakt. John Butcher, Killing Floor.

John Butcher, Killing Floor. Frank Marino, dat is een gitarist uit Canada. Als zanggitarist van Mahogany Rush toerde hij door Amerika met Aerosmith en Ted Nugent. En zijn oom Danny Marino is de gitarist van de Canadese metalband The Agonist. En Frank Marino is ook nog te horen op albums van April Wine, Brian Lee en de Vargas Blues Band. Frank Marino, I'll play the blues for you.

Frank Marino, I'll play the blues for you. Rick Derringer uit Ohio had in 1965 al een nummer 1 hit in Amerika als zanger-gitarist van de McCoys met het nummer Hang On Sloopy. Later speelde hij bij Johnny Winter, Steely Dan en Cyndi Lauper en hij is ook nog te horen op albums van Todd Rundgren, Air Supply, Bonnie Tyler en Meatloaf. Rick Derringer, born under a bad sign.

Rick Derringer, Born Under a Bad Sign. Mike Onesco uit Ohio was gitarist bij Steel Wind en Freeman Army. En met zijn Blindside Bluesband stond hij in het voorprogramma van Montrose, Nazareth en Mitch Ryder. Mike Onesco, Sunshine of Your Love.

Mike Onesco, Sunshine of Your Love. Richie Kotzen uit Pennsylvania was de gitarist bij Poison, Mr. Big en The Winery Dogs. En hij toerde als voorprogramma met Rolling Stones door Japan. Richie Kotzen, Strange Brew.

Richie Kotzen, Strange Brew. Eric Gales uit Memphis, dat is de broer van gitarist Manuel Gales, die optrad als Little Jimmy King. Eric Gales werd in 1991 gekozen tot Best New Talent in Amerika en vervolgens was hij de gitarist bij de Gales Brothers en Santana. Maar hij ging solo verder en zijn debuutalbum als soloartiest Crown werd geproduceerd door Joe Bonamassa. Eric Gales, Sleepy Time Time.

Eric Gales, Sleepy Time Time. Ellen Mary Kitani, dat is een bluesrock zanger en gitarist uit Californië. Hij maakte ook albums onder de naam B.B. Chungking en The Buddha Heads. En hij is als acteur te zien in de films Robocop, My Cousin Vinny en Great Expectations. Ellen Mary Kitani, Take It Back.

Alan Mirikitani, Take It Back. Tony Spinner uit Missouri toerde jaren als zanger en gitarist met Toto. Hij is ook nog te horen op het album Live in Amsterdam van Toto. Tegenwoordig werkt hij samen met Paul Gilbert uit Mr. Big en samen maakten ze al 5 albums. Tony Spinner, Empty Arms.

0: Tony Spinner, Empty Arms. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Leslie West, dat is een gitarist uit New York. Hij was jarenlang de zanger-gitarist van Mountain en met die band speelde hij op het legendarische Woodstock Festival. Later toerde hij met Joe Bonamassa, Ian Gillan en Warren Haynes. Leslie West, Look at Little Sister.
1: Hey, hey.

0: Bluegrass in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij een hele bijzondere uitzending en eigenlijk wel om twee redenen. De eerste reden is dat ik als gasten heb Dawina Oosterhoff Muske. De weduwe van Harry Muske. En ik vind het heel bijzonder dat zij hier in de uitzending is. De tweede reden is omdat het deze week precies 30 jaar geleden is, 6 oktober 1991, dat de eerste uitzending van Harry's Blues de lucht in de gangen is. Dat ik hier samen met Harry Muske achter de microfoon zat om zijn muziek te laten horen aan het publiek. De muziek waar hij een lansvuur wilde breken. De muziek die niet zo vaker gehoord wordt en die hij altijd thuis uitzocht en dan hier in de studio presenteerde. Welke herinnering heb jij door nog aan, Dawin, dat Harry het programma voorbereidde? Hoe was je daarmee bezig? Wat herinner je daarvan?
2: Ja, zeker. Harry die kreeg volgens mij, ik weet dus niet meer dat het 6 oktober was. Dat is zoveel in zijn leven gebeurd, dus maar jij herinnert me er nu aan. En dat is dan wel grappig, hè? 30 jaar geleden. Maar hij bereidde dat ze altijd zeer goed voor. En dan, hij kreeg altijd van iemand allemaal cd's thuis. En daar zocht hij en dat draaide hij. En ja, het ene nummer vond hij weer beter dan het andere nummer. En dan, ja, dat ging eigenlijk een hele dag zo door. En ja, dan had hij een aantal cd's mee. En dat werd dan 's avonds bij jullie gedraaid.
1: En dan kwam hij altijd keurig op tijd naar de studio toe. Dat weet ik nog precies. Ja. Soms haalde ik hem op. Maar hij kwam zelfs wel eens een keer met de auto, kan ik mij herinneren. Dan reed hij wat via de...
2: Oh, dan gaat hij de binnenwegen langs.
1: Precies.
2: Ja, zeker. Ja, ik was er natuurlijk niet altijd. Dus...
1: Nee, want jij bracht hem ook nog wel geregeld.
2: Ik bracht hem altijd wel geregeld, ja. Want als ik het kon, dan deed ik dat. Maar als het niet wilde, hij wilde ook niet altijd iedereen maar vragen. Dus ja, dan moest hij toch wel even de binnenwegen door. En dan kwam hij wel weer in Assen terecht. En het was dan ook wel in de donkere tijden. Het was al donker, kon je niet goed zien.
1: Ja,
2: dus ja, dat deed hij wel. Maar dat deed hij wel vaker, hoor. Hij deed wel vaker stoute dingen.
1: Kwam hij met zijn tasje aan. Ik zie hem nog zo binnenkomen lopen. Zo'n zwart tasje had hij bij zich.
2: Ja.
1: Daar zaten de cd's in.
2: Aktetasje.
1: Aktetasje. Later had hij door de bril ook in. Die vergat hij nog wel eens een keer. En dan moest hij weer zoeken van wat is de bril? Of verdomme, Dirk Tuzelot. Ja. Goed, het eerste stuk wat jij uit de keuze hebt, Dawina, dat is een stuk van De Dijk.
2: Ja.
1: Waarom dat?
2: Nou, Huub die kwam altijd heel vaak bij ons. Ja. Het was altijd wel een beetje de vaste periode, geloof ik. Wat ik mij kan herinneren, dat was altijd dat Harry altijd optrad in de Amer. Dan gingen we weg naar Curaçao. Ja. En dan kwam Huub. Later kwam hij bij ons in privé.
1: Mm-hmm.
2: Nou ja, en dan waren de muzikanten natuurlijk op stap, hè, met de jongens en met de honden. En overal gingen ze gewoon heen en praten. En soms was ik daarbij. Dus het was altijd een heel leuke vakantietje voor Huub. Dus ik vond het eigenlijk wel wat leuk om dat nummer weer eens te horen.
1: Het waren denk ik ook wel een beetje Huub van der Lubbe en Harry soulmates, zeg maar.
2: Ja, zeker. Want volgens mij hebben ze ook nog ergens 35-jarig bestaan in Paradiso. Hebben ze ook nog met elkaar gespeeld. Dus dat was dit nummer dus. Maar dan had Barry Hay het...
1: In het Engels vertaald.
2: In het Engels vertaald.
1: Nobody's in Town.
2: Yes.
1: Ja.
2: En naar mijn weten komt er geloof ik ook nog weer wat nieuws van De Dijk uit. En dan staat dat nummer dan op.
1: Maar wij draaien eerst Niemand in de Stad, De Dijk.

0: Ja, zeker. Dat kan ik me nog wel herinneren. Hij was daar wel heel erg enthousiast over. Maar het waren wel lange weken, geloof ik, dat 3 weken was of zo.
1: Ja, meer zo. Iets meer.
0: Iets meer, hè? Ja, dat vond hij wel heel erg dat hij zo lang van huis was. Want hij was toch wel home sweet home. En dan ging hij de honden missen. En dan ging het gewoon het dagelijkse leven missen. En hij was ook wel een beetje, denk ik, af en toe wel moeilijk. Want als Harry iets niet zinde, dan kon hij nog wel eens een beetje raar reageren voor mensen. En dan sluit hij zich wat af en dan wil hij gewoon alleen zijn. Want dan wil hij mij even bellen of andere mensen. Ik weet niet wat hij deed. Maar in ieder geval, ik kreeg wel eens telefoon van hem. En dan vond hij dat best wel moeilijk. En hij kon zijn gang niet gaan. Maar ja, aan de andere kant, zo achteraf, dat hij dat allemaal wel beleefd heeft. Vond hij het eigenlijk wel heel mooi. Want hij was ook eigenlijk wel van plan om dat met mij samen te doen. Maar hij wou eerst nog graag met een aantal vrienden dat doen. En dan was ik aan de beurt. Oh, dus hij had wel zoiets van, nou Dewien, wij gaan dat nog wel even een keer met elkaar doen.
1: Dat je dat samen ook een keer beleeft.
0: Juist.
1: Het grappige wat jij vertelt, hè, van dat hij zich, als het moeilijk werd, en dan dat hij zich terugtrok, dat klopt ook wel. Want ik kan me herinneren toen wij in Baton Rouge waren, samen met John LeCrant, want die was er ook bij. Nou, toen was hij ook niet zo heel goed te pas op een gegeven moment. En wat doet hij dan? Dan gaat hij op zijn kamer zitten. En wat doet hij dan op die kamer op dat moment? Gaat hij een liedje schreeuwen.
0: Ja.
1: De TV Blues.
0: Ja.
1: Of in Baton Rouge schreeuwen.
0: Ja.
1: Dat was ook Harry, hè?
0: Ja, dat was ook Harry. Oh ja, want ik bedoel, Harry, wij gingen wel op vakantie. En dan, ja, dat is even een ander verhaal. Maar dan gingen we op vakantie. Maar dan had je nog die oude. Ja, dat is allemaal nu veel moderner. Maar dan had je die oude kleine cassettebandjes. Ja. Van die hele kleine apparaatjes. En dan ging die wel heel vaak, als het dan weer wat, dat hij dan wat in het hoofd had. Dat moest dan al, het maakte ook niet uit of het 's nachts was. Dan ging die ergens zitten en dan ging die de tekst even zeggen. Van dat moet erbij, die tekst sowieso. En dan ging die ook bijvoorbeeld de ritme deunen. Oh. Dus dan ging die. Meestal deed hij dat op de wc ergens. Van die vreemde plaatsen. Maar ja, dan hoorde ik alweer. Oh, hij is alweer met zijn hoofd bezig. Ja, weet je wel. Want eigenlijk was Harry altijd met zijn hoofd bezig. Dus ja, dan ging er weer wat paar zinnen. Ja, zegt hij, maar dan ben ik morgen vroeg weer vergeten. Dat moet ik nu opschrijven. En dat moet nu gerapporteerd worden. Dus en zo ging dat wel, ja.
1: Je hebt vaak bij de bron van liedjes heb jij vaak bij je zitten.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Ik heb nu nog heel veel teksten, denk ik. Ik weet niet wat het allemaal precies zijn, maar ik heb wel heel veel krabbels en dingen heb ik nog wel. Maar ja.
1: Dat is nog de nalatenschap van Harry Muskin.
0: Ja, zeker.
1: Mark Cohn, Walking in Memphis. Ik kan me herinneren, 1993, de reis naar Amerika. We hoorden het vaker op de autoradio. We gingen ook naar een mooie platenzaak in Austin, Waterloo. En daar kochten we de cd van Mark Cohn met daarop Walking in Memphis.

0: Het verhaal over de Mississippi Delta van Mark Cohn. De bandmensen die kenden het in de uitvoering van Cher. Maar dit is het origineel. En degene die verstand van muziek heeft, zoals onder andere Dawina, die kiest dan uiteraard ook voor Mark Cohn. Muziek speelde in het leven van Harry Muskee natuurlijk een hele belangrijke rol. We kennen hem allemaal als de zanger op het podium. Maar hoe was die zanger op het podium wat muziek betreft thuis? Als maatje, als echtgenoot, als...
1: Ja, nou ja, Harry was eigenlijk wel heel divers in muziek. Hij hield eigenlijk van allerlei stijlen. Klassiek werd er heel vaak gedraaid bij ons thuis, zoals Mozart. Het frivole, het lichte. Ik bedoel, Bach en Beethoven hebben ook mooie stukken, maar dat hoorde ik heel enkel meestal. Maar ja, hij was echt van Mozart. En die hebben we natuurlijk ook door heel Europa heen gereisd. Hè? Ik bedoel, we zijn heel Mozart afgereisd.
0: Ja, ja, in Wenen, Praag.
1: Wenen, Praag, nou noem maar op, ja. Allemaal. Dus dat is, ja, dat vond hij dan geweldig. En ja, thuis was er eigenlijk van alles wel wat werd er gedraaid. En...
0: Was je ook een jazzliefhebber?
1: Pardon?
0: Een jazzliefhebber?
1: Ja, zeker. Ja, zeker, dat was die ook. God, hoe heet ze nog? Baker stond er wel eens op.
0: Ja, Chet Baker.
1: Chet Baker.
0: Ja.
1: Dus ja, nog wel een aantal andere gasten allemaal. Dus ja, dat werd ook wel gedraaid.
0: En Miles Davis waarschijnlijk ook.
1: Miles ook, ja.
0: Van,
1: ja.
0: Vandoor de keuze van jou voor Miles Davis?
1: Ja, zeker. Want dat vond ik ook wel een... ik hou wel van de saxofoons en de blazers. En die Harry de laatste jaren ook bij de band had. Dus ja, dat vond ik... ja, dat doet, ja, ik ben gewoon wel echt dat soort... Hoe noem je ze nog weer? Ja, trompetisten niet, maar het is een algemeen woord daarvoor. Maar dat is, ja, dat vind ik altijd wel heel swingend.
0: Dan draaien we. Miles Davis, Time After Time.

0: Lekkere, relaxte muziek bijna van Miles Davis uit 1985 van de LP You're Under Arrest, Time After Time. Relaxte muziek. We zijn hier in Drenthe. Harry Musquet is in 1941 in Aasten geboren, in Drenthe geboren. Davina, hoezeer was Harry in Drenthe eigenlijk, in jouw beleving?
1: Harry was wel een echte Drent. Hè? Die kreeg je niet makkelijk naar het westen of zo. Dus hij voelde hier zich thuis. Dus ja, het was gewoon... Ja, hij zat daar dagelijks in de natuur. Dus hij was gewoon... hij voelde zich ook Drent. Dus daar was ook niks mis mee. Dus hij maar wel met een vooruitstrevende blik. Dat het niet allemaal ouderwets moest blijven. En dat er wel wat meer... het toekomstperspectief in het geheel was of moest komen. En ja, dat deed hij ook wel aan mee. Dus ja, hij voelde zich hier het beste gewoon in Drenteland.
0: Nou ben je een Groningse, Davina Oosterhoff, Groninger herkomst.
1: Yes.
0: Harry in Drent. Groningers wordt over het algemeen gezegd, die bent heel direct. Zegt het recht verdraap. Drent wordt vaak van gezegd van, die bent een beetje...
1: poëtischer.
0: Rustiger, terughoudender.
1: Die zeggen altijd, nou, we gaan het nog even bekijken. En dan bedoelen ze eigenlijk nee. En een Noorderling zegt, nou, dat gaan we niet doen. Nee, ga ik niet mee in. En dat was het verschil soms wel.
0: Ja, ja.
1: Zo
0: ja, ja.
1: Van, nou ja, denk er even over na, weet je wel, wat je wil. En, maar voor mij hoeft het niet, weet je wel. Mm-hmm. Dus daar waren we wel altijd wel heel, gelijk klaar in eigenlijk.
0: Er wordt wel eens gezegd van, een Drent... is te orig om eerlijk te wezen en een Groninger is te eerlijk om orig te wezen.
1: Ja, nou, dan heb je het goed gezegd. Heb je het goed gezegd, Almes. Ja.
0: Laten we eens naar een echte Drent toe gaan. Of een echte Drent, wat is een echte Drent? Laten we het er niet over hebben. Maar iemand die veel in de Drentse muziek doet. Maar iemand die ook veel met de blues had. Daniel Loewens heb ik het over.
1: Ja, onze grote neef.
0: Ja,
1: ja zeker. Ja. Ja.
0: Dat was toch wel een wonderlijke combinatie, Harry en Daniel.
1: Ja, maar Daniel is natuurlijk ook heel jong begonnen... En die is Harry op het pad tegengekomen. En dat klikte natuurlijk gelijk, twee Drenten bij elkaar. Dus ja, Daniel kwam ook wel heel vaak bij ons. En dan hadden ze weer hele gesprekken. En dan gingen ze naar de nature. Gingen ze met de honden uit, ergens eten. En dan was het altijd aan het einde... Ja, Dovien bracht Daniel dan weer naar Erika. Nou, hele gesprekken over... teksten, taal. Wat is nou taal, weet je wel? Dus taalverandering. En ja, die hadden gewoon altijd hele leuke items naar elkaar. En hij wou ook wel hebben dat het een beetje goed ging met Daniel. Dus ook de lessons die Harry natuurlijk had geleerd in zijn leven... die wilde die dan natuurlijk voor hem...
0: Okay.
1: Dat het allemaal wat beter liep voor hem. Ja, dus ja, Daniel is gewoon een dikke lieve schat. Dus ja, dat is altijd een gezellige fan. Dus ja, dat was altijd heel gezellig bij ons. En ook wel bij andere vrienden. Daar zijn we hem dan ook alweer tegengekomen. Dus dat is gewoon een lieverd.
0: Nou, een lekker stuk muziek van die lieverd. Ja. Op fietsen.

0: Het bekende Op fietsen van Daniel Loewis van de CD Niks is zoals het lek uit 1997. Je luistert naar Harry's Blues elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ja, ook in deze uitzending 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer, maar wel een nummer wat door mijn gast Davina Oosterhoff-Muskee gekozen is, namelijk een nummer van Beth Hart. Davina, waarom dat nummer van Beth Hart?
1: Ja, ik had haar voor het eerst gezien bij het Hollands Blues Festival. Ik kende die vrouw niet, dus ik heb me er een beetje in verdiept. En die dame heeft ook heel veel meegemaakt. En ze zong daar als een rots. Ik vond het geweldig. Dus ik dacht van, ik vind eigenlijk wel dat er ook een vrouw bij moet zijn. Want dat zijn allemaal mannen. Dus ik denk van, zij moet gewoon gehoord worden. Want ik vond dat zo'n mooie stem wat ze heeft. En ook de gitaarpartij. Ja, dat vind ik. Ik ben wel een gitaarmens. Ik geniet ook altijd van Erwin. Mm-hmm. Dat is zo geweldig om te horen. Ik denk van, zij moeten zeker bij.
0: Geweldige combinatie Beth Hart en Joe Bonamassa. I'd rather go blind.

0: Ja, dit is niet zomaar een nummer, een track of een song of zo, maar eigenlijk is dit een beleving. Ja? I Bet Hard So Heard Sing met de gitaar van Joe Bonamassa erbij. I'd Rather Go Blind. Het grip terug op old werk, al uit 1967. Het origineel, dat is van Etta James. 1967, dat was ook de hoogtijperiode van QB and the Blizzards eigenlijk. De wortels van de muziek van Harry. Waardoor in huis tekenen van, zeg maar, welke inspiratie voor hem belangrijk was?
1: Ten eerste moet de songs moeten hem grijpen. Hè? Dat was voor hem de gevoelsmatigheid in songs, dat was voor hem het allerbelangrijkste. En daar kon hij dan wat mee. Mm-hmm. En wat voor genre het ook was, dat maakte hem niet zoveel uit, maar de muziek moest hem pakken. Mm-hmm. En daar had hij ook wel een beetje op Curaçao. Want overal waar we kwamen natuurlijk, moesten we wel muziek draaien. En we hebben ook hele leuke avonden gehad in Griekenland. Want we hadden een hele leuke vriend daar. En die nam ons maar zo mee ergens in de boondocks. Waar echt de Griekse muziek. Nou, en eten was maar zo mooi om dat mee te maken natuurlijk. En dat hadden we ook op Curaçao. Want Curaçao was ook een hele goede band. En het was voor hem altijd luisteren naar anderen. Wat doet die met de muziek? En ja, Curaçaose muziek is toch een beetje andere muziek. Het is vrolijke muziek. Maar zij had echt een mooie rock'n'roll band. Maar wel een beetje met dat Latijnse ritme erin. Mm-hmm. En ze had een hele mooie stem. Dus dat was elke vrijdag verplicht om daar even heen te gaan.
0: Las Harry ook veel over muziek?
1: Jazeker, boeken. Boekenvol. Boekenvol, ja. En dan ging hij weer mondharmonica's kopen. Ja, daar deed hij nooit wat mee. Maar dan vond hij weer dat hij dat ook weer moest doen.
0: Ja, ja.
1: Dus dan had hij weer inspiratie. En dan moest er ook de muziekinstrument komen. Heel enkel dat hij ook wel eens op de gitaar thuis speelde.
0: Piano?
1: Ook wel de piano, maar ook wel de gitaar pakte hij dan. En hij moest wel geïnspireerd worden door diegene.
0: En de foto's op de slaapkamer.
1: Ja, de foto's op de slaapkamer van de oude Blues Brothers. Ja, dat was natuurlijk een dingetje. Ja, die moesten er allemaal bij.
0: Daar kwam de inspiratie weer. Ja. Zoals dat voor Bet Hart kwam dat van Etta James.
1: Ja.
0: Van de LP Tell Mama uit 1967. Het origineel van I'll Rather Go Blind.

0: The Woman Power van Etta James uit 1967. Het origineel van I'd Rather Go Blind. Nou, we hebben nog één uitvoering te gaan. En dat is van de Engelse band Chicken Check. Dat is de band van Christine Perfect. Die later zangeres was bij Fleetwood Mac. Nou, Fleetwood Mac was ook zo'n band van waarvan alles en nog wat bij gebeurde. Omdat die altijd en eeuwig maar aan het toeren waren. Dat zat ik mee ook af te vragen van. Harry heeft natuurlijk ook heel veel optredens gedaan. Hoe bereidde hij zich op optredens voor? Hoe was hij voor een optreden?
1: Hij was, ging altijd wel een soort time-out voor zichzelf inplannen. Ochtends gewoon relaxed opstaan. Maar als dan tegen de tijd dat Erwin moest komen. Dan ging die wel, had hij wel iets van anderhalf uur even plat liggen. Gewoon helemaal niks. En dus dan, ja, dan, en dan had ik altijd, ik zorgde altijd wel, want Harry at nooit ergens volgens mij in theaters of ergens waar dan ook eten was, at hij gewoon niet. Dus ik zorgde altijd wel dat er een maaltijd was voor hem. En nou, en dan wachten op Erwin dat hij kwam. Nou, en dan gingen de Blues Brothers met z'n tweeën in de bluesmobiele en op pad. En dan, ja, dan was het natuurlijk wel. De laatste periodes was het natuurlijk omdat hij ook in theater speelde, moest hij wel eerder weg.
0: Ja.
1: Dus ja, dan zaten ze natuurlijk in de file. En dat wouden ze dan een beetje voorkomen om vroegtijdig weg te gaan. Dus hij moest wel steeds eerder weg. Dus daar hielden ze toch wel rekening mee. En, maar ja, Erwin was ook wel eens wat te laat. En dan ging het in huis van, godverdomme, Erwin nog niet. En maar op die klok,
0: Ja, het horloge was heel belangrijk
1: ja,
0: voor Harry.
1: Ja, die horloge, dat was wel een dingetje hoor. Ja. Want Harry deed alles wel op tijd. Ja. En ik niet. Dus dat was ook altijd een dispuut thuis. En dan zei hij, D-punt! opschiet, zegt hij, weet je wel. Ja, dus dan moest ik weer mijn dingetjes sneller doen. Dus het was een beetje altijd, dat was altijd wel een ding. Maar ja, goed, het was natuurlijk voor hem ook een soort waiting game. Hè? Ik bedoel, als je in het theater komt, moet al dat geluid moet opgezet worden. Het moet gesoundcheckt worden. Ja, en hij is zanger. Dus ja, hij moet maar wachten en wachten. En dat was, vond hij wel eens een keer natuurlijk niet altijd even amabel.
0: Vond hij optreden altijd leuk?
1: Hij vond het optreden de laatste jaren vond hij wel heel erg belangrijk. Ja, dat waren wel echt zijn ding. Maar hij had ook wel eens dat hij er niet zoveel zin in had. En dan ging het wel volgens mij heel veel instrumentaal. Dus dan kon hij zich een beetje zo daar in het weglopen. En dan kon de jongens hun ding doen. En dat vond hij dan ook wel eens een keer lekker. Ja. Ja.
0: Het allemaal bij het On The Road wezen. En dat was de inleiding voor de laatste versie van I'd Rather Go Blind van Chicken Jack.

0: De derde versie van I'd Rather Go Blind van Chicken Check. En hij dat dan vergelijkt met die vorige twee, dan is het toch eigenlijk wel een hele brave versie van die Engelse band. De eerste was van Bret Hart en Joe Bonamassa. Het origineel was de tweede van Etta James en Chicken Check. Het was natuurlijk de titel van dat in Engeland de blanke mensen dat die door de blues ontdekken. En dat die dat vertaalden door hun eigen muziek. Spencer Davis groep, de Yardbirds, Pretty Things, Rolling Stones enzovoort. We gaan toe zo langzamerhand naar het laatste nummer. Maar Davina Oosterhoff te gast hier. Heel fijn. Ik wilde helemaal over Curaçao hebben. Ja. Op een gegeven moment vertrok Harry naar Curaçao. Ja, niet de Harry alleen, hoor. Maar was Curaçao belangrijk voor hem?
1: Ja, zeker. In die laatste jaren was warmte en licht was voor hem heel erg belangrijk. En zeker omdat wij altijd natuurlijk in januari, februari maanden gingen. En dat was het hier dan donker om 5 uur. Dat was voor hem altijd wel een beetje een depressieve tijd. Dus hij kon daar best wel heel depressief van worden. Dus toen kregen wij het aanbod van een hele goede vriend. En omdat wij ook eigenlijk al wel een beetje in de planning hadden om toch een beetje meer licht op te zoeken en dan toch het Griekse cultuur op te zoeken, kwam Jan opeens met waarom ga je niet naar hier? Kom je niet hierheen?
0: En Jan Lagendijk,
1: ja. Ja, Jan Lagendijk. En van het is hier altijd heerlijk licht, lekker warm. Why not? Dus dat hebben we natuurlijk eerst even wel overwogen. En dus toen op een gegeven moment, na een aantal jaren, toen zeiden we van, laten we doen, weet je wel. Dus hij vond dat hier gewoon niet meer prettig. Mm. En hij werd natuurlijk ook een beetje ouder, dus dan kon hij ook zich weer opladen met de energie. En dat vond hij een hele prettige tijd. En dan was hij ook wel heel relaxed daar zo. Want ja, het was ook zo dat Jan in die periode is een heel drukke businessman. En die was in die periode veel op het eiland dan. Dus het was altijd heel erg gezellig. En omdat Harry toch vroeger die gezelligheid heeft gemist, dat vond hij zo belangrijk. Dus hij heeft daar altijd heel erg veel van genoten. Met vrienden, Frans Afman, Anneke, Joyce en Jan en ik. En Riem en Annie waren er dan altijd. Dus ja, Riem en Annie. En ja, Riem was natuurlijk ook heel belangrijk voor
0: Riem van der Velde.
1: Ja.
0: Ja, bekend van Heerenveen.
1: Klopt. En die waren ook altijd in de januari-periode. Dus dat was altijd 's ochtends bellen, heren onderling. Sta je klaar, we gaan even consumptie ergens drinken. Dus de beide mannen waren altijd op pad.
0: Op pad, jij gaat ook weer op pad. Jij gaat weer terug naar Curaçao. Ik ben een hele periode hier geweest. Er was van alles te doen natuurlijk in Drenthe rondom Harry Musquet. Fijn dat je in de uitzending was. We besluiten met een heel mooi nummer. En ik zeg eerst nog even dat Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Davina Oosterhoff Musquet en Albert Haar. Techniek in hand van Jeroen Mulder. En we kunnen maar met één nummer besluiten eigenlijk, Davina.
1: Ja, dat is het nummer wat over mij gaat. Dat vind ik een heel mooi nummer.
0: More Than I Could Ask For.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Na de Birds en de Flying Burrito Brothers startte Chris Hillman de Desert Rose Band samen met Herb Peterson en John Jurgensen. Dit komt van het album True Love, de Desert Rose Band, You Can Go Home.

The Desert Rose Band, You Can Go Home. Snooks Eaglin uit New Orleans werd als kind geopereerd aan een hersentumor. En hij werd wakker en toen was hij blind. Hij kreeg een gitaar van zijn vader en begon al snel te zingen in kerken. En hij verdiende de patiënten bij als straatzanger. Even later werd hij zanger en gitarist van de band The Flamingos. En hij kreeg zelfs een platencontract. Maar hij bleef ondanks alles altijd straatzanger. Vaak met mondharmonica-speler Percy Randolph. Dit komt van het album New Orleans Street Singer. Snooks Eaglin. Every day I have the blues.

Snook Seaglin, Every Day I Have the Blues. Larry Davis uit Arkansas speelde in Little Rock en allerlei coverbands in het danszalencircuit. En op een goede dag belde B.B. King. Zijn basgitarist was ziek en of hij kon invallen. Daarna speelde hij jaren als basgitarist in de band van Albert King. En na een paar jaar belde B.B. King opnieuw. Die was net een nieuw platenlabel begonnen, Fur Joe. En hij belde of Larry Davis zijn debuutalbum op Fur Joe wilde maken. En dat wilde Larry Davis wel. Teardrops.

Larry Davis, Teardrops. Dallas Frazier maakte zijn debuutsingle toen hij 14 jaar was, maar uiteindelijk werd hij songwriter. Hij schreef nummers voor The Coasters, David Bowie, Elvis Presley, Albert Humperdinck, Charlie Rich, Ray Stevens, Delbert McClinton, Aaron Neville, Jerry Lee Lewis, Percy Sledge en O.C. Smith. Hij werd dus vooral als een componist gezien, maar hij was tevens een goede zanger. Dit komt van zijn album The Rhythm and Blues Sessions, Dallas Frazier, Elvira.

Dallas Frazier, Elvira. Hij verdiende jarenlang de kost als James Brown-imitator. En toen werd hij opgepikt door Deptone Records in New York. En toen hij eindelijk succes kreeg, werd hij ziek en overleed hij. Charles Bradley, Changes.

Charles Bradley, Changes. Jerry Douglas uit Ohio speelde als steelgitarist mee op albums van Garth Brooks, Ray Charles, Eric Clapton, Dolly Parton, Paul Simon, Cap Moe, Elvis Costello en James Taylor. In het dagelijks leven is hij de gitarist van Union Station, de band van Alison Krauss. Jerry Douglas, Long Hard Road.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Come on in. Van Thorbjørn Riesaker is het album van deze week. En Thorbjørn Riesaker werd eigenlijk per toeval blueszanger. Hij werkte als leraar in Kopenhagen en maakte kennis met de platencollectie van zijn buurman. Vervolgens werd hij gegrepen door de blues en dit is alweer zijn 11e album. Thorbjørn Riesaker, Over the Hill.

Thorbjørn Riesager over the Hill. Damon Fowler uit Florida werkte al bij Delbert McClinton, Buddy Guy, Johnny Winter, Jeff Beck, Greg Allman, Rick Derringer, Little Feat. En in 2018 werd hij slide guitarist in de band van Dickie Betts, die we nog kennen van de Allman Brothers Band. Dit komt van zijn soloalbum Devil Got His Way. Damon Fowler, After the Rain.

Damon Fowler, After the Rain. Tom Cochran uit Canada was zanger van de rockband Red Rider. Maar in 1991 maakte hij een soloalbum, Mad Mad World. En van het album werden 6 miljoen albums verkocht. En sindsdien verblijft hij zomers in Canada en in de winter in Austin, Texas. Tom Cochran, Washed Away.

Tom Cochrane, Washed Away. Little Charlie and the Nightcats. Dat is een band uit Californië, rondgitarist Little Charlie Betty. Maar Little Charlie Betty is inmiddels gestopt en nu is de band genoemd naar zanger Rick Estrin, als Rick Estrin and the Nightcats. Dit komt van het album The Big Break en daar is het nog Little Charlie and the Nightcats. I beg your pardon.

Little Charlie and the Nightcats, I Beg Your Pardon. De Delta Saints, dat is een band met studenten van de Universiteit van Nashville, onder leiding van zanger Ben Ringle. In 2009 verscheen het debuutalbum en in 2011 toerde de band voor het eerst door Europa. Ze waren ook in Nederland, in Eindhoven en in Enschede. Toen gingen ze door naar Duitsland en daar deden ze een live optreden voor Rock Palast. Intussen hebben ze 7 albums gemaakt. De Delta Saints, Step In.

0: Baby, just keep on stepping. Don't bother turning round, ain't nothing. You come back with empty hands, got nothing to spare. So baby, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on.
1: The Delta Saints, Steppen. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede techniek, Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. Stacey Dean Campbell maakte een paar albums in Nashville, maar is intussen een succesvol bestseller, auteur in Amerika en maakt documentaires voor de Amerikaanse tv. Stacey Dean Campbell, Hurt City.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Het vuur zit in de lucht en dat betekent dat de kraan weer vliegt. Nou, daar hebben we een mooi nummer over de kraan. As the Crow Flies, origineel van Tony Joe White, maar ook nog twee andere heel verrassende uitvoeringen. Verder veel neewerk van Ray Wiley Hubbard, van Superchunk, van Miko Marx, Mike Campbell en The Dirty Knobs, ook een nieuwe cd van u te komen, van Duke Robillard. Maar we begonnen met muziek uit Noorwegen, van Trond, Svensson en Tuxedo. Build Me a Mountain.

Ja, het klinkt heel Amerikaans. Het kunnen drive-by truckers wezen. Maar het komt echt uit Noorwegen. Want deze zanger Trond Svensson is een misdaadreporter uit Noorwegen die in de muziek actief is uiteraard. Want dit is denk ik al zijn derde of zijn vierde cd. De vorige was Palomino Motel. Nou, klinkt ook echt naar Texas, zeg maar. En dit is van de nieuwe cd Don't Trust the Moon. Trond Svensson samen met zijn band Tuxedo. Tuxedo, dat is een mooie witte hoed is dat, hè? Van Morrison, de 43ste cd zit er aan te komen. En daar is alvast een nummer van in het verhuur gewoon gebracht, zeg maar. De cd die heet What's It Gonna Take? Ja, ik ben benieuwd wat het allemaal is alweer. Want hij zei dat hij er misschien wel met zal opholen. Maar na 42 komt er toch nog weer een 43 van deze Gierse Bart. Van Morrison met Pretending.

10 jaar lang hebben we niks produceerd in de zin van geen nee werk uitgebracht. En nu komt hij met een nee CD, de 12th of June. Dit is het titelstuk ervan.

Lyle Lovett, de zanger, gitarist uit Texas. Die ooit trouwens nog een paar jaren getrouwd was met de bekende actrice Julia Roberts. Kunt u niet helemaal voorstellen, want als je Lyle Lovett ziet, dan kun je echt niet zeggen van dat het een van de allerknapsten van deze wereld is. Larry McRae, dat is een blueszanger die al meer dan 30 jaar actief is in Amerika. Hij komt uit Arkansas, dat ligt op dezelfde hoogte ongeveer als Mississippi, net aan de andere kant van de rivier. Een bluesgebied bij uitstek, een man die ook al met Jan en Alleman samenspeeld heeft. En gelukkig heeft hij een nieuwe cd gemaakt, Blues Without You. Maar eigenlijk had hij moeten zeggen Blues With You, want allerlei bekende mensen werkten aan deze cd met, zoals Joe Bonamassa, Warren Haynes, Joanna Connor en Reese Winans. Larry McRae met The Roadhouse Blues.

Ja, het gekke is dat je er dan eigenlijk applaus achter verwacht. Hè. Een niet al te groot applaus, maar een optreden in zo'n roadhouse in Texas. Van, ja, waar dan al wat volk aan de bar hangt, arbeiders rond, shouten soms naar het werk. Een stukje zitten eten en zo met elkaar. En dan speelt er een band, Larry McRae bijvoorbeeld. Dit is van de nieuwe CD van Larry McRae, Blues Without You. Ook een nieuwe CD is het van Duke Robillard. En daar werkt allerlei mensen door aan mee aan die CD. Duke Robillard is een beetje een man die in de sfeer van de jump blues speelt. Een beetje dat lekkere ritme, zeg maar, doorin. They called it Rhythm and Blues, dat is de titel van de CD. En hij zingt hier samen met John Hammond, de bekende John Hammond, de zoon van John Hammond senior. De man die Dylan ontdekt heeft bijvoorbeeld en Stevie Ray Vaughan. Maar dit is John Hammond junior samen met Duke Robillard met The Homeless Blues.

Echte deep blues, maar dat zat meer in dit deel van Harry's Blues. De muziek van Larry McRae, dat kun je ook zeker zo noemen, en Duke Robillard samen met de zang van John Hammond in Homeless Blues. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Tijd voor drie keer recht is scheepsrecht. En in dit geval hebben we het over de kraaien. Want we zitten in het voorjaar en bij mij achter het huis zit een hele grote beukenboom. En er zit heel vaak een kraaien in. En die zwarf dan, die cirkelt een beetje boom, die boom. En op een gegeven moment gaat ze weer zitten en dan kwaakt ze met elkaar. Een geweldig lawaai. En toen dacht ik van, wat komt dat toch eigenlijk vandaan? Van het liedje van As the Crow Flies. Dat kende ik van Tony Joe White. En dat blijkt een gezegde te wezen van hij niet de snelste weg neemt. Want kraaien die neemt ook niet de snelste weg van A naar B, maar die cirkelt wat rond, die dwarrelt wat rond. En hij niet de snelste weg neemt, dan is het as the crow flies. En dat schijnt Dickens gebruikt te hebben in zijn literatuur. Nou, ik heb drie versies bij elkaar gezegd van As the Crow Flies. Uiteraard het origineel van Tony Joe White. Maar we beginnen met die van Colin James. En dat is nog een heel recente van de cd Open Road uit 2021.

Dat was de versie van Colin James as the Crow Flies. En dan bijna 50 jaar terug, in 1972... de LP The Train I'm On van Tony Dewitt. En we uitkomen bij het origineel.

0: Tony Joe White uit 1972. Ik zie hem nog zo zitten bij het Take Root Festival, toen dat nog hier in Assen was. Optreden van hem samen met zijn zonen, die de drums speelden. En de afloop zat hij gewoon bij het standje met de merchandising. En signeerde hij cd's voor de mensen die een exemplaar wilden hebben. Heel gewone bleem, Tony Joe White. En toch zulke prachtige nummers maakt. De derde versie die is van Rory Gallagher, de man uit Ierland. Hij begon juni naar Ierland gehad, maar zeker niet vergeten om even naar Ballyshannon te gaan. Dat ligt een beetje aan de westkust van Ierland. Dat is een klein plekje. Daar heeft Rory Gallagher heeft daar gewoond. Ik weet niet of hij daar geboren is trouwens, maar dat is wel de plek die zeg maar vergelijkbaar is met wat Grollo is in Nederland voor Harry Musquet. Dat is Ballyshannon voor Rory Gallagher. Er staat ook een standbeeld van Rory Gallagher. En er is een groot festival, vierdaags festival met allerlei optredens. En dan is het dorp een en al Rory Gallagher. Dit is van zijn laatste cd die uitgebracht is van Rory Gallagher uit 2019. Zijn versie van As the Crow Flies.
1: As the crow flies, baby, well, I aim too far from you. But since I don't have wings,

Drie versies waren dat van het nummer As the Crow Flies, het origineel van Tony Joe White uit 1972. De versie van Rory Gallagher, die is trouwens uit 1973, want het is een outtake van de LP Tattoo die hij toen opnam. Maar die is pas uitgebracht in 2019 op de CD die gewoon getiteld is Blues. En de eerste versie die was van Colin James van de CD Open Road. We gaan naar Ray Wiley Hubbard, al eerder wat van het draait in Harris Blues, van de CD Co-Starring 2. En dat wil zoveel zeggen dat een heleboel mensen eraan meedoet aan deze CD. Ray Wiley Hubbard, dat is een man uit Texas die al een jaar of 40 in het Roadhouse circuit door actief is. Een beetje stevige country muziek, country rock muziek zou je kunnen zeggen. Op deze CD werkt hij samen met allerlei verschillende mensen, met Steve Earle, met Ringo Starr, Steve Lukather en ook vooral de Band of Heathens, een uitstekende band uit Nashville. En die zingt ook op dit nummer, The Desperate Man.

Ray Wiley Hubbard van zijn nieuwe cd Co-Starring 2. En dat, dit was dus samen met The Band of Heathens. Uitstekende cd met heel veel mooie nummers erop. Al verder heel bezig, maar als je dan nog dit soort werk kunt maken, dan ben je van grote klas. Een band waar ik nog nooit van gehoord had, dat was Superchunk. Een indie rock band uit North Carolina. Nou, boeit me dat altijd wel gelijk als het uit North Carolina komt. Want dan zie je in de Appalachians, dat bergachtige gebied door zo, waar die hele aparte muziekcultuur ontstaan is van de mix van de Ieren en de Italianen en dat soort volk bij elkaar. Maar ik heb van Superchunk nog nooit gehoord. Die band bestaat trouwens al wel flink wat jaren, al vanaf 1989. Er is een nieuwe cd van nu te komen, die heet Wild Loneliness. En daar draai ik het nummer van City of the Dead.

Ja, het giet nog wel in deur, dit nummer van Superchunk, City of the Dead. Maar ja, we schieten op tegen het eind van het programma. Wel trouwens een uitstekende cd, Wild Loneliness. Wat minder boos dan de vorige cd. Die was heel erg tegen Trump gericht. Maar ja, er zit altijd toch nog een zekere agressie zit in die muziek van Superchunk. Het laatste nummer is een nummer van Mike Campbell en de Dirty Knobs. Mike Campbell, de solo-gitarist van Tom Petty. Sinds die overleden is, speelde voor hemzelf. Dobbe stuurde weer met Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dit is A Dirty Job.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een nummer van Bo Diddley uit 1955 en het werd de nummer 1 hit in Amerika. En daarna verschenen er nog 59 covers, onder meer van Bobby V, The Shadows, Buddy Holly, Ronnie Hawkins, Art Neville, Tim Harden, The Animals, Bob Seger, Emerson, Lake & Palmer en George Thorogood. Bo Diddley met Bo Diddley.

Bo Diddley met Bo Diddley. Little Texas, dat is een ervaren country rock band met zanger-gitarist Porter Howell. De band treedt 300 keer per jaar op en toert dan ook onafgebroken door Amerika. En in 2023 bestond de band 30 jaar. Little Texas. God blessed Texas.

Little Texas, God Blessed Texas. Cliff Richard begon ooit als de Engelse Elvis Presley en de Shadows gebruikte destijds de bandnaam The Drifters. En de muziek paste perfect in het tijdsbeeld de jeugd wilde rock'n'roll. Cliff Richard en The Drifters, Move It.

Cliff Richard and the Drifters, Move It. Southern Pacific, dat is een country rock band uit San Francisco. In 1983 werd de band opgericht door ex-bandleden van de Doobie Brothers, Keith Knudsen en John McPhee en Stu Kok van Creedence Clearwater Revival. Intussen heeft de band 6 albums en 15 hits. Dit nummer werd de nummer 1 hit in Canada en het eindigt op 2 in Amerika. Southern Pacific, New Shade of Blue.

0: Southern Pacific, New Shade of Blue. De Schotse band Lulu and the Lovers coverde een nummer van The Isley Brothers en het werd een grote hit in Engeland. Het nummer werd ook nog gecoverd door de Tramps, Joan Jett, de Beatles, de Shangri-La's en de Kingsmen. En dit is de originele opname uit 1959. The Isley Brothers, Shout.
1: Well, you know you

0: a minute.
1: The Isley Brothers, Shout. De McCarters, dat is een country trio uit Tennessee met drie zussen, Jennifer, Liza en Teresa McCarter. Later zouden ze verder gaan als Jennifer McCarter en de McCarters. Dit nummer eindigde 5 in Amerika en 6 in Canada. De McCarters, Timeless and True Love.

de MacArthurs, Timeless and True Love. Niels Sedaka uit New York scoorde een grote hit met een eigen compositie. Het werd een nummer 1 hit in Canada en Japan, 3 in Australië, 4 in Amerika, 7 in Nieuw-Zeeland en 8 in Engeland. En er verschenen nog mooie covers van Petula Clark, Dee Dee Sharp en de Beach Boys. Niels Sedaka, Calendar Girl.

Neil Sedaka, Calendar Girl. Carlene Carter uit Tennessee, dat is de dochter van June Carter Cash en haar eerste echtgenoot Carl Smith. En deze Carl Smith had in Amerika de bijnaam Mr. Country. Hij scoorde 30 top 10 hits. Carlene Carter was later getrouwd met Nick Lowe en ze heeft intussen 16 hits. Dit was een hit in Amerika en in Canada. Carlene Carter, Do It In A Heartbeat.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lynyrd Skynyrd Family is het album van deze week. En 38 Special, dat is de band van zanger-gitarist Donnie Van Zandt, de jongere broer van Lynyrd Skynyrd, zanger Ronnie Van Zandt. Dit is een compositie van Donnie Van Zandt over zijn broer Ronnie, die in 1977 om het leven kwam bij een vliegramp. 38 Special, Take Me Back.

0: 38 Special, Take Me Back. Het was een hit voor de Contours uit 1962 en heel Engeland sprong er bovenop. Er verschenen covers van Ferenc Flamingo's, Brian Poole en de Tremolo's, de Dave Clark Five, de Hollies, Mutt, Lindisfarne, Ian Gillan en de Javelins, maar het werd ook gecoverd door Bruce Springsteen. Hier zijn de Contours. Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

The Contours, Do You Love Me? Uncle Cracker, dat is de artiestennaam voor zanger Matthew Shaffer uit Michigan. Hij komt uit de begeleidingsband van Kid Rock. In 2017 werd hij veroordeeld voor aanranding en dat kostte hem een boete van $75.000. Hij stond daar in het voorprogramma van Lynyrd Skynyrd en ZZ Top. Uncle Cracker, Smile.

0: me smile.
1: Uncle Cracker, Smile. Het was een eigen compositie van Del Shannon uit Michigan en het werd geen mega-hit zoals Runaway, maar het werd wel een grote hit. Het eindigde 1 in Canada, 2 in Australië en Nieuw-Zeeland, 5 in Amerika, 6 in Engeland en 8 in Zuid-Afrika. Del Shannon, Hats Off to Larry.

Del Shannon, Hats Off to Larry. Het was een eigen compositie van Dwight Yoakam en het komt van zijn album This Time. Het nummer werd gebruikt in de films Red Rock West en in Chasers. Het eindigde 2 in Amerika en 3 in Canada. Dwight Yoakam, A Thousand Miles from Nowhere.

Dwight Yoakam, A Thousand Miles From Nowhere. Het is een nummer van Lloyd Price uit 1952 en er verschenen covers van Elvis Presley, Larry Williams, Little Richard, The Swingin' Blue Jeans, The Hollies, Joe Cocker, Ike Turner, Bill Haley and His Comets, Fats Domino, Paul McCartney en Cliff Richard. Lloyd Price, Lordy Miss Claudie.

Lloyd Price, Lordy Miss Claudie. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Travis Tritt, dat is een singer-songwriter uit Georgia met 23 albums, 51 hits, waaronder 7 nummer 1 hits in Amerika. En dit werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Travis Tritt, Anymore.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de oude leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP Desolation. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I Remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de titel van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is. Maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds. En daarvan draai ik Blues for Weepers.

0: of our weepers, blues of our weepers. They just come to listen and
1: lekker veel soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavert van de Nee CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het Nee werk in terug naar het olde werk, naar werk van Johnny Winter, en dat is uit 1969. Johnny Winter, de een bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe je het nu wilt, in Texas. Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon, uit 1969. Be careful with the fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with the fool. Een maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met het nummer Petit Fleur. En dat was nou al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffelmuziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit, Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen naar metwerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zeggen, Alexis Corner. De godvader van de Britse blues, samen met Chris Barber. Speelt erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, en door aan het eind hoorde hij de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer in scheeps terecht komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zeggen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Appetit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harry's Blues. Dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues. En je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber in de sfeer van de jazz en de blues en de country van Sarah Appetit. Allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1951 heeft hij te maken. In 58 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begon met de band Killing Floor, bluesman, uit 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years. Thank you.

De eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in de sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die de Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk houdt. Het origineel, dat komt uit 1951. En dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock and roll opname is. Want voor de eerste keer werden de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrument zien, maar als een volwaardig instrument. En door de kreeg dus een hele andere ja, beat, zo tegenwoordig zeggen, in dit nummer. Het was de achterkant van de single Moaning at Midnight. Dat was dus de B-side, de flip-side. Opgenomen met een band waar als Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano, Willie Johnson op gitaar, Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een discjockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label die het uitgebracht hadden, dat hij een klein beetje smeergeld wilde betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Booba Barnes. Booba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou je bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik in 1997 dat de donen heb. Of 99, ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Muskee en Jean Legrand en ik in 1993 in Amerika waren. Op zoek naar de wortels van de blues. Toen zijn we ook naar Greenville toe geweest. Want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Booba Barnes. Dat was Harry Muskee, want die had Booba Barnes in Utrecht gesproken op de Blues Estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen daar zo, toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes overhendersten, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Daarom als ode aan Booba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

De derde versie van How Many More Years. In dit geval van Booba Barnes uit 1994. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark. Een single die dit jaar uitgebracht is. Nog terug naar die cd van Chris Barber. De man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of My Trip. Prachtige dubbel cd met een mooi boekwerkje erbij. Heel veel mensen die door aan metwerkt. Ik noemde al een aantal, maar Lonnie Donegan bijvoorbeeld. De skiffelman, die werkt er ook aan met. Keith Emerson van Emerson Lake en Palmer, die werkt er aan met. Rory Gallagher werkt er aan met. Andy Fairweather Low. Nou, te veel om op te noemen. Het volgende stuk is een beetje een spiritual. En daar zingt Paul Jones op met. I'll be

De Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters. De Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaak wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaan. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook iemand die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk ik mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's run away.

Let's Run Away. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Midder. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. In de gashouder in Dittersvoort. Dat liep een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee, I Am The Ride.

Chris Midder, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dinsvoort in de Gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft. En nou ook weer een hele goeie die dit aan zit te komen, Causin' Kane, en daarvan het nummer Back on Top.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Daryl Worley uit Memphis is een kleurrijke zanger. Hij heeft 9 top 40 hits in Amerika, waaronder 3 nummer 1 hits. En het nummer Have You Forgotten stond maar liefst 7 weken op de eerste plaats in Amerika. Hij is de zoon van een predikant en hij kwam als bioloog van de University of North Alabama. Hij bezit een restaurant, een boutique en een meubelzaak. En in 2007 poseerde hij naakt voor Playgirl magazine. Daryl Worley, Have You Forgotten?

Daryl Worley, Have You Forgotten? The Blind Side Blues Band uit Californië werd in de jaren 90 opgericht door zanger-gitarist Mike Onesco. En hij is een fan van de Engelse superband Cream. En hij coverde een oude, geschreven door Jack Bruce. En het blijft een mooi nummer. The Blind Side Blues Band, White Room.

de Blindside Bluesband en White Room. Lone Star bestond tot 2007 louter uit Texanen, maar toen ging leadzanger Richie McDonald als soloartiest verder en de nieuwe zanger van Lone Star kwam uit Florida, Cody Collins. Lone Star, My Front Porch Looking In.

Lone Star, My Front Porch Looking In. Kenny Wayne Shepherd nam in 1999 het album Live On. Nee, Live On nam die op. En dat was zijn derde album. En evenals zijn eerste twee albums stond dit album ook nummer 1 in de Amerikaanse blues charts. En toen omringde hij zich al met topmuzikanten zoals Chris Layton, Tommy Shannon, Reese Wynans, Dr. John, James Cotton. Kenny Wayne Shepherd, Live On.

Kenny Wayne Shepherd, Live On. Keith Urban komt uit Nieuw-Zeeland, maar hij werd een grote ster in Amerika. En in Amerika raakte hij ook verslaafd aan cocaïne. En dat liep zo uit de hand dat hij zelfs werd opgenomen in het Betty Ford Center in Californië om af te kicken. Tegenwoordig heeft hij een relatie met filmster Nicole Kidman. Keith Urban, Raining on Sunday.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Carry Fire van Robert Plant is het album van deze week. En in 2009 werd Robert Plant gekozen als The Greatest Voice in Rock. En het Amerikaanse magazine Rolling Stone plaatste hem op de 15e plaats in de ranglijst van de 100 beste zangers aller tijden. Robert Plant, New World.

Robert Plant en New World. Philip Bastiaans uit Limburg is een blueszanger die heel actief is in Nederland. Hij noemt zich Phil B. En hij was al actief met The Big Pig Band, Lime Street, King Mo, Phil B's Freedom. En dit komt van het album It's Alright. En dan wordt hij begeleid door de Bustones. Phil B. Sitting Here Wondering.

Phil B. Sitting Here Wondering. Kix Brooks uit Louisiana en Ronnie Dunn uit Texas scoorden 20 nummer 1 hits in Amerika. Alleen het debuutalbum Brand New Man, daar werden er 6 miljoen van verkocht. In 2010 zijn de heren gestopt en gingen ze als soloartiest verder. Maar sinds 2015 treden ze samen weer op in Las Vegas, waar het grote geld te verdienen is. Brooks and Dunn, Red Dirt Road.

Brooks & Dunn, Red Dirt Road. De Equals uit Londen scoorden in de jaren 60 een hele serie hits. Baby Come Back, Softly Softly en Viva Bobby Joe. Maar leadzanger Eddie Grant werd een succesvol reggae-artiest. En toen hij een hele grote jongen was, heeft hij nog één album opgenomen met zijn voormalige begeleidingsband, de Equals. En dat album dat heet The Magic Collection. En op dat album staat een oude hit van de Spaanse band Los Bravos. Eddie Grant, Black is Black.

Eddie Grant, Black is Black. Tim McGraw uit Louisiana is een hele grote jongen in Amerika. 10 albums van hem stonden nummer 1 in Amerika en hij had maar liefst 25 singles op nummer 1 staan. Hij is getrouwd met zangeres Faith Hill en zijn vader was de beroemde honkballer Tug McGraw. Tim McGraw, She's My Kind of Rain.

Kathy McGraw, She's My Kind of Rain. Toby Keith uit Oklahoma verkocht 40 miljoen albums en had 20 nummer 1 hits in Amerika en de man is miljonair. En good old Willie Nelson is helemaal leeggeschud door de Amerikaanse fiscus. Hij heeft niets meer. En samen zingen ze een nummer dat 6 weken nummer 1 stond in de Amerikaanse hitparade. Toby Keith en Willie Nelson, Beer for My Horses.

Toby Keith en Willie Nelson, Beer for My Horses. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braamstede de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Scott Ellison komt uit Tulsa, Oklahoma. Hij begon als gitarist bij Jessica James. Dat was de dochter van Conway Twitty. Later was hij gitarist bij Clarence Gatemouth Brown. Hij speelde bij The Boxtops, bij The Coasters. En toen begon hij een eigen band. En werd hij de begeleidingsband van Joe Cocker en ook van Buddy Guy. En hij heeft nu een nieuw album. Good Morning Midnight. Scott Ellison. Gone for Good.

Mooi luisteraar, welkom bij Harris Blues, de eerste uitzending in 2022. Allemaal de beste wensen voor het komende jaar. Dat het maar een gezond jaar mag worden en volle muziek. Nou, dat zal vast en zeker wel lukken, want de gast die ik vandaag heb, die staat midden in die muziek. Dat is namelijk John Hofstegen van Café Hofstegen uit Grollo, waar heel veel muzikale activiteiten georganiseerd worden. Zijn keuze, die hoor je straks. En die begint met Another Day, Another Road.

0: Another Day, Another Road. Cuban in a Blizzard van de LP. Groet Nuut Grollo, 1967. En gast John Hofstegen. Hoe oud was jij toen in 1967?
1: Toen was ik 9 jaar, Albert.
0: 9 jaar?
1: 9 jaar, ja.
0: Kunnen we er wat van herinneren toen?
1: Ja, tuurlijk wel. We waren nog wel jong. Ja. Toen kwam Harry, die kwam natuurlijk al die al bij ons en zo. Ik kwam bij mijn ouders in het café. Ja, en toen van die aan, kwam de ander natuurlijk. Dat mijn vader ervoor zorgd heeft dat Harry dat boerderijtje kon huren. Nou ja, dat was geen wasmachine, dat was hier niks. Dus en, nou ja, mijn moeder zorgde ervoor dat Harry al die de was deed en zo. En dat de Sobs natuurlijk bij ons kwam te eten. Mm. Dus hij zat al die bij ons aan tafel te eten. Dus het was voor ons de gewoonste zaak van de wereld. Dat hij gewoon altijd binnenstapte.
0: En dat was de reden van waarom jij Another Day, Another Road als nummer u de keuze hebt?
1: Nou, die heb ik goed keuze. Dan Harry die op een gegeven moment, toen Harry in 2011... Dat was het jaar wil dat er van alles gebeurd is. En toen zei Harry op een gegeven moment, toen was het een beetje klaar met reizen en alles en al wat. Toen was al wat ziekelijk. Hij zei, weet je wat we gaan doen, jongen? Ik ga niet meer op pad. Ik ga niet meer on the road. Ik ga gewoon nog 4 keer in het jaar gaan we straks. Als ik een beetje weer klaar ben, dan gaan we 4 keer in het jaar gaan we bij jullie in die grote zaal gaan we een optreden verzorgen. En dan laat het volk naar mij toe komen. In plaats van ik naar het volk toe gaan. Mm. Ja, het is er helaas niet van komen. En dat is wel een beetje jammer.
0: Maar gelukkig is er in Grollo het museum, het QB museum van wat normaal gesproken open is op dit moment uiteraard niet. En waar veel mensen komt en die ook vaker de combinatie in muziek van bij jullie parkeren bij Café Hofstegen en dan door het museum toe lopen. En Grollo is natuurlijk wel door Harry Musquet en zeker ook door de LP Groet Nuut Grollo, is wel op de kort komen, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut. Kijk, Harry was natuurlijk wel de grondlegger van de blues. Ook in Nederland en alles en nog wat. Kijk, toen dat in Grollo al begon natuurlijk. En er is van alles en nog wat gebeurd in die tijd. Kijk, en ze werden natuurlijk al bekender en bekender. En dat was natuurlijk een geweldige tijd. En wij gruiden er gewoon met op. Dus het werd van ons gewoon een normaalste zaak van de wereld wat er gebeurde. Dus ja.
0: En dat heeft zich ook al die deuren zet eigenlijk. Want Harry heeft niet eens zo heel lang in Grollo gewoond in elk geval. Van 64 tot 71. Maar hij bleef er wel altijd komen. Maar er zijn ook meer mensen in Grollo terecht te komen. Johan Derksen is er gewoon.
1: Ja, dat klopt. Want op een gegeven moment, Derksen kwam ook altijd in die tijd van Musquet natuurlijk. Die kwam ook in het café. Als Harry er was, dan kwam Derksen ook vaak. Want Derksen kwam natuurlijk goed rollen. Die voetbalde door. En die was ook wel een beetje rebels natuurlijk. Net als die jongens waren met de muziek en zo. Dus dus van tien kwam het aan. Dus, en op een gegeven moment, die jongens die Harry voetbalde natuurlijk ook bij Achilles. Dus als ze dan een keer in Grol weer voetbalden, dan kwam ze bij de Hila Gilles Club. Dan kwam het weer bij mijn ouders in het café natuurlijk. Ja, en in één keer ze repeteerden nog vaak wel eens bij ons. En wij zijn er toen ook mee begonnen natuurlijk. Toen wij op een gegeven moment die feestzaal zijn. Toen hebben we ook ieder jaar het laten optreden en zo. Mm. Kijk, en dat was natuurlijk. Ja, dat waren op een gegeven moment alle andere tijden hebben we er met meegemaakt. Met Harry heeft in diverse formaties speelt natuurlijk. En één keer ging beter en de andere keer wat minder. Maar ja, goed, toen maar. Ben je altijd wel blijven volhouden. En hij zal die troon nog groot blijven komen.
0: Maar kun je je voorstellen hoe Grollo West zal wezen op dit moment, 2022, wanneer Harry door niet de West was?
1: Ja, dan had de blues natuurlijk niet op elkaar staan. Dat was de hele aaswest. En ik denk dat het wel anders West was. Kijk, later kwamen er ook wel andere figuren te wonen, zoals Egbert Strooier en zo. En weet je, Eva King, maar dat waren ook wel die wel de ding. Maar die bent er ook wel een beetje. Die komen door die bekendheid van Musquet en zo. Die werden nieuwsgierig naar Grollo toe en zo allemaal. Het was natuurlijk een leuk derby. Ach, en ze konden makkelijk aan hoezen komen. Dus ja, dat was allemaal wel 1 en 1 was 2 natuurlijk.
0: Ja, maar het had nooit die enorme uitstraling gehad natuurlijk die het Noah heeft door aanwezigheid van Harry.
1: Nee, helemaal niet. Dat denk ik niet, hoor. Nee,
0: zal A.G. Plug, zal die er woont hebben als Harry in 64 niet in Grollo West was?
1: Ik denk het niet. Ik denk het niet, want die is natuurlijk. Hoe is het je plug te komen? Nou ja, goed. Er kwam een boerderij. Er was een boerderij natuurlijk. Die was aangeschaafd door iemand. En die. En die zegt een huurder. Er moet er iemand in wonen. En E.J. Plug kwam toen een beetje in Grollo. En die trad wat op. En die zegt. Woonruimte. Die wilde er eigenlijk wel weg. Goed Kaartwijk en zo. Dit soort dingen. En dus ja. En dan hebben we hem in verband bracht met die boerderij. En met degene waar die boerderij van was. Nou goed, en zij kunnen duren en tot op de dag van vandaag woensdag nog. Ja. En met veel plezier. En ze hebben daar ook. En ze hebben ze zelf hartstikke leuk ingeburgerd. Ze hebben zelf nog een liedje over Grollo geschreven en zo allemaal dus.
0: Nou, de mama's hebben nog gelusten over het liedje over Grollo. Van de CD Barefoot in 2018. Toen woonden ze inderdaad al in Grollo, denk ik. Want ze woont er een jaar of veren, denk ik.
1: Ja.
0: Ongeveer,
1: ja.
0: Van de CD Barefoot, het nummer Blues Village.

0: A.G. Plug over haar woonplaats Grollo, oftewel de Blues Village van de CD Barefoot. Alexandra Plug, zoiets eigenlijk. En ze woont nog steeds in Grollo. Net als John Hofstegen, die hier te gast is in deze eerste uitzending van Harry's Blues in 2022. Ja, en één nummer, daar kun je natuurlijk niet ummen hen als John Hofstegen te gast hebt. Een nummer van Cube in the Blizzard, Just for Fun. Want ja, dat komt bekende personen in voor, John.
1: Ja, dat komt hele bekende personen in voor, Albert. Kijk, er komt allerhande legendarische figuren in voor, natuurlijk. Harry heeft het schreven natuurlijk. Voor, ja, er waren, kijk, aan de stamtafel werd nog eens wat verhalen verteld over kinderen en wat onechte kinderen. En, nou ja, goed, toen we van hier kwamen halen. En het kwam zo in de spraak van de paars. En die alle mensen die aan de stamtafel zijn, er zaten allerhande plumage aan die tafel natuurlijk. En die vertelden al die verhalen wel. En toen heeft Meskeer door een liedje overgeschreven. Kijk, en er kwamen allerhande mensen in voor die ik, nou, ik zal de naam niet noemen. Maar ik ook leuk voor. Mijn vader kwam er ook voor in voor, yeah, natuurlijk. Heel hier. Hij is nu Harry, en
0: he owns his fine old
1: in. Ja, fine old in. Dus dat vind ik ook wel hartstikke mooi natuurlijk. Want eerst had hij het niet in de gaten met me kon. Maar later, dan gooi je dat dus een beetje filter daar. Dan denk je bij jezelf, dan word je wat older. Dan denk je, oh ja, daar komen we ervoor. En dat was best wel, zit een hele hoop leuke dingen in.
0: De borreltafel praat uit Grollo, ja. Oftewel, Just for Fun, Cube in the Blizzards.

0: Ja, mooie tekst uit. Goed naar luistert, dan is dat zeer de muid weer het. Just for Fun, Cuban the Blizzards uit 1966 van de LP Desolation. Harry's Blues, de luister die naar. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En de aanleiding is de keuze van John Hofstede zelf, namelijk een nummer van Cat Riggins. Blues is my business. Nou, blues is ook een beetje business in Grollo. En zeker van John Hofstede.
1: Zeker.
0: Toch? Want dat is een beetje begun, denk ik, met het bosbeeld van Harry wat er gekomen is.
1: Ja, er kwam iemand naar Grollo en dat was Gerard van Klaven. Gerard die zat ook, die zat over een beetje in. En die kwam met het idee om een bosbeeld bij Oesting over het café neer te zetten op het pleintje van Harry. Nou ja, Harry Lubberin begon natuurlijk helemaal niet warm voor, want die had. Nou, hij zei, wat moet ik met een borstbeeld, dit en dat, en ik leef nog en zo, en er moet er nog een borstbeeld komen. Maar Gerard kreeg hem toch zo ver aan, dat een keer met naar die kunstenaar ging, naar die kunstenaar, om eens dat te gaan bekijken. En wat voor idee die vrouw erover had en zo met Gerard. En zo is het standbeeld dat er komt te staan. Want Harry werd er ook enthousiast over. In het begin vond het maar niks. Maar toen die gekloor was, en hoe verder als het vorderde, hoe mooier als het begon te vinden. Dus ja, dat was wel een heel apart.
0: Dat had hij natuurlijk ook nooit voorzien, van dat zeg maar zo'n bedevaartplek zullen worden, hè?
1: Nee, al helemaal niet, Albert. Als je dat nou nog ziet, als de mensen elke dag stopt auto's, elke dag dan maken ze er foto's van. Dit is onvoorstelbaar. Ik heb wel eens gezegd, als ik door toen het beeld erin zat, had een emmer bij zij daar met een deksel erop. En ze moeten er allemaal een eurotje voor geven, hou nooit meer werken hoeft. Voor het kijken naar het beeld.
0: Zo'n gigantisch volle volk.
1: Ja, onvoorstelbaar. Ja. En fietsen en wandelaars. En, nee, het is... Zelfs de Pokémon, leun die naar Pokémon zoekt, die zit er zelfs bovenop. Dus het is een beeld die ontzettend veel aantrekkingskracht heeft.
0: Nou ja, en geluk natuurlijk, van dat het schuinting over jullie café geplaatst is.
1: Ja.
0: Gerard van Klaveren heeft dat bewust gedaan, volgens mij. Want die heeft gezegd van, John, al er een beetje een oogje op.
1: Ja, dat zei Gerard. Gerard zegt, en hij moet ook zo naar dat café in kijken. Zeggen dat je kan zitten zien zitten aan de bar. Ik zeg, nou, zo is het ook. Ik zeg, als ik naar boeten kijk, dan kijk ik hem ook recht in de ogen. Ik zeg, dat is wel hartstikke mooi.
0: We praten straks nog even verder over zeg maar de blues als business. De eerste aanleiding, dat was het nummer wat jij uitzag van Cat Riggins.
1: Ja.
0: Die kende jij, ja, Cat Riggins?
1: Ja, die heb ik in 2015 ontmoet bij Blue Sea op Curaçao. Mijn vrouw en ik waren op Curaçao. En daar was het de Blue Sea, daar hadden ze alle andere bandjes. En daar speelde Cat ook met haar band. Nou, en dat was dat meisje had zo'n gigantisch goede stem. En dat was zo'n leuk artiek, zo'n leuke act daar midden op de straat. Dus Simena, mijn vrouw, die heeft er heel lang een beetje bij zitten kijken. En ik ben wat rondtrekken, met andere bandjes kan bekijken en zo allemaal. Toen kwam ik later terug, ze zegt, John, als weet maar, het moet dit snel een keer zien, zou ik nog nu in Grollo creëren.
0: Maar was dat in de tijd dat in Grollo als Holland International Blues Festival, dat toch al was of nog niet?
1: Nee, dat was er nog niet. Want wij zijn doorheen gegaan, want ik kreeg een telefoontje van die twee mannen van, nou, die hadden een idee om een groot bluesfestival in Grollo neer te zetten. Nou ja, en ik zeg, dat is allemaal hartstikke mooi. Ik zeg, maar ik moet eerst nog eens even zien. Ja, je weet wel, we hebben in Drenthe, wij wachten eerst eens even af. Maar ik kende die man nog, Jordan, dus. En toen dacht ik, nou maar, weet je wat, ik kom wel eens een keer naar je toe. Hij zegt, dan moet je komen in mei, dan hebben we een hartstikke mooi festival, het Blue Sea Festival. Hij zegt, daar ben je uitgenodigd. En zo ben Simon en ik ben dan naar dat festival gegaan. En er waren ook mensen van Mojo. En Derksen was er ook, want Derksen die presenteerde dat daar. De eerste keer door. Dus dat was hartstikke leuk. Dus zo hebben we met elkaar opgetrokken. En zo is het festival tot stand gekomen, zeg maar. Door binnen grondbeginsel legt.
0: En zo is Blues in My Business is op Curaçao.
1: Juist, dat is op Curaçao geboren.
0: Cat Riggins.

0: komt direct naar je toe. Ze is voor iedereen, ze herkent iedereen direct weer. Ze is totaal geen capsones. En als ze er staan giet, het is maar een heel klein vrouwtje. Maar als ze op het podium giet staan, dan stiet er ook waar.
1: Power, hè?
0: Ja, power. Echt, wordt is echt een power vrouwtje.
1: Ja, ja. Er komt een cd binnenkort van Heuruut, volgens mij.
0: Ja.
1: Dus even afwachten nog, maar zit eraan te komen. Het origineel van Cat Riggins' Blues Is My Business, dat is van Larry McRae. En ja, in drie keer de scheepsrecht draaien wij altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Larry McRae die heeft het opgenomen in 2000 op de cd Believe It. Nou ja, dan moet je het origineel maar eens even vergelijken. En straks nog een andere uitvoering. Maar dit is Larry McRae met Blues Is My Business.

my business, and business is good. If I had a dollar.

Larry McCrae uit 2000. Dat was de originele versie van Blues Is My Business. En er is nog een andere versie van. Ja, er zijn wel meerdere versies van. Wat nog een mooie versie is, is die van Karen Lovely. Ooit in Groningen zien. Ik dacht op de Blues Night in Groningen. Geweldige uitvoering. Maar ik heb nog een derde uitvoering. En dat is weer een uitvoering die zo, eigenlijk zo op het podium van Café Hofstegen in Grollo kunt staan. Een band uit Californië. De Eddie Davis Band. Van een nieuwe CD uit 2021. Gewoon getiteld Blues Is My Business. En hij geeft zijn versie van het aloude Blues Is My Business.

0: Blues is my business. En de uitvoering van Eddie Davis. Drie uitvoeringen waren dat. En de aanleiding was de keus van Sean Hofstegen, die hier te gast is. Het nummer van Cat Riggins uit 2016. Het origineel uit 2000 van Larry McRae. En deze uitvoering van Eddie Davis uit 2021. We gaan weer terug naar Grollo, we gaan weer terug naar Sean Hofstegen. Blues is my business. Het festival, het Holland International Blues Festival in Grollo, dat is bij jou zo ongeveer in de achtertuin, hè?
1: Ja, dat klopt, Albert.
0: En dat, het is nog 2 jaar niet duur gewoon natuurlijk.
1: Nee. Maar alle artiesten, alle vaste artiesten, die bent er allemaal nog wel. En die bent ook allemaal weer geneigd om te komen. Dus die contacten bent er allemaal nog, ze bent allemaal nog, Ik heb daar van de maandleden nog bericht over gehad. Dat ze, ze hebben nog niet verteld wat er allemaal komt. Maar dat wel dezelfde artiesten die ze van het Poyolin allemaal contracteren hebben. Dat stiet nog allemaal. Die, die wil allemaal nog graag naar Grollo komen.
0: Maar ik hoorde ook een neename nu. John Fogerty hoorde ik ook nu.
1: Ja, John Fogerty ook. Die heeft al zelf in zijn eigen agenda staan.
0: Oh.
1: Dat het naar de Bluesville is in Grollo komen.
0: Kijk aan.
1: Dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: Ja, en je hebt er heel wat mensen in de achtertuinen gehad. I don't know of teruggekikt op die drie, vier festivals waren het.
1: Ja.
0: Wat is hoe het beste bij je, Blim? Wat vond je het meest opmerkelijke?
1: Ja, we hebben natuurlijk... Walter Trout was daar. Bad Heart. John Bonamassa. Dus in gitaars wel natuurlijk. Dat vind ik wel fantastisch. Nou, de Tradition Trucks Band. Dat was het eerste jaar. Dat was een afsluiter. Met zo'n grote band. En er zat zoveel beleving in. Dat ik bij mezelf, als dit ieder jaar zo doorgaat, dan wordt het wel een gigantisch spektakel, zeg maar.
0: Maar is Sean Hofstegen, is dat nou een echte bluesliefhebber, een echte blueskenner of?
1: Wie?
0: Hier.
1: Ik?
0: Ja.
1: Nee, ik ben eigenlijk wel van alle markten een beetje thuis. Ik heb alles natuurlijk metgekregen. Hoes bedrijf heeft natuurlijk, dat bestaat al jaren. En we hebben natuurlijk heel veel broer en partijen van alles en af. Dus er met allerlei soorten muziek hebt de bij de revue passeerd. Kijk, en er zit natuurlijk, er zit heel veel Hollandstalig bij, er zit Engelstalig bij, er zit van alles, lagen zit erbij. Maar blues is natuurlijk heel anders. Dat is later, de opa's en oma's, dat waren allemaal de liefhebbers van de blues. En die hebben het een beetje doorgegeven aan hun kinderen. En die luidde eerst een beetje stoffig op een plaat liggen. Maar nu is het er allemaal afkom, van de Poyolin. En toen hij overleden is, is het helemaal een beetje in een versnelling gegaan. En toen wij het museum openen, toen nam ook diezelfde opa's en die oma's en die vaders en zo, die namen hun kinderen ook mee naar het museum. En die hebben ze wat enthousiasme gemaakt, zeg maar, om die blues leuk te vinden. En ik zie veel meer jonge publiek nou die zich door me bezighoudt. Ik zie het aan mijn eigen kinderen, dat die dat leuk vindt. En die er nou heel enthousiast over bent, over bepaalde bands. En dan denk ik van, die zoekt allerlei andere dingen op internet. Maar dat kunnen ze niet horen. Die kunnen met die telefoon, ze zoekt alle soorten muziek op. Nou, dat vind ik toch wel hartstikke mooi, dat het toch wel blijft bestaan.
0: Maar voor hoe is in de eerste plaats blues business?
1: Blues is dik business voor mij.
0: Ja, toch?
1: Ja, en dan moet je ook heel eerlijk in. Dat is gewoon zo. Het gebeurt bij ons in de achtertuin. Nou, en het is wel een... je bent er heel jong mee bezig. Maar het is een hartstikke mooi spektakel. Het is een hartstikke mooi evenement om te doen. Maar het gaat natuurlijk in het lezen nog alleen maar om de business.
0: Maar het wel kunnen. Want ja, het is ook wel een keer geweest van dat het niet helemaal kan. Toen heette het nog Blues in Grollo.
1: Ja.
0: En dan is het een beetje vervelend.
1: Dat was heel vervelend. De eerste jaren, toen liep het al niet goed. En tweede jaar ben ze er weer met staat. Maar toen was er al een heel groot verlies. En toen hebben ze de stekker eruit getrokken. En dat vinden wij wel heel vervelend. Want wij kregen natuurlijk wel de naam dat wij met elkaar de stekker eruit getrokken. Maar wij waren natuurlijk niet de organisatie. Maar goed, we hebben het door nou direct allemaal zelf weer oppakt. Dus
0: ik denk dat blues onlosmakelijk met Grollo verbonden blijft. Dat alleen nog al door het C+B Museum, het Holland International Blues Festival. Ja, je weet niet hoe lang het blijft bestaan natuurlijk, hè?
1: Nee, maar die man zegt, zolang er artiesten zijn en zolang wij het leuk vinden, dan gaan we er gewoon met deur.
0: Ja.
1: Dus er zit voorlopig nog geen rem op.
0: We zullen het zien, John.
1: Ja, zo is dat.
0: Wat blijft bestaan is in elk geval de muziek van Harry Musquet. Want jouw volgende keuze die komt daarop vandaan. Het kan bijna niet anders. Apple Knuckles Flophouse.

0: De Apple Knockers Flophouse, zo noemde Harry Musquet zijn huis aan de voorstreek in Grollo, waar tegenwoordig het Bluesmuseum in zit. Afgelopen jaar was het 2021, was 10 jaar geleden dat Harry overleden is. En ook het jaar dat Harry 80 zou worden, dat het veel aandacht voor de West. Wat heb jij door van in Grollo gemerkt?
1: Nou, dat er wel. De commerce die komt altijd traditioneel altijd op Harry zijn verjaardag. Dat is 10 juni. Mm-hmm. Dan komt ze traditioneel al die bloemleggen bij het beeld. Dan gaat ze naar het museum toe. Komt ze hier in het café traditioneel haakballen in. Dat bent allemaal van die mensen van het eerste uur. En dan denk ik bij mezelf, dat bent echte liefhebbers. Die komen nog altijd, overal komen ze weg. En die honden gewoon aan. Ja, die vinden het voor zichzelf heel belangrijk. En die vergeten dat niet. Die willen het niet vergeten.
0: En dat geldt voor 26 september ook, of niet?
1: Ja, voor de sterfdag van Harry ook. Wat een keersie brand. En wat er ook weer op dezelfde manier aandacht aan steunen. Wat er allemaal bloemen bij het beeld neerzet. Gaat er weer heel veel mensen naar het museum toe. Nou, dan steken we altijd een keersie aan en zo voor Harry. Dan wordt er ook weer heel een stuk is wat er in het gastenboek schreef en zo allemaal. Ja, het leeft nog geweldig. Ja.
0: Want een van de plannen was om in 2021 de Olde Band, de Blizzard, weer bij elkaar te halen. En te laten optreden met Waylon op het Holland International Blues Festival.
1: Ja.
0: Is de bedoeling dat dat in juni straks ook gaat gebeuren?
1: Ja, het is wel de bedoeling dat hetzelfde programma wat op stapel stond, dat het deur zal gaan. Ja, mits die mensen allemaal nog leven natuurlijk en dan nog in staat binnen om op te treden. Maar het verplaat hetzelfde programma weer vasthouden.
0: Dat zal voor Ine denk ik niet gelden. Peter Frampton die stond op het programma. Die was toen al, nou ja, niet al te best. Maar volgens mij kan die helemaal niet meer spelen. Maar dan misschien dat door John Fogerty voor in de plek.
1: Ja, misschien wel.
0: Kan maar zo.
1: Misschien wel. Maar die heeft het al op zijn eigen agenda gezet. Dus
0: ja.
1: Dat is wel mooi.
0: Jouw volgende nummer, het kwam al een beetje in het gesprek, kwam het aan de orde. Dat is een heel old bluesnummer, wat bekender worden is eigenlijk door Etta James en later door Chicken Check, een Engelse bluesband. Maar in jouw geval in de uitvoering van Beth Hart en Joe Bonamassa, I'd Rather Go Blind. Brummen dat nummer?
1: Nou, ik vind het twee van de beste artiesten die bij ons toen optreden hebben in het Holland Blues Festival. En dit nummer, dat kom je ook wel. Er zit een heel mooi stuk gitaarwerk in van Joe Bonamassa. En, nou ja, en de stem van Beth Hart natuurlijk. Dus ja, die combinatie vind ik wel,
0: De merg en been.
1: Ja.

0: Dit Devin nummer wat binnenkomt, om het zo maar te zeggen. Bret Hart en Joe Bonamassa met I Rather Go Blind. Is van de LP of van de CD Don't Explain uit 2011. John Grollo zonder Harry Musquet, dat is bijna niet voor te stellen. We hadden erin begonnen al een episode over. I don't know, zeg maar, voor uitkijk de komende jaren. Wat kan er naast de ding die de no al bindt, denk je, wat zal er nog kunnen gebeuren op het gebied van blues in Grollo?
1: Ja, kijk, we zijn natuurlijk nu met het museum bezig. En dat gaat ook iedere keer. Dat wordt ook iedere keer een beetje update en zo allemaal. En nu doen we dat met die podcast en zo. Dat wordt allemaal heel goed ontvangen. En we proberen natuurlijk die ook een beetje die richting op te krijgen. Van andere smaken van muziek. Wat wel met de blues en wat een beetje gelieklopen aan de blues langs. Kijk, en het is ook, het is een beetje in de verder kijken. Maar ja, goed. Een echte grote visie heb ik er niet op. Maar ja, als je ziet, we hebben afgelopen jaar ook het stadion open van Harry Musquet Landi. Ja. Als ik zie hoeveel mensen door alweer op aankomen, dan denk ik van, er wordt maar een stadion genoemd. En hup, de mensen stapt alweer in de auto en die komt er alweer op aan. Dus ja.
0: Nou, ik vond wel bijzonder wat jij zei, van dat een beetje een ontwikkeling is van dat ook de jongere generatie,
1: ja,
0: dat die weg ook weer een beetje weet te vinden.
1: Ja.
0: Ik vond wel opvallend van, wanneer was het in september of oktober, hadden jullie Harlem Lake in de zaal. Echt nog een jonge band, maar die wel met die muziek weer in de weer is.
1: Ja, dat is een hele jonge band. En die bent er echt ook heel druk mee bezig. En dat is wel jammer, want net voor die pandemie natuurlijk, zullen ze hadden ze een uitnodiging om naar Amerika te gaan. Zullen ze uiteindelijk een beetje doorbreken. En dat is toen, want ze hadden een prijs gewonnen, ik weet niet welke prijs het was, van een jonge band, een bluesband. En toen zullen ze naar Amerika en daar zullen ze een cd opnemen.
0: Ja, ze zullen in Memphis zullen ze een opname maken. Ja. Ja.
1: Ja. Dus ja, kijk, en dat soort dingen, dat soort bandjes, kijk, die wordt de jonge publiek ook mooi vinden. En die lui die draagt dat natuurlijk zelf ook uit. Mm-hmm. En dan trek je alweer gauw weer een veel jonger publiek aan natuurlijk. Ja.
0: Er was trouwens ook een band die heette Grollo. Zou die ook niet bij jullie optreden?
1: Ja, die zullen bij ons op de Vrienden en Vrijwilligersdag optreden in januari. Maar ja, dat hebben we ook canceld. Dat kan ook niet. Dat hebben we ook weer op school. Maar dat bent jongens uit Twente. En dat is net zo'n soort bandje. En die heette Grollo met één O. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Kijk, en die bent ook bevangen met die blues. En die hebt ook zelf een interpretatie gegeven aan de blues. Dus kijk, ja, er is nog zat te doen. Nou, en als je Lawrence Jones hebt, dat is een hele jonge Engelse band natuurlijk. Die jongen is al jaren bezig met de blues. Dus ja, die timmert ook geweldig aan de weg. Dus ja, er is jeugd genoeg die de blues nog omarmt.
0: Maar het blijft wel doorgaan.
1: Ja, daar giet in lengte van door. Dat denk ik wel.
0: Gelukkig maar vroeg, hoor.
1: Ja, zo is dat.
0: Bedankt, John, dat je hier in de uitzending waren. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. In dit geval met assistentie van John Hofstegen. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van een nee-cd van Tinsley Ellis. Die heeft nog niet opgetreden in Grollo, maar dat zou misschien wel een keer kunnen gebeuren. Tinsley Ellis met Beat the Devil.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het feest van de herkenning staat vandaag centraal. We draaien namelijk louter covers van The Beatles. John Barry uit South Carolina begon als singer-songwriter in studentenkroegen in Athens in Georgia. Maar dat niveau is hij intussen ontgroeid, want hij heeft 24 albums gemaakt en 6 top 10 hits gehad in Amerika. John Barry, The Long and Winding Road.

John Barry, The Long and Winding Road. Delbert McClinton komt uit Lubbock, Texas. En dat is een uitermate saaie stad, maar desondanks werd die stad wereldberoemd, want het was de geboorteplaats van Buddy Holly. En voordat Delbert McClinton aan een succesvolle solo-carrière begon, had hij zijn eigen band, de Straight Jackets. En met die band begeleidde hij Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf, Lightnin' Hopkins en Jimmy Reed. En Delbert McClinton is intussen 78 jaar, maar nog steeds actief. Delbert McClinton, Come Together.

0: Delbert McClinton, Come Together. Shenandoah uit Alabama. Dat is de band van zanger Marty Raben. Het is in Nederland geen wereldberoemde band, maar de band heeft maar liefst 5 nummer 1 hits gehad in Amerika. Shenandoah, Can't Buy Me Love.
1: Can't

Shenandoah Can Buy Me Love. Randy Travis uit North Carolina is een grote jongen in de Amerikaanse country. Hij heeft 20 albums gemaakt, scoorde 52 hits, waaronder 16 nummer 1 hits. En hij verkocht ruim 25 miljoen albums. In 2013 werd hij getroffen door een beroerte. Er volgde een ingrijpende hersenoperatie. In 2016 werd hij genezen verklaard, maar hij kan nooit meer optreden. Randy Travis, Nowhere Man.

Randy Travis, Nowhere Man. Huey Lewis uit New York, die kennen we allemaal van Huey Lewis in the News. En daarvoor had hij in Californië de band Clover. Hij speelt ook nog mondharmonica op het album Live and Dangerous van Thin Lizzy. Tegenwoordig woont Huey Lewis afgelegen op een boerderij in Montana. Maar in 2018 werd hij ziek en hij heeft alle optredens voorlopig afgezegd. Huey Lewis, Oh Darlin'.

Huey Lewis, Oh Darlin'. Little Texas, dat is een band uit Nashville met zanger Tim Ruslow. En in 1997 ontstond er wat onrust binnen de band, want Tim Ruslow ging solo. En de bandleden gingen verder met een nieuwe zanger, Stephen Troy. Maar intussen is gitarist Porter Howell de leadzanger. Little Texas, help.

Little Texas, Help. Susan Ashton, dat is een Texaanse zangeres en ze scoorde een serie hits op de christelijke hitparade. Ze zingt namelijk louter nummers met religieuze teksten. En singer-songwriter Gary Chapman komt uit Oklahoma en hij is ook gespecialiseerd in het christelijke genre. Maar samen zingen ze een nummer van de Beatles. Susan Ashton en Gary Chapman, In My Life.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Honk van de Rolling Stones is het album van deze week. En de volgende opname wordt gespeeld in de originele bezetting. En als gastmuzikant doet de Amerikaanse organist Billy Preston mee. De Rolling Stones, Fool to Cry.

The Rolling Stones, Fool to Cry. Yesterday was echt een wereldhit van de Beatles. Het nummer was een grote hit in Australië, Oostenrijk, België, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Amerika, Duitsland en Ierland. En er verschenen tientallen covers. Ik heb gekozen voor het Yesterday van Marvin Gaye.

Marvin Gaye, Yesterday. Chubby Checker uit Philadelphia werd wereldberoemd met twist singles. Een ander genre accepteerde het publiek gewoon niet. Zelfs geen Beatle cover. De man is levenslang veroordeeld tot twist. Chubby Checker, back in the USSR.

Chubby Checker, Back in the USSR. Wee Willie Walker, dat was een geweldige zanger, al had de man nooit hits. En hij belandde uiteindelijk in de goot en deed op zijn oude dag zelfs mee aan talentenjachten om een nieuwe kans te krijgen. En dat vond blueszanger Curtis Delgado uit Portland, Oregon, zo treurig dat hij een aantal muzikanten verzamelde in Californië en een schitterend comeback-album maakte met deze Wee Willie Walker. Dit is een single die hij in 1967 maakte voor Goldwax Records in Memphis. Wee Willie Walker, Ticket to Ride.

Wee Willie Walker, Ticket to Ride. Het complete oeuvre van Roy Redmond uit New York bestaat uit twee singles. In 1967 kwam zijn single Ain't That Terrible uit. En in datzelfde jaar coverde hij nog een nummer van de Beatles. En die single werd zelfs 3 keer uitgebracht, maar flopte ook 3 keer. Verder is er nooit meer iets vernomen van deze obscure zanger. En dit nummer van hem verdwaalde op het album Come Together, Black America Sings Lennon and McCartney. Roy Redmond, Good Day Sunshine.

Roy Redmond, Good Day Sunshine. John Lennon en Paul McCartney waren grote fans van Little Richard. En als dank nam Little Richard in de Fame Studios in Alabama een nummer op van de Beatles. I Saw Her Standing There.

Little Richard, I Saw Her Standing There. The Crickets, dat was de begeleidingsband van Buddy Holly uit Texas. En die band die moest overleven na het overlijden van de zanger. En daarom namen ze een serie Beatle-nummers op. En ze deden hun uiterste best om de band uit Liverpool zo goed mogelijk te kopiëren. The Crickets, From Me to You. Yada!

The Crickets, From Me to You. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braamstede Techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. We gaan eruit met Donald Haight. En hij komt uit New York en het is een totaal onbekende zanger. En de man zag al zijn singles floppen. Heel af en toe kom je zijn naam tegen op een verzamelalbum. Maar dat gebeurt ook slechts zelden. Want wie zit er te wachten op Donald Haight? Dit is een opname van Jubilee Records uit 1969. En ik vind het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Don't Let Me Down.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radio reisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: In het zuiden van de Verenigde Staten zijn veel herinneringen aan vroegere tijden te vinden. De tijd van slaven en bazen, van rijkdom en armoede. Live Oak Gardens is een landgoed met een prachtig huis. In de vorige eeuw gebouwd in opdracht van Joseph Jefferson, een beroemd toneelspeler. Later eigendom van een zoutindustrieel. Het huis is gelegen aan Lake Penjor. Merkwaardigerwijs steekt slechts de schoorsteen boven het water uit. St. Martinsville is een historische plaats in zuidwest Louisiana. De plaats waar de verdreven Acadians met hun boten landden. Daar speelt het verhaal van de dichter Longfellow over twee vluchtelingen. Ze zouden elkaar ontmoeten onder de eik in St. Martinsville. Het verhaal van Evangeline. Cultuur, architectuur en natuur in deze aflevering van Harry's Blues.
3: We rijden hier door de rijstvelden van de omgeving van Crawley in Louisiana. En hier naast mij zag ik net een ondergestroomd land met allemaal vreemde fuiken van metaal erop. En ik denk dat daar de bekende crawfish in wordt gevangen. Ja, ik weet het niet zeker, maar wij denken het. Er zitten ook allerlei vogels in die plassen, zie je wel. En de crawfish die werd ons aan alle kanten aanbevolen. Dat moet een lekkernij zijn hier. Maar wij zijn er nog niet aan toegekomen. We moeten het wel snel doen, want het is het einde van het seizoen, vertelde men ons ook. En we rijden hier nu over een rechte weg, want alle wegen zijn hier recht. Bochten, daar heeft men waarschijnlijk nog niet van gehoord. Alles gaat hier loodrecht, staat loodrecht op elkaar. En dit is de Louisiana weg nummer 13. Die we volgen van Crawley naar Kaplan. En vandaar gaan we naar St. Martinsville. En met een omweg zo weer naar Baton Rouge, dat, de rode paal. Dat komt van de Indianen, die bakenden daar hun land af. En dan hadden ze, het was een rood paaltje met ook nog een bepaalde ding, fetishen eraan en zo. En daar gaan wij ontmoeten een Drentse jongen uit Holsloot, Aldo Prins.
4: Het is hier een vrij vochtig landschap. Maar wel vruchtbaar dan weer.
3: Ja, want Crawley, dat wordt gezegd, dat is de hoofdstad van de Capital of Rice in de States. En ik reis dat moet veel voedsel hebben en water. Dus het is hier ongetwijfeld een zeer vruchtbaar landschap. Het is een beetje mee te vergelijken. Waar zou je het mee kunnen vergelijken? Het is in ieder geval vlak land. Hier in Louisiana, grotendeels. Er is veel water, een bayou, swamps. En waar zou je het mee kunnen vergelijken? Dit?
4: Zou je kunnen zeggen dat het bijna een beetje veen koloniaal gebied is?
3: Ja, daar lijkt het wel wat op, ja. Aan weerszijden ligt het land ook vrij hoog en zo. Alleen, er zijn ook hele stukken waar helemaal niets gebeurt. En dan weer stukken waar men bezig is. Hiernaast een tractor met een ding erachter. En dan zie je ook weer zo heel stukken waar niets gebeurt. Met hier en daar huisjes ertussen. Toch wel vrij arm. Je ziet bijvoorbeeld een soort van hele lange woonwagen op paaltjes. Die ook wel vervoerd worden zo ineens. En dan nergens anders worden neergezet. Alles staat hier een beetje op paaltjes. Want het is natuurlijk af en toe ook vreselijk nat hier, zo, anders zitten die mensen direct bij de voeten in het water.
4: Maar ja, het betekent ook dat die huizen die op poltjes staan, dat die ook weer makkelijk verplaatst kunnen worden. Ze haalt ze gewoon door midden op een oplegger en dan gaat ze naar een andere plek toe. Ja. Maar er staat ook wel mooie huizen hier.
3: Ja, zeker. Nou ja, hier komt er een aan bijvoorbeeld. Dat is dan echt stenen dingetje met een... dat ziet er mooi uit. Bungalow-achtig iets. En daarnaast weer een en dan gaat het zo verder.
4: Hier wisselt zich het landschap een beetje af met aan de ene kant de waterpartijen waar de krofvis gekweekt wordt, de rijstvelden. En daartussendoor zie je ook nog de oliewinning. Hè?
3: Ja, er is hier ook een in de omgeving heel veel petrochemische industrie, Portwater en Lake, hoe heet het nog weer?
4: Lake Charles.
3: Lake Charles. Ook hier nog een beetje bij Crawley, maar het grootste gedeelte is toch meer terug naar Galveston, Houston. Maar Port Arthur is onder andere ook een belangrijke plaats voor de petrochemische industrie. En dat zet zich een beetje voor en naar dit gebied, hoewel dat hier niet zo ziet, maar hier zie je zo links en rechts nog een jaarknikker. Een beetje het Schonebeek gevoel.
4: Wel grappig dat alle nutsvoorzieningen in de vorm van elektriciteit en telefoon en dat soort zaken, dat het allemaal bodemgronds is hier nog.
3: Ja, en dan zie je allemaal van die palen. Hè. Ik bedoel, in Nederland, dat hou je in Nederland niet voor mogelijk. Maar hier zie je allemaal van die houten palen. En die lopen allemaal oud. Er gaat ook een vliegtuig, een sproeivliegtuig, neem ik aan, daar. Gaat ineens loodrecht naar beneden daar. Net als je neerstort, als het ware. Zou dat niet zo weer? Nee, daar komt hij weer. Dan komt hij weer boven de bossages uit.
4: Mooi trouwens, het is een dubbeldekker.
3: Ja, inderdaad. Je zag hier ook zomaar iemand in een geel vliegtuigje langs de kant van de weg staan. Waarschijnlijk een sproeivliegtuig met draaiende propeller en op een stukje weiland. En die gaat dan ineens omhoog. Zo weer weg. Gewoon staat een man naast, net zoals wij naast een auto staan, die loopt te draaien. En die staat plotseling weer in het vliegtuig en is weg. En wat je ook heel veel ziet, en dat is een beetje triest. Dat zijn dode dieren. Armadillo's en ik zag zo net een soort van, ja, ik weet niet wat het was. Een bont. Iets met een pels. Verder niet meer precies op te maken wat het was. Dat is eigenlijk net zoals in Nederland, alleen het is hier veel frequenter. En het zijn grotere dieren.
4: En wat me ook opvalt, is dat hij hier over de weg riet, dat je alleen maar vrachtwagens, luxe auto's en pick-up trucks ziet, maar een fiets, een brommer of een motor?
3: Die hebben wij nauwelijks gezien. In Houston heb ik geloof ik 4-5 mensen zien lopen. Het was alleen maar om straat over te steken. En brommers zie je niet, fietsen heb ik helemaal niet gezien. En motoren toch ook niet zo gek veel. Ja, een paar Harleys, dan houdt het wel op. Het is allemaal auto's wat de klok slaat.
4: Natuur is hier tamelijk weelderig.
3: Ja, het is van vreselijk veel bosages en van allerlei soorten planten. Het is een beetje onderdringbaar soms. En ook heel veel water. Bomen die in het water staan. Ja, wat moet je er meer van zeggen?
5: Well, I'm

0: Lightning Hopkins was dat van de LP Lightning Strikes Back met het nummer Got Me a Louisiana Woman. En doorvuur.
1: Daarvoor hoorde u Kenny Neal van zijn CD op die Alligator label Bayou Blood.
0: Ging over het gebied worden ze weer doorheen reden met de auto. Louisiana Bayou Drive. En uiteindelijk kwamen we terecht in Live Oak Gardens. Ja, een soort landgoed. Met een van oorsprong er een zoutmijn onder. En die meneer Bailey, die was door ook riek met worden met dat zout. Die heeft dat huis gekocht van die acteur Joseph Jefferson. Alleen nog, ja, toen gebeurde er wat merkwaardigs met. Ja. Ze gingen boren naar olie.
1: Ja, en toen liep het water dus in die mijn.
0: Ja, ze prikken eigenlijk een gat in de laag die zat tussen het meer, Lake Penieur, en de zoutmijn die eronder zat. En per ongeluk heb die olieboorders, die drillers, heb door een gat inboord. En dat is opgeknapt en dat meer is helemaal leeglopen. En het was opeens droog. En het duurde 3 dagen voordat het weer gevuld was met het brakke water vanuit de Golf van Mexico.
1: Maar ja, het huis was ook verdwenen dus toen.
0: En dat was ook weggezakt, ja. En dat is gebeurd in 80, dus nog niet eens zo gek lang geleden.
1: Er schijnt ook, wat ik toen begrepen heb, nog een langdurig proces overgevoerd te zijn. Van de...
0: Ja, wie grote oliemaatschappij, ik geloof dat Esso erbij betrokken was.
1: Ja.
0: Nou, hoe het allemaal terechtkomen is, weet ik niet. Er stiet weer een huis, in ieder geval. Er stiet een heel mooi huis, een hele mooie kasten erbij. En uitermate prachtige boom erbij. Ook al waren er een 60-tal sneuvel van die grote eikenboom door zo door de orkaan Andrew, die door in 1992 huis holden heeft. Maar er stond nog heel veel moois over. En uiteraard het huis.
1: Ja, en daar werden wij rondgeleid door een jongeling, een Amerikaanse zuidelijke jongeling in prachtige kleren en een glaasje wijn in zijn rechterhand. En ja, het deed mij een beetje denken aan de hockeyclub van vroeger of zo. Maar, we zullen dus laten horen wat die man met zijn aardappel in de keel ons te vertellen heeft.
2: The house was built in 1870 by a famous actor whose name was Joseph Jefferson. He was a very wealthy man. He earned about $100,000 a year at the height of his career. Mr. Jefferson was the first American actor ever filmed. He was also the first American actor ever recorded. This was not Mr. Jefferson's main house. This was the 10,000 square foot solid red hard cypress winter hunting lodge. The main house was up in Buzzards Bay, Massachusetts. Mr. Jefferson's most famous character was that of Rip Van Winkle, and over on the secretary there we have a book open to a photograph of Mr. Jefferson in that most famous character costume. He did the performance over 4,500 times throughout his acting career. He became so synonymous with the character that even when they illustrated children's books of the period, his likeness was used as a young Rip 20 years before his sleep. After Mr. Jefferson's death in 1905, the house was sold in 1917 by his grandchildren to a Mr. J. Lyle Bayless Sr. from Anchorage, Kentucky. The Baylesses were a very wealthy family and they had extensive holdings throughout the United States. Their primary interest in South Louisiana was a salt mine directly beneath us. They started mining salt here under Jefferson Island.

0: my plump, yet oh so firm. I mean the silky smooth.
1: Allemaal Franse namen. Romero zie je daar ook nog weer. Bertrand Bonnet, Champagne, Bourgeois. Dat is allemaal Frans, hè? La Pérouse, La Seigne, Rabin, Babin. En dat allemaal in Sint Maartenville. Het plekje waar als in 1765. Het is hier aan de Bayou Teche, aan een rivier. En dat was de plek waar als de Acadians aan land gingen. En daar is dat bekende gedicht van Evangeline is daar geschreven, hè?
2: Van Longfellow. En daar lopen we dan naartoe. Hier hebben we dat de statue van Evangeline. En Evangeline is het prototype van de Arcadische vrouw eigenlijk. En was immortalized by Henry Wadsworth Longfellow immortal gemaakt, dus bij Henry Longfellow in zijn episch gedicht van dezelfde naam.
1: Het was een heel lang gedicht, waarin de hele wetenswaardigheid eigenlijk verhaald worden van de Acadians.
2: De omzwerving die de Arcadiërs gemaakt hebben, dus. En een soort van
1: Exodus.
2: Ja, een soort van Odyssee eigenlijk. Homerus schreef de Odyssee en dit is een soort van Odyssee van de Arcadians.
1: Ja, ja, van de uittocht van de Arcadians hier waar ze aan land kwamen in Sint Maartensville aan de Bayou Teche.
2: Ja.
1: En dit beeld dat is volgens de inscriptie in 1929 gezet door Dolores del Rio. Dat is in 1929 de film maakt. Naar aanleiding van een gedicht van Longfellow, Evangeline. Was een stomme film trouwens. En Dolores del Rio was toen de hoofdrolspeelster. En daar is toen dit beeld door schunken eigenlijk.
2: En daar zien we nog een groot graf. Dat is een eenzaam met een grote steen. Een beetje een halve zwerfkei, zoals wij die kennen. En wat staat hier eigenlijk op? Nou, normaal gesproken zouden hier de Romero Brothers moeten zitten. Die dan, dat zijn een soort van local musicians die hier dan spelen. Onder de boom hier, maar...
1: We zijn er nog niet, we kunnen nog wat verder kijken.
2: Het is midden op de dag. Misschien zijn ze even aan het lunchen, je weet niet, die mensen moeten ook wat hebben.
1: Je hoort wel dat het vrachtverkeer, dat gaat hier pal midden door de plaats, hè?
2: Dat is dus de Louisiana straatweg nummer 31. Die verder gaat naar Lafayette en Bro Bridge. Er staan hier een perkje, hier zo. Prachtige mooie rode bloem.
1: Die we in Nederland ook heel veel ziet.
2: Ja. En wie staat hier?
1: Dat komt mij niet zo eenvoudig uit, want dat is in het Latijn, denk mij.
2: Ja. Natus Pontificalia.
1: Meneer Jan in elk geval.
2: Ja, meneer Jan, die was Gallia, dat is een pontifi. Ja. In ieder geval

0: Kom maar hier niet helemaal uit.
1: Loopt hem die kant op door zo. Prachtig gebouw. Soort, bijna een soort planterswoning met van die...
0: grote pilaren. Door eigenlijk, dus ja, de oud-Grieks, hè, of tenminste nieuw-Grieks, Dorisch. Ervoor.
1: Mister, can I ask you a question? Where can we find the Romero brothers?
2: I really don't know.
1: No? You're not from here?
2: Yeah, I'm from here, but I don't know where you can find them. Yeah. Really.
1: They should play somewhere here.
2: I have no idea.
1: No idea?
2: No, sir.
1: Okay.
0: Thank you.
2: The guy over there with, that's working on a tune.
1: Yeah. Kom bij het losser, werd van niks.
0: Nou, dat maak je wel meer mee, want in Houston vroegen we de weg aan iemand naar Etta's Lounge. En die stond er nooit beter voor. En die zei van, je moet 3-4 kilometer verderop wezen. Terwijl hij er eigenlijk voor stond. Dus dat is wel heel apart.
1: Is in Wiedekingen of weer toch naar Arings die... want volgens mij zit ze Arings aan de rivier namelijk. Volgens mij moet de rivier, de Bayou Teche, met hier achter stroom. En volgens mij die Romero Brothers, die spulden door Arings in het zicht van die rivier. Dus wat dat, we zullen de moed niet te gauw opgeven. Kijk, want volgens mij door op de achtergrond, Harry, door hij het water.
0: Ja, ja, ja.
1: Typisch een zuidelijk plaatsje, hè?
0: Ja, dit is in ieder geval, ziet het tenminste wat geciviliseerder uit. Net zoals dat New Iberia. Dan een heleboel andere steden hier. Het is toch soms wel echt aan de arme kant. Maar het landschap is hier ook al een stuk minder eentonig. Met al die prachtige bomen en palmen hier en daar, veel bloemen. Ik zou bijna zeggen, ja, het is hier subtropisch, maar het ziet er nou ook echt, begint er echt subtropisch uit te zien. Hè?
1: Ja.
0: En het is hier natuurlijk een fantastisch klimaat. We hebben even vreselijk onweer gehad 2 dagen geleden, maar het is nu weer fantastisch weer. Ik bedoel, een graadje of 30. We zien daar een hele groep toeristen aankomen.
1: Een vreselijke groep.
0: Ja, het is allemaal...
1: vreselijke
0: toeristen. Het moest er nou maar bij komen dat Japanners waren, want die zie je dus... Oh, wacht even. Ik had het nog niet gezegd af. Tenminste, ze zien de eerste 2 mensen zien eruit als Japanners. De rest dat zijn Amerikanen.
1: En al die bussen die...
0: En er staan hier verschrikkelijk veel bussen. Dus,
1: En die blijf maar lopen, hè, om de airconditioning aan de gang te houden.
0: Want het is, zonder airconditioning is het hier niet uit te houden in auto's. En die airconditioning in die auto's is fantastisch goed. Dus we hebben echt... vervoer, de auto's hier, die zijn echt fantastisch. Ik geloof dat daar,
1: het park. Ze bent er wel. Ze bent er wel. Het volk wat hier naartoe komt, dat bergt net allemaal de foto te stellen en de videoapparaten op. Als je een beetje met wil tellen hier, dan moet je met een fototoestel en een videocamera om de nek lopen.
0: Ja.
1: Heb je het getingel al?
0: Ja, ik hoor iets. Oh ja, daar zitten die 2 mannetjes. Nou, daar kun je wat geld doneren en dan die speelt gewoon door.
1: Dit is die boom waar de ontmoeting van...
0: De oak, de Evangeline oak, ja.
1: Van de beide personen Emmeline Labiche en Louis Arsenault. Dat waren 2 gelieven die als uit Canada vertrokken. Hij ging eerst.
0: Ja.
1: En zij zou later komen. Maar zij kwam maar niet. En toen zei hij, je trouwt met een ander.
0: Ja.
1: En uiteindelijk kwam ze dan toch.
0: Ja.
1: En toen hebben ze elkaar hier onder deze boom ontmoet.
0: Zo zegt het verhaal.
1: Zo stuurde het in het gedicht, ja.
0: Ja, dat is een prachtige boom. Een hele mooie. Een hele beste. Een riviertje op de achtergrond.
1: Dat is in Mello.
0: En een paar mannetjes op bank. Die muziek maken.
1: Die verrekte rotbus hier.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Eerst maar wat doneren, niet?
1: Ja. Doe er maar even wat geld in.

0: Okay.
1: How y'all doing? Right.
0: Thank you.
2: Good.
0: Got
2: thank
0: a
2: you.
0: Good song there. It's a waltz. We call it the Reno Waltz.
3: You sit here every day?
0: Yes, except Sunday. Mm-hmm. Sunday is our day. We take off to go to church with the family. But we're here Monday through Saturday. Come here in the morning at 8 o'clock, and we leave about 4 o'clock in the afternoon.
2: And how many years you doing that?
0: It's been 5 years we've been doing this.
4: We're known all over the world.
2: Yeah.
5: I know that.
2: Yeah. That's why we are here. We're going from the Netherlands.
0: Where are you from?
2: From the Netherlands, Europe.
0: Oh, yeah.
2: Amsterdam, you know?
5: Amsterdam, the Netherlands.
0: I see you bought you one of those t-shirts.
2: Yeah, we've been by Marc Savoy.
0: Marc Savoy.
4: Marc Savoy. Yeah.
2: We've been there too.
4: And
2: we've been
4: to good the music.
2: Mm-hmm. Acadian Museum in the US.
0: Marc is a musician also.
2: Yeah.
3: What kind of accordion do you play?
0: This is an accordion that was made in Lake Charles here by Sidney Brown.
2: Uh-huh.
0: The best musician there ever was.
3: Is it the handmade?
0: Handmade.
4: Lake Charles, Louisiana.
0: And he could tune one of them things by ear. He didn't have to have a machine. Others, the way I understand, they all got machine. None of them can tune an accordion without a machine.
2: Mm.
0: But this man could. He played music for all his life. And then when he retired, he made a little shop in the backyard of his house. And this is what he was doing. And he made many of those accordions. Whoever got one, not going to get rid of it.
2: Uh-huh. It's a collector's item.
4: Right.
0: You can't buy it. You can't find an accordion that's going to respond like this one is.
2: Uh-huh.
3: Wel een gezellige boel zo, hè?
2: Er komt weer een beurs met volk aan, zoals we dat in Drenthe zeggen. Maar hele gezellige mensen. Ze zeggen ook dat ze over de hele wereld bekend zijn. En dat kan ik me wel voorstellen. Alleen zij hoeven niet naar die mensen toe te gaan over de hele wereld. Want die mensen komen hier.
3: Ja. Ik denk dat ze een mooie stuiver binnen halen op zo'n dag.
2: Ik denk dat ze een leuke living ervan hebben met z'n tweeën.
3: En toch moet ik zeggen dat het wel tamelijk authentiek oogt.
2: Ja, dat ziet er. En die lieden die ze zingen. Het lied wat ze net ter horen brachten, dat stamt uit 1920. Het is echt Frans, want zoals zij zeggen, de meeste van de jonge mensen die spreken geen Frans meer. En is een tijdje tegengehouden ook, wordt nou weer gestimuleerd.
3: Ja.
2: Maar zij doen het nog echt in het Frans.
3: En dat doet ze aan de boorden van de rivier, hè?
2: Ja.
3: Prachtig, een mooie
2: rivier.
3: Holden Boulevard die maakt is. Tot meneer Mette. Kijk, in de vorige eeuw alles netjes met bodies aangegeven in het Engels en in het Frans en in het Spaans en in het Duits zelfs. Was dit een landingsplaats. Een hele belangrijke landingsplaats zelfs.
2: Ja, een soort van...
3: Voor dit gebied eigenlijk, hè?
2: Een aanlegplaats waar... Waar je ziet dat suiker en katoen en zo. En sugar cane.
3: Ja.
2: Dus de suikerriet werd vervoerd.
3: Buitengewoon vrije plaats hier.
2: Ja, en de hele mooie plek zelfs.
6: En daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.

0: in de week in Harry's Blues.
1: Van noord naar zuid stroomt de Mississippi door Amerika. Verbindt grote steden als New Orleans, Baton Rouge, Memphis en St. Louis. De vader der wateren, zoals de Indianen de rivier noemen. Langs de boorden van deze rivier ontstond de blues.
2: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
3: In de jaren 60 was men vooral bezig met hitsingles. Lekkere uptempo nummers van rond de 2 minuten. Want radiostations vonden de singles al snel te lang. En ook Cubby and the Blizzards deed daaraan mee. Another Day, Another Road.

QB and the Blizzards, Another Day, Another Road. Nadat Aretha Franklin vanuit Detroit naar Muscle Shoals, Alabama was gereisd om daar nummers op te nemen, stuurde Chess Records Etta James vanuit Chicago naar Muscle Shoals. En dit was het resultaat. Etta James, I'd Rather Go Blind.

Etta James, I Rather Go Blind. Het was een top 10 hit in Amerika voor Roy Hawkins in 1951. En in 1969 werd het gecoverd door B.B. King voor zijn album Completely Well. Dat was een top 5 hit voor B.B. King en het leverde ook nog een Grammy Award op. In 1976 nam B.B. King het nog een keer live op samen met Bobby Bland voor het album Together Again. B.B. King, The Thrill Is Gone.

B.B. King, The Thrill Is Gone. Nadat ze de band Big Brother en de Holding Company had verlaten, nam Janis Joplin deze eigen compositie op voor haar soloalbum I Got Them Old Cosmic Blues Again, Mama. En de gitarist van dienst is Michael Bloomfield, Janis Joplin, One Good Man.

Janis Joplin, One Good Man. Stevie Ray Vaughan uit Texas was op weg een van de grootste gitaristen ter wereld te worden toen hij op 27 augustus 1990 om het leven kwam bij een helikopterongeluk in Wisconsin. Hij werd slechts 35 jaar. Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy.

0: Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. Kevin Roosevelt Moore uit Los Angeles is een singer-songwriter en hij brengt een mix van folk, rock, jazz, country en blues. Hij begon in de band van John Creech, dat is een voormalig lid van de Jefferson Airplane, maar intussen heeft Cap Mo al 19 soloalbums gemaakt. Am I wrong?
1: Am I wrong?

Cap Mo, Am I Wrong? Susan Tedeschi uit Boston begon een band met gitarist John Costello, die dood werd aangetroffen op een hotelkamer in Georgia. Hij was overleden aan een overdosis drugs, maar ze maakten samen een paar prachtige albums. Susan Tedeschi, Just Won't Burn.

Susan Tedeschi, Just Won't Burn. Cassandra Wilson, dat is een jazzzangeres uit Mississippi. En ze kwam via New York in New Orleans terecht. Ze werkte met Charlie Parker en Steve Coleman. En in 1993 tekende ze een contract bij Blue Note Records. En daar maakte ze heel af en toe een uitstapje naar de blues. Cassandra Wilson, Vietnam Blues.

Cassandra Wilson, Vietnam Blues. Bonnie Raitt uit Californië had in de beginjaren van haar carrière te maken met alcohol- en drugsproblemen, maar daarna werd ze een fenomeen als zangeres, maar ook als slidegitarist. Bonnie Raitt, Round and Round.

Bonnie Raitt, Round and Round. Mickey Newbury, dat is een singer-songwriter die alleen waardering oogst in kringen van muzikanten, want het grote publiek kent hem niet. Ik heb hem ook nog nooit gehoord op een Nederlandse radiozender, maar Harry Musquet kende zijn hele oeuvre. Mickey Newbury, Heaven Help the Child.

Mickey Newbury, Heaven Help the Child. De Johnny O Band uit Colorado, dat is de band van zanger-gitarist John Ohnmacht. En de band is al ruim 20 jaar actief en daarvoor toerde hij al door Amerika en Europa met zijn andere band, Band du Jour. Dit komt van het album Time for the Turnaround, de Johnny O Band. The Mountain Comes Down.

Johnny O Band, The Mountain Came Down. Mary Ann Brandon, dat is een blues- en Americana-zangeres uit Nashville. Ze begon als achtergrondzangeres in de lokale studio's. Ze schreef al nummers voor Johnny Winter, Kenny Neal, Coco Taylor en Lonnie Brooks. En ook dit is een eigen compositie, Mary Ann Brandon, Time to Kill.

Mary Ann Brandon, Time to Kill. Tommy Thomas, dat is een blues- en gospelzanger uit Mississippi. En hij nam dit nummer op met de Nederlandse bluesgitarist Mark van Maurik uit Apeldoorn, die jarenlang in Amerika werkte als gitarist bij William Bell, Taj Mahal en Maceo Parker. Tommy Thomas, What a Real Man Should Do.

Tommy Thomas, What a Real Man Should Do. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een boegbeeld binnen de vaderlandse blues scene en een gepassioneerd Drenthe promotor. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Tempa en de Tantrums, dat is een band uit Denver met zangeres Tempa Singer. En ze begonnen in 2000 een eigen band met gitarist Joseph Barton. En ze stonden al in het voorprogramma van B.B. King, Jeff Beck en Luther Allison. Tempa en de Tantrums, Love is a Bed for the Blues.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele nieuwe muziek en soms ook een paar oude dingen erbij. Dat oude ding dat is Biloxi van Jesse Winchester uit 1970. Maar de nieuwe muziek die komt bijvoorbeeld van Hans Thesink, de bluesman uit Enschede of Wenen tegenwoordig. Maar ook muziek van Alice Bailey, de Engelse zangeres van Riley Dawlin. Nieuwe single van King of the World uit Nederland. Maar we beginnen met John Mayall, Can't Take No More.

het einde van deze maand dan komt de cd eindelijk uit. The Sun is Shining Down, de laatste cd van John Mayall, waarop heel veel mensen meewerkt op het nummer wat hij net hoorde, Can't Take No More. Gitarist Marcus King bijvoorbeeld. Maar verder speelde er ook mensen met als Mike Campbell van de Heartbreakers, Tom Petty en de Heartbreakers. Buddy Miller, wat meer in de sfeer van de Americana. Op viool Scarlett Rivera, die ooit bij Bob Dylan speelde in de Rolling Thunder Review. Melvin Taylor, echte Chicago bluesman, speelde er met. Kortom, een heel gezelschap wat bij elkaar kwam in de studio van Robbie Krieger. En Robbie Krieger, dat was ooit een van de vier leden van de roemruchte formatie The Doors. Nou, dat is John Mayall. We gaan naar Nederland, naar ook een goede formatie. King of the World, opgericht in 2012. Naar het overlijden van Harry Musquet eigenlijk. Is Erwin Java, die heeft toen het initiatief genomen om een band bij elkaar te brengen met Ruud Weber, met Fokker de Jong, met Govert van der Duim en Erwin Java uiteraard. En in plaats van Erwin Java, want die is erbij vertrokken, is door Stef Delbare voor in de plek gekomen. Er komt een nieuwe cd uit van King of the World. En dit is alvast een vuurproefje. Pressure.

Ja, toch typisch een de sound van King of the World. Uitstekende muzikale band is dat. Met Ruud Weber, de zanger en de bassist. Fokker de Jong, Govert van der Duim en Stef de Baere. Ik ben benieuwd naar de nieuwe cd die uitkomt van King of the World. Een tijdje terug was er een gezelschap dat heette de Deslandes. Ik geloof dat die ook wel een keer gespeeld hebben op het Take Root Festival in Grunning. Ze kwamen uit New Orleans. Althans, de muziek die was helemaal op New Orleans gebaseerd, zeg maar. De stijl van New Orleans met blazers en dat soort dingen erbij. Maar het bindt eigenlijk mensen die uit de wereld van de country muziek kwamen. Na twee cd's ben ze ermee gestopt en is Riley Dowlin, dat was een van de mannen achter de Deslandes, die is weer gewoon aan het werk gegaan in de boorindustrie, in de olieindustrie. Maar ja, vorig jaar toen lag dat ook stil en toen corrupt bloed toch wordt het niet kunnen gaan en even weer, is er weer muziek gaan maken. En dat heeft een nieuwe cd opgeleverd, de cd Start It Over en door van I'm Not Ready.

Het is geen alledaagse muziek. Het is muziek van Riley Dawlin. Systeem trouwens ook niet. Zo'n donkere tenor. Nee, hoe moet het omschrijven? Wat voor stem heeft hij? Een bariton heeft hij toch? Een diepe bariton, jazeker. Dat hoorde je ook niet zo vaak. Riley Dawlin van de CD Start It Over. Ik heb wel eens concerten in de Amer bij je woont van de Americana-muzikant, waarvan hij soms het gevoel had, ben ik nog meer kom om verhalen aan te horen of om de muziek. Meestal Malcolm Holcomb en Eric Taylor, die hadden een handje van om tussen de nummers door heel veel te vertellen over hoe de muziek tot stand te komen was en wat ze allemaal in midden maakten hadden en dat soort dingen. Eigenlijk waren het voor een deel storytellers en muzikanten. Nou, datzelfde, dat geldt ook zeker voor Jake Sirkus Fuzzle. Een man uit het zuiden van Amerika die vooral een verhalenverteller is, maar die dat op een prachtige muzikale manier doet. Nee, CD die van hem uitkomt, Good and Green Again. En daarop stiet een nummer wat al heel ver teruggegiet, Copper Kettle. En Copper Kettle, een koperen ketel, hij nodig, hij whisky wilt stoken. En dat gebeurde, met name in het zuiden van Amerika, gebeurde dat heel veel. En ook heel veel illegaal. Nou, daar giet het verhaal over van Jake Sirkus Fuzzle, over de Copper Kettle.

Jake Circus Fussel. Mooie naam ook trouwens. Jake Circus Fussel, ja. Van de cd Good and Green Again. Het nummer van de Copper Kettle, de koperen ketel van de whisky-stokerij. Alice Bailey is een Engelse zangeres, waar ik al vaker wat van gedraaid heb. Dat is er kwam eerst een EP van u, en nu komt er echt een cd van de Ruud. Sleeping in the Half Light. Slapen in twee duisters, zeg maar. Alice Bailey met Stones.

voorproefje van de nieuwe CD van Alice Bailey, het nummer Stones. Het is Blues, de Lustrinoir, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En in dit geval gaat het over een plaats, over een stad in het zuiden van Amerika aan de golf van Mexico in de staat Mississippi. Het gaat over Biloxi. Een nummer wat geschreven is in 1970 door Jesse Winchester. Maar de eerste uitvoering die is van Ted Hawkins. Ted Hawkins die is geboren in Biloxi. Hij is verder opgegroeid in Californië, in Venice Beach. En door is hij muzikant geworden, zou je kunnen zeggen. Hij was een beetje straatmuzikant eigenlijk. Maar daarna trad hij ook veel op in Amerika, of in Europa. Gek dat hij in Amerika had hij heel weinig status. En in Europa was hij heel bekend, Ted Hawkins. Zien uitvoering van Biloxi. Here we go, one, two, one.

Hele mooie versie van het nummer van Jesse Winchester in de uitvoering van Ted Hawkins van de cd The Next 100 Years. U denkt 194, maar helaas, die Next 100 Years kwamen er voor hem niet uit, want een jaar later in 1994 overleed hij, Ted Hawkins. Het origineel is van Jesse Winchester. En Jesse Winchester die is geboren in Louisiana, ook in het zuiden van Amerika, ligt ook aan de golf van Mexico. Is geboren op een militair vliegveld. Dat was de wereld waarin hij uitkwam eigenlijk. En later heeft hij zich door heel mooi ding afgezet, want dat was de tijd van de Vietnamoorlog. Hij is geboren in 1944. En toen hij in dienst moest, toen, dat wilde hij niet. Hij wilde niet dat risico lopen dat hij naar Vietnam uit zijn weer. Toen is hij vlucht naar Canada, dat deden toen meer mensen, want dan ontkwam je aan de dienstplicht. Door even een aantal jaren heb je door West en op een gegeven moment kwam er een generaal Patton en we gingen weer teruggekeerd. Toen heb je een cd opgenomen samen met Robbie Robertson van de band op het Beersfield label. Hetzelfde label waar ook de band voor opname Music from Big Pink bijvoorbeeld. Hele karakteristieke album heb je toen gemaakt met een prachtige dubbelhoes. Helemaal in zwart-wit uitgevoerd met een soort outlaw pose van Jesse Winchester erop. En dit is zijn uitvoering uit 1970 van Biloxi.

Chase Winchester uit 1970 met Biloxi, het origineel van dat prachtige album wat hij toen uitgebracht heeft. Er zijn nog heel veel andere albums binnen de volg, maar heb in mijn beleving nooit het eerste album overtreffen. In 2011 toen bleek dat Jesse Winchester dat hij kanker had en dat leek niet goed te komen. En een jaar later, in 2012, heeft een aantal mensen het initiatief genomen om een tribute-cd te gaan maken. Gewoon bij leemmaal van dat ze hem wilden eren voor de prachtige muziek die hij maakte en geschreven heeft. Mensen als James Taylor werken door hem met, Lyle Lovett, Lucinda Williams, Jimmy Buffett en ook Rosanna Cash, de dochter van Johnny Cash. Zij merkt de uitvoering van Biloxi.

drie heel verschillende versies van Biloxi, het stadje aan de Golf van Mexico. De golven, die huurden die ook nog wel terug in de verschillende uitvoeringen. De eerste uitvoering was van Ted Hawkins uit 1994, een zwarte zanger. Het origineel van Jesse Winchester uit 1970. En de laatste die was van Rosanna Cass uit 2012. En uiteindelijk is Jesse Winchester in 2014 overleden. Vorige week draaide ik al een nummer van een nee-cd van Big Chief Monk Boudreau, Bloodstains and Teardrops. Hele mooie cd, Blues, Blues, Blues draaide ik toen. Het is een muziek die op het zuiden van Amerika georiënteerd is, maar ook met Jamaicaanse invloeden er heel duidelijk bij. Dus het is een combinatie van reggae, Cajun en blues. Big Chief Monk Boudreau met de Kingston Blues.

Een ode aan de hoofdstad van Jamaica. De Kingston Blues van Big Chief Mong Boudreau van de CD Bloodstains and Teardrops. Een dikke, dikke, dikke aanrader. Hans Thesing, dat is een country blues zanger uit Enschede die al sinds jaren en dag in Wenen woont. Een man waarvan als ze wel eens zegt van a white boy lost in the blues. Hij heeft samen een CD gemaakt met Big Daddy Wilson. Dat is een Amerikaanse, een zwarte Amerikaan die in Duitsland is blijven hangen eigenlijk. A strange far from home, zoals hij zichzelf ook wel noemt. Die heeft samen een CD gemaakt en door van het titelstuk Payday.

Je oogst wat je zaait. Dat is PD. Dat is de moraal van het verhaal. Hans Tezink en Big Daddy Wilson met het titelstuk van hun nieuwe CD. Gary Lewis, dat is de Lurist. Dat is de man die samen ooit met Mark Olson de Jayhawks oprichtte in 1984. Dat was toen een beetje de opvolger worden van de Flying Burrito Brothers. Country rock zou je kunnen zeggen. Nou, die Mark Olson die is er al vrij vlot uit te stappen. Maar Gary Lewis die is nog steeds in die band te blijven. En de Jayhawks die bestaat nog steeds. Maar daarnaast maakt hij ook solo werk. En recentelijk is er een nieuwe solo cd van Gary Lewis uit te komen. You Don't Really Know... Nee, Jump for Joy heet die cd. Duidelijk beïnvloed door de Beatles. De liedjes bent ook ja, net zoals de Beatles opgezet bent. Qua structuur, ook een beetje qua instrumentatie. Luister maar eens naar The New Normal.

Ja, ik weet niet of dit het nieuwe normaal is, maar het is New Normal in elk geval van Gary Louris van de CD Jump for Joy. En ik vertelde net dat hij nogal beïnvloed is door de Beatles. En een wonderlijk bijverschijnsel bij de Beatles is, dat vertelde mij ooit Bert Hatters eens een keer, dat alle nummers van de Beatles, dat hij begint met de titel. Dus hij zegt van, I want to hold your hand. En ze begon te zingen, dan begon ze gelijk met, I want to hold your hand. And she loves you, yeah, yeah, yeah. En Yellow Submarine. Alle nummers begonnen, niet alle, maar bijna alle nummers begonnen met de titel van het liedje van de Beatles. Bijzonder weet je bij de Beatles in elk geval. Harry's Blues zit er bijna op. We hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Jill Job Eve. Dat is een groep in Duitsland. Maar ik zeg eerst even dat de techniek in handen was van Beralda Smit. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En mocht je ooit een verzoekje hebben voor Harry's Blues, en denk van nou, besteed toch nog eens een keer aandacht aan, of door eens een keer aandacht aan, dan is dat best gelegenheid voor. Kijk maar even op de website www.harrysblues.nl. Daar staat wel een e-mailadres bij en maakt het allemaal kenbaar. En als het past, dan draaien we het in Harry's Blues. Het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues is van een cd die is getiteld Wildfire. En de groep die heet Jill Job Eve. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat kan natuurlijk makkelijk, want er komt zo ongelooflijk veel uit. Maar het is een groep uit Duitsland notabene. En die maakt wel hele mooie muziek, hele goede muziek. Victoria Semmel, Jens Newman en Tim Beckers. En Joseph Reuner, dat zijn de vier mannen die, of de vier mensen die samen de groep Jill Job Eve vormt. En de zang die is van Victoria Semmel. Hier ben ze met Neither Man Nor Machine.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Adam Brandt en The Outlaws, dat is een populaire band uit Australië. De band is al jaren actief, ze hebben al 14 albums gemaakt. En deze Adam Brandt is tevens een bekende autocoureur in Australië. En hij leeft het wilde rock'n'roll leven, want hij heeft intussen 4 huwelijken achter de rug. Adam Brandt en The Outlaws, Fat Bottomed Girls.

Adam Brandt en The Outlaws, Fat Bottomed Girls. Joe Louis Walker, dat is een bluesgitarist uit San Francisco, en hij heeft een nieuw album, Eclectric Electric. En dat album nam hij op met drie collega-gitaristen, Jimmy Vivino, Waddy Wachtel en Doyle Bramhall, en de B.B. King Blues Band. Joe Louis Walker met het verrassende Hotel California.

Joe Louis Walker, Hotel California. Brad Eldridge uit Illinois heeft al 5 nummer 1 hits in Amerika en 3 van die nummer 1 hits kwamen van zijn debuutalbum Bring You Back. Intussen heeft hij 6 albums gemaakt en dit komt van zijn album Sunday Drive. Brad Eldridge, Lose My Mind.

Brad Eldridge, Lose My Mind. Marcus King werd ontdekt door gitarist Warren Haynes, die ook zijn eerste albums produceerde. Maar het album El Dorado werd geproduceerd door een moderne, trendy producer, Dan Auerbach. Marcus King, Beautiful Stranger.

Marcus King, Beautiful Stranger. Tim Hicks uit Canada heeft 2 nummer 1 hits en 12 top 10 hits in Canada. Hij is psycholoog van beroep en daarnaast nog singer-songwriter. En hij werd ontdekt in het clubcircuit van Niagara Falls. En dat leverde hem een contract op bij Open Road Recordings. En hij heeft intussen 4 albums gemaakt. Tim Hicks, Get By.

Tim Hicks, Get By. Michael Trotter vocht met het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten en als er een soldaat sneuvelde, liet zijn commandant hem zingen bij het graf. En deze commandant adviseerde Michael Trotter om na zijn militaire dienst een band te beginnen, omdat hij zo aardig kon zingen. En dat deed hij samen met zijn echtgenote Tanya Trotter. En in juni staat de band op het bluesfestival in Gollo. The War and Treaty, If It's in Your Heart.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Tribute to the Rolling Stones van Lucinda Williams is het album van deze week. En begin jaren 90 had Mary Chapin Carpenter een hit met Passionate Kisses, een compositie van Lucinda Williams. En Lucinda Williams zong daarna duetten met Steve Earle en Emmylou Harris. En in 1998 werd haar doorbraak definitief toen ze het album Car Wheels on a Gravel Road maakte. Lucinda Williams, You Can't Always Get What You Want.

Lucinda Williams, You Can't Always Get What You Want. The Shires, dat is een Engels duo met Ben Earl en Chrissy Rhodes. En deze Chrissy Rhodes die zong jaren feesten en trouwpartijen nummers van Dolly Parton. En pianiste-gitarist Ben Cole die hoorde haar en haalde haar over om met hem eigen nummers te gaan componeren. The Shires, All Over Again.

The Shires, All Over Again. Kenny Rogers uit Houston begon met zijn progressieve rockband Kenny Rogers and the First Edition. En later werd hij pas beroemd als een iets wat melige maar succesvolle countryzanger. Op zijn album With Love staan een paar verrassende covers. Unchained Melody, Love Me Tender, I Will Always Love You en deze oude hit van Percy Sledge. Kenny Rogers, When a Man Loves a Woman.

Blake Shelton, Neon Light. Lynn Anderson had een wereldhit met het nummer Rose Garden, een compositie van Joe South. En zo'n nummer duikt dan voortdurend op in radioprogramma's en op verzamelalbums, waardoor haar oeuvre wordt genegeerd. Dit was een nummer van Roy Orbison en het was een hit van Linda Ronstadt. Lynn Anderson, Blue Bayou.

Lynn Anderson, Blue Bayou. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek en Freek Medendorp coördineerden de playlist en besluiten met de Nederlandse singer-songwriter AJ Plug, Tears Ran Dry.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang muziek die jij niet zoveel op de radio hoort. Blues en Americana. En vandaag deels u de zorg door Johan Derksen. Johan, welkom in de uitzending.
2: Ik vind het erg leuk, Albert.
1: Nou, als kenner van Harry Musquet, als jeugdvriend van Harry Musquet in deze periode, is het denk ik een beetje voor de hand liggend zelfs om jou als gast in de uitzending te vragen. Want je hebt hem al heel lang gekend, hè?
2: Ja, van een jaar of 15, hè, toen ik hier kwam wonen. Ik ben hem ooit tegengekomen in de platenzaak van Lampen. En daar zat hij met LP's onder zijn arm van John Lee Hooker en Howlin' Wolf. En daar had ik nog nooit van gehoord. Mm-hmm. Want ik was midden in de Mercy Beat-periode. En toen weet ik nog wel dat ik iets heel doms tegen hem zei. Want dan keek ik op die platen en toen zei ik... Ja, Harry, maar die jongens die coveren die nummers van die Mercy Beat-bands. Maar dat was dus omgekeerd.
1: Net andersom, ja. Nou, mooi dat je er bent, Johan, want je hebt een uitermate druk bestaan. Want het eerste nummer wat we draaien, dat is van een nieuwe LP, een dubbel LP. Dubbel, ja, het is een LP, hè?
2: Ja, we hebben en een CD en een LP. Ja. Alleen op de CD kun je meer nummers kwijt. Dus de hele lange nummers hebben we op de LP over moeten slaan.
1: Grollo Blues, dat is de naam van de nieuwe LP en door van Low Country Blues.

0: Low Country Blues. Cube in the Blizzards live. Het nummer kwam uit in 2009 van de CD Cats Lost. Maar nu op de nieuwe dubbel LP en op de CD Grollo Blues. Die heb jij samengesteld, Johan?
1: Nou, niet echt. Maar Ed Rozen, dat was de geluidsman uit Emmen, die de laatste jaren altijd het geluid deed. Die had nog een hele hoop nummers liggen, want die liet op de tafel alles binnenlopen en dat nam hij dan op. En die kwam een keer bij me en die zegt, er zit echt topmateriaal bij. En toen hebben we met Jan Lagendijk van de stichting Cube in the Blizzards beslist om daar een plaat van te maken. Omdat we eerst bezig waren met opnames van Henkie Lanting uit de Amer. Mm-hmm. Maar die waren in vergelijking bij deze opnames veel slechter. Dus toen zijn we eigenlijk overgeschakeld naar een ander project. En Ed heeft het helemaal opnieuw bewerkt en het klinkt nu heel aardig. Het viel me erg mee als ik het nu hoorde.
0: Mooi. Hij is uit, hè, ondertussen.
1: De CD is er inmiddels en de LP die komt binnenkort.
0: Oké. Nou, dat is wat Harry Musquet betreft. Nou, wat Harry Musquet betreft. Welke rol speelt Harry Musquet 10 jaar na zijn dood nog in jouw leven eigenlijk?
1: Nou ja, je wordt, als je in Grollo woont, word je er iedere dag mee geconfronteerd. Want als ik mijn huis uitkom en de hond uitlaat, dan loop ik meteen door het Harry Musquet-pad. En bij John Hofsteen staat dat beeld. En ja, we hebben maar één museum, dat is het Harry Musquet-museum. Dus in Grollo heb je nooit tekort aan Harry Musquet.
0: Maar verder in jouw leven, ja, in jouw hart, dat klinkt dan heel zwaar, maar...
1: Ja, nee, maar Harry verdwijnt natuurlijk nooit, want Rudy Leukveld, dat is een vriend van mij en dat is ook iemand dicht uit de relatiekring van Harry. En wij zijn nog zo'n beetje van hier, van het groepje uit Assen, de enige loopjongens van Harry, wat we altijd waren, die nog in leven zijn. Dus ja, wij gaan nog wel eens even naar het graf en Rudy maakt het ook nog wel eens schoon en zo, ja. Want er wil nog wat... Mensen willen wel eens wat achterlaten. Maar het verbaast me dat Harry wel een beetje geïdealiseerd wordt. Kijk, Harry was Harry en dat was een goede vriend. Maar Harry had ook kuren en die kon ook een hele lastige man zijn. Maar dat zijn alle fans die zijn dat vergeten. Harry is heilig verklaard. Uh-huh. En als je zegt, ja, maar ik heb hem ook zo leren kennen... dan ben je een geweldige klootzak, want er klopt niks aan. En je moet wel realist blijven. Hè? Het is niet dat geneuzel van niets dan goeds over de doden. Hè? Van, we hebben Harry jaren 50 meegemaakt, dus we mogen wel zeggen dat we hem kennen.
0: En die had verschillende kanten, laat dat duidelijk zijn. Ook in dit programma wat ik 20 jaar met hem gemaakt heb. En hele goede herinneringen aan trouwens.
1: Hij ook hoor.
0: Ja.
1: Ja, hij vond het altijd het belangrijkste van het programma... dat hij dan via RTV Drenthe in de ziektewet zat. Zei hij altijd.
0: Maar hij vond het ook leuk om te maken.
1: Hij vond het ook heel leuk om te maken, precies. Ja.
0: Dat vind jij ook, want muziek is in jouw leven denk ik heel belangrijk. Veel belangrijker dan voetbal.
1: Ja, maar het is mijn tegengif tegen voetbal. Okay. Weet je wel, met voetbal verdien ik de kost. Want al wat jij weet, met muziek kun je nauwelijks de kost verdienen. Mm-hmm. En ik heb een hobby, muziek. En John de Mol betaalt mijn hobby. Mm-hmm.
0: Ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken... die bij dit programma passen, die bij jou passen, die bij Harry Musquet passen. En de eerste waar jij mee aankomt is Dion.
1: Ja, Dion. Harry had heel gek. Die had LP's, oude LP's van Dion. Die vond hij heel goed. En dan ga ik die dingen ook beluisteren. En zo ben ik een Dion-liefhebber geworden. En zelfs zo erg dat ik hem een keer in Amerika opgezocht heb. En toen kwam ik in een gekkenhuis in Texas... met allemaal auto's buiten met Jesus-stickers erop. Want Dion was inmiddels bij de Heer en maakte alleen gospelmuziek. En ik moest hem altijd kopen bij de Bijbelshop. Maar die man die had een prachtig levensverhaal. Die had die hits. En hij was op zijn 20ste was hij aan de alcohol in een kliniek. En op zijn 21ste weer in een kliniek. Maar nu voor de heroïne. En toen heeft hij een nummer gemaakt... hoe hij uit die ellende gekomen is. En dat is Your Own Backyard. Dat staat op een album wat eerst eigenlijk alleen in Engeland uitgebracht is. Het is geproduceerd door Phil Spector. Want die kenden elkaar uit de Bronx. En Spector wilde per se een album met hem maken. En Dion vertelde mij, hij kwam net uit de inrichting voor de heroïneverslaving. Toen moest hij naar een studio in Los Angeles. waar Phil Spector zat. Hij zegt, en ik kwam daar binnen, 5 drummers, 20 blazers, 7 gitaristen. Hij zegt, en allemaal zo stoomd als een aap. Hij zegt, en dan kwam ik binnen, helemaal nuchter en sober. En sommige nummers, zegt hij, moest hij dus vertragen, omdat de band zo stoned was dat ze langzamer gingen spelen. Toen moest hij teksten gaan herhalen om met de band in evenwicht te blijven.
0: Dion DeMucci met Your Own Backyard.

0: Klein Italiaantje, dat is het. Dion DeMucci, Your Own Backyard, uit 1974 van de LP Born to Be With You. Was het inderdaad een klein mannetje? Of,
1: Ja, zoiets als ik, dus zo'n middelmaat. Hè. Maar het was zo'n klein, vlijtig jongetje. Hè, die heel veel gedaan heeft en hij liep een beetje zijn tijd vooruit. Want hij was singer-songwriter toen dat nog niet in was. Hij begon met blues toen dat nog niet in was. En hij heeft het wel altijd volgehouden. En hij is nu over de 80 en hij is nog steeds actief.
0: Ja, dus je kunt zien van dat een leven zoals hij dat geleid heeft, dat dat dan tot hoge leeftijd kan leiden.
1: Nou ja, met de voetballers die ik meegemaakt heb, die het net leven en niet dronken en niet rookten en niet vreemd gingen, die waren allemaal het eerste dood al. Dus ik hoop dat ik 110 word. Ja.
0: Sherry Redwine, dat is de volgende keus van hoe? Van Luther Allison. Ik denk niet verwonderlijk, want Harry had ook wat met Luther Allison.
1: Ja, maar die heb ik niet via Harry. Want ik heb natuurlijk die hele club uit Chicago, wat er allemaal vandaan gekomen is. Maar dan vond ik Luther Allison eigenlijk wel altijd de lekkerste. Want die had zo'n lekkere power. En de man is ooit, moest hij optreden in Parijs. En is hij 20 jaar blijven wonen. Ja. Dat is een beetje lang, hè. En Roel Spanjers, die nou bij mijn theatershow De Pianist is, die zat toen in Parijs bij hem in de band. En die vertelt dan wel eens die verhalen. Luther Allison was een man van de klok. En als iemand te laat was, dan zei hij tegen de bus, rijden. Hij zegt, en het was zo lullig, we stonden aan Parijs met die bus, moesten om 8 uur 's ochtends weg, ergens naar Oost-Duitsland. Hij zegt, en het is 8 uur. En aan het eind van de straat komt de gitarist met zijn koffer aanlopen. En Luther zegt, 8 uur is 8 uur, rijden. En die reed zo langs die gitarist. En die zegt, hij zorgt maar dat hij in Oost-Duitsland komt. Ja, merkwaardige man.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja, ja. Het nummer dat jij uitgekozen hebt, nog speciale aanleiding?
1: Nee, dat vind ik gewoon een heel lekker bluesnummer. Kijk, die bluesnummers, die slow blues, die zijn haast allemaal hetzelfde. Maar dit is Luther Allison ten voeten uit. Was gewoon vooral een goede live artiest.
0: Cherry Redwine.

0: Jerry Redwine, Luther Allison. En er zit inderdaad heel veel power in. Met name ook in het gitaarwerk van Luther Allison. Van de LP Blue Streak in 1994. David Clayton Thomas is wat anders.
1: Ja, maar dat was een held voor Harry. En zelfs zo erg dat Harry een periode heeft gehad dat hij David Clayton Thomas imiteerde. Hij ging zijn stem vervormen. Helemaal klinken als David Clayton Thomas in de periode van... hoe heet het?
0: Blood, Sweat and Tears?
1: Ja, in de periode van Blood, Sweat and Tears. Maar dat album van Harry... ik weet niet welk album er was. Dat is net een album van Blood, Sweat and Tears. En als Harry dan wat gedronken had... en dan zaten we bij de Witte Bal... en dan werd Blood, Sweat and Tears opgezet. En dan zei Harry altijd... van dat David Clayton Thomas hem nadeed... Dat vonden wij wel vermakelijk in die tijd, ja.
0: Hij heeft trouwens ook een tijd gehad van dat hij net zong als Tim Hardin.
1: Ja, heeft hij ook gehad. Die heeft nog eens bij hem gelogeerd. Ik kan me dat herinneren. Dat is de enige man die ik in bed heb zien liggen met zijn witte jas aan. En wij zaten gewoon in de kamer en wat te drinken en zo. En plotseling was hij weg van die slaapkamer waar hij lag. En we hebben hem nooit meer teruggezien. We hebben jaren later het bericht gelezen dat hij dood was. En Harry had het ook met Rare Earth.
0: Oké. Okay.
1: Ja, daar heeft hij ook nummers die precies op Rare Earth lijken. Daar had hij het ook mee.
0: Ja, wel grappig om dat soort invloeden te merken in zijn werk. Hè? David Clayton Thomas van de CD Blue Plate Special. Ja, wel een prachtig nummer, hè?
1: Ja,
0: in My Own Tears. Ja.
1: Veel gecoverd, maar hij doet dat ook weer goed. Hè? Dit is van een solo album toen hij al weg was bij Blood, Sweat and Tears.

0: David Clayton Thomas, Drown in My Own Tears. Ik weet niet wat is, want ik hoor de stem van Ray Charles er ook gewoon doorheen.
1: Ja, maar die blijf je horen. Hè? Want dat is het originele en dat zit zo in je hoofd.
0: Ja, ja.
1: En je hebt heel veel mensen. Kijk, als mensen het coveren en je hoort Ray Charles een beetje, dan is het goed. Maar er zijn ook jongens die zich geweldig vertillen aan zo'n nummer. En dat ik dan denk, ja, dat nummer moet jij eigenlijk niet zingen. Hè? Dan moeten ze ook tegen hem zeggen, dat moet je niet doen.
0: Maar hij kan het wel.
1: Hij kan het wel, ja.
0: Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. 3 keer in scheepsrecht, 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. En daarvoor een keuze van de nee CD, dubbel LP van Cuban the Blizzard. De CD Grollo Blues. Een nummer wat Harry Musquet zingt samen met Erwin Java op gitaar. The Mean Black Snake.
2: Over de weer en Johnny Hooker, alleen met de gitaar. It's a mean black snake.

0: de Mean Black Snake van Cube in the Blizzard, oftewel Harry Musquet, met begeleiding van Erwin Java op gitaar. En dat is van de nieuwe CD Grollo Blues. Hoe heb je de nummers geselecteerd eigenlijk, Johan, op die nieuwe CD?
1: Nou ja, een beetje afwisseling en logisch, maar je moet ook met de lengte rekening houden, want je kunt maar zoveel minuten kwijt. Dus het was een beetje puzzelen dat er zoveel mogelijk nummers op konden. En er waren ook nummers die waren gewoon niet zo goed gezongen. En ik vind dat moet je Harry niet aandoen om dat nog eens een keer uit te brengen.
0: Het origineel van Mean Black Snake, wat Harry al vertelde, dat is van John Lee Hooker. Uit 1959 is het al, van de LP The Country Blues of John Lee Hooker. En dan kreeg je een versie die, dat is het origineel, en dan merk je dat de versie van Harry Musquet qua tekst in elk geval er nogal van afwijkt.

0: through the day. He wore me all day long. I bet you my bottom dollar I'm gonna kill that old black snake. He won't suck my rider's tongue. He won't suck my baby's tongue no more. That mean black snake, he won't bother me no more.
1: De Black Snake van John Lee Hooker uit 1959. Toch blijft Harry wel qua sfeer wel in die buurt, hè?
2: Jawel, hij voelde de blues heel goed aan. En daardoor was hij ook geloofwaardig. Want de echte bluesliefhebbers die namen hem serieus als bluesartiest. Omdat hij het gewoon helemaal uit zijn hart liet komen. Ja. En ik moet zeggen, van ik heb al die oude meuk ook staan. Ik luister er nog zelden naar, want ik betrap me erop dat ik me met John Lee Hooker, die nummers uit de 50e jaren, een beetje ga zitten vervelen. En dan kies ik toch voor de versie van Harry. Dat vind ik toch wat moderner, wat energieker. Mm-hmm. Want het is natuurlijk vrij monotoon gezongen, hè, door John Lee Hooker.
1: Beetje kampvuurmuziek, ja.
2: Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat zo'n hele juke joint waar hij dan zat te zingen, dat hij dan uit zijn dak ging.
1: Ik denk dat dit op een festival op een hem is. De American Folk Blues Festival.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat was een wat andere sfeer.
2: Ja, ja, ja.
1: De juke joint, dat was natuurlijk toch gewoon plezier.
2: En dat was ook een zwart publiek in de juke joint. En ik merk de laatste tijd in Amerika dat bij bluesconcerten dat vooral de blanke middenklasse er zit. Het is geen zwarte muziek meer. Dat is de rap en de hiphop en zo geworden.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en dan, ik was ooit met Daniel Lewis in een juke joint in de buurt van Oxford in Mississippi. Hoe later op de avond van, gezelliger het werd. En hoe stampender het werd, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat is een andere sfeer. Dat was een uitsluitend zwart publiek wat er kwam. Daar speelde Robert Lee Burnside toen het in.
2: Oh ja.
1: Nou, dat is toch wel een beleving, moet ik zeggen.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ik ben nooit in die echte juke joints geweest, omdat die meestal in wijken liggen. Als je s'avonds naar huis wil, dan moet je meteen rennen voor je leven. Hè?
1: Nou, dit was in the middle of nowhere, man. Dit was echt, gewoon in een klein dorp. Dat zullen hier in Wezep kunnen wezen.
2: Zou een Grollo kunnen zijn.
1: Nou ja, was iets te groot, denk ik, maar goed. De derde versie van The Mean Black Snake, dat is het nummer van Apple Knockers Flophouse in 1969. Toen had Harry dus de blues al ontdekt in de winkel van Lampen, al een tijdje terug, denk ik.
2: Ja.
1: De keus van Harry, was het Harry's keus van dat Cube in the Blizzard Blues ging zingen?
2: Dat denk ik wel, ja. Want die andere jongens die kwamen niet zo uit de blues. Dat waren toch een beetje de jongens die opgegroeid waren met Shadows muziek en met Radio Luxemburg. En Harry heeft natuurlijk dat Amerikaanse radiostation uit Duitsland, The Voice of America, ontdekt. En die liep dus heel erg voor qua kennis op iedereen, zeker op mij, maar toen ook op die jongens uit het bandje. En kijk, ik heb Cube in the Blizzard nog ooit zien spelen in de beginperiode, dat ze Misery deden van de Beatles en dan Ilko tweede stem. En, maar daar was Harry heel snel klaar mee. Die wilde naar die blues toe. Nou. En dat was een hele goede keus achteraf gezien.
1: Dit is die keus van Harry Musquet. De blues van John Lee Hooker in de uitvoering van Cube in the Blizzard, The Black Snake.

0: Drie versies van de Mean Black Snake. En de laatste die was van QB and the Blisters uit 1969. De eerste van QB and the Blisters van de nieuwe LP Grolle Blues. En de middel, dat was John Lee Hooker uit 1969. Maar we gaan nu weer naar andere muziek. Johan Derksen, te gast hier in Harry's Blues. Heel fijn dat je bent, Johan, in jouw drukke bezigheden, dat allemaal nog lukte. Want ook je maakt nog heel veel radio natuurlijk, hè?
1: 5 uur, ja, in de week. Er zijn een hoop plaatjes. En ik heb dan dat eigen station. Dat is 24 uur per dag, 7 dagen de week. Dus dat moet je dan digitaal inladen. Ik heb wat op mijn hals gehaald. Hè. Nou. Ik ben er enthousiast aan begonnen. Maar je werkt je echt de pleuris, hè? Maar ik ben te eigenwijs om het niet te doen, hoor. Want iedereen lacht zich dood. Die gek heeft een radiostation in de tuin. Maar ja, nou zou ik het volhouden ook.
0: Zo is maar net. Ja. Zo was hij als voetballer ook. Er kwam niemand, ja, jou kwam niemand voorbij.
1: Nee, niet zo goed. Maar wel heel, heel goed mijn best doen.
0: Matt Anderson, dat is jouw volgende keus.
1: Ja, nou ja, het wemelt werkelijk van de singer-songwriters. Hè? En je krijgt ook vaak cd's in handen. Dan denk ik, ja, waarom heeft die man een plaatje opgenomen? Want die zingt als de buurman. Hè? En Matt Anderson vind ik daarop een uitzondering. Dat is een Canadees. En ik heb hem 14 dagen over de vloer gehad. Want ja, die jongens verdienen niet zoveel. En die moesten om 14 dagen toeren in Nederland en Duitsland. En toen vroeg die manager van, heb jij een mogelijkheid om 14 dagen in huis te hebben? En ik woonde in Oudewater heel groot, dus dat was geen probleem. Maar dat was wel een avontuur, want Matt hield de Canadese tijden aan. Matt, als ik dan 's ochtends, toen was ik nog hoofdredacteur van VI, dan ging ik naar mijn werk om een uur of 8:30, 9. En er was al het licht nog aan. Hè? Dus dan denk ik, goh, Matt heeft vergeten om het licht uit te doen. En dan ging ik naar boven, want ik woonde in 2 huizen. En ik had het bovenste huis zat hij. En dan zat hij in die, met dat massale lijf in de onderbroek op de bank, nog steeds kip lekker. En dan was hij net van plan om naar bed te gaan. Maar dan zat hij te skypen en te mailen met Canada. En hij deed dus net, toen hij in Nederland was, of hij in Canada was. En dan 's middags om 4:30 kwam hij zijn bed uit. En dan hoorden we de douche. En dan stapte hij in zo'n kleine huurauto. En dan reed hij weer naar een optreden. Hele merkwaardige man.
0: Ja, dacht hij waarschijnlijk, heb ik ook geen last van de jetlag.
1: Nee, dat heeft hij omzeild. Maar hij had dan een heel klein autootje gehuurd op Schiphol. Waar hij nauwelijks in paste, weet je wel, met dat grote lijf. En ik zeg, weet je wel, 's ochtends kwam ik hem tegen. En met, waar gaat de reis vandaag heen? Naar Berlijn, zei hij. En dan fluitend reed hij naar Berlijn en ook weer terug naar Oudewater.
0: Ja, afstanden zijn in Canada.
1: Hij zei, in Canada heb ik af en toe, dan moet ik 16 uur rijden.
0: Precies, ja.
1: Hij lacht om die afstanden van ons.
0: Met Anderson, Broken Man.

0: kunnen het over Harry Musquet hebben. We kunnen het over muziek hebben. Muzikaal, hoe herinner jij Harry muzikaal?
1: Nou, Harry had van die periodes dat hij helemaal gek was van een bepaalde artiest. En dan was het helemaal alles. Dan draaide hij de hele dag die artiest. En dat kon een week later weer totaal anders zijn. Dan had hij weer iets anders ontdekt. Maar het leuke aan Harry was, het was een soort wandelende encyclopedie. Want je noemde maar een naam en hij wist wat voor schoenmaat hij had. Weet je wel, dat soort rare details. Nu had hij voor de rest overdags ook niet veel anders te doen dan van alles te lezen en van alles te luisteren. En het leuke aan Harry was ook dat hij altijd koketteerde, dat hij niet van popmuziek hield. Hij zei altijd, ik hou niet van liedjes. Er is er maar één die mooie liedjes maakt, dat is Elton John, maar ik zing geen liedjes. En hij was dan van de klassieke muziek. En als er dan iemand kwam om hem te interviewen, dan zette hij heen schijnheilig zo'n klassieke plaat op. En dan kwam zo'n vent binnen en zei, ja, ik luister alleen maar naar klassieke muziek. Hij luisterde nooit naar klassieke muziek, kan ik je vertellen. Ja, dat was het leuke aan Harry. Ja.
0: Music Making Machine, dat is de volgende op jouw listie. Ik weet niet of het een liedje is. Maar...
1: Ja, maar dat is wel leuk. Harry en ik belanden altijd toen we nog doorzakten in die tijden. Dat is al lang geleden. En dan gingen alle cafés dicht. En dan kwamen we terecht bij Café de Grotte, de single passage van Sjoerd Brouwer. En daar stond een vrijgezelle jongen achter de bar. Lammert heette die. Want Sjoerd zat aan de bar mee te drinken. En Lammert, die had een hele goede muzieksmaak. Lammert had al voordat wij ooit van hem gehoord hadden LP's van Merle Haggard bij zich. Okie from Muskogee vond Harry ook heel mooi. Terwijl het een hele rechtse man was. Maar Harry vond het fantastisch. En die had ook de Kate Brothers. Dat was een tweelingbroer uit Arkansas. En die hadden een geweldige band. Die zijn nooit doorgebroken of zo. En ze hadden wat dommige hoofden. En Harry noemde ze dan ook altijd de gebroeders van de kerkhof. Hé, hey, Lammert, zet even de gebroeders van de kerkhof op. En dan kwamen de Kate Brothers. En zo leerde ik het hele oeuvre van de Kate Brothers kennen.
0: Music Making Machine.

0: Music Making Machine van de Kate Brothers in 2009. En dat betekent dat we alweer bijna aan het eind van het programma bent. Van deze uitzending. Techniek in handen van Miralda Smit. Samenstelling, ja, Johan Derksen. Dus het laatste nummer, dat is ook van jouw keuze, Johan. Want...
1: De band, ja. Wij waren helemaal gek in die periode hier in Assen van de band. Iets beters hebben we nog nooit gehoord. En ik weet nog wel dat alleen Herman Brood, die is naar de band geweest in Carré. Daar schijnen ze een keer opgetreden te hebben. En die kwam helemaal verrukt terug. Ik heb de band gezien en zoiets hebben we nog nooit eerder gezien. En we wilden er ook allemaal uitzien als de band destijds. Dus wat deden we? Snorren laten staan, bakkenbaarden. En ik ben de enige nog die sinds de band een snor heeft. Dat is nu heel gedateerd. Maar Harry... Die heeft niet zo'n haargroei. Die snor wou niet groeien. Maar Harry kocht zo'n zwart hoedje. Want die jongens van de band hadden van die hoedjes op. En daar liep hij echt mee verschut. Totdat Rudy Leukvaart een keer zei... Hé hey Harry, joh, studeer je voor Malle Pietje? En toen heeft hij dat hoedje weggegooid en nooit meer opgehad. Maar ja, de band, dat waren echt voorbeelden. Hè? Dat was geweldig. En dat is ook tijdloze muziek. Dat was eigenlijk de ultieme Americana toen al.
0: Ja, ja. The night they drove all Dixie down. Bedankt, Johan.
1: Graag gedaan.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het is de derde hit voor Bobby Bland na Father on the Road en I Pity the Fool. Het nummer werd opgenomen in Chicago met zijn eigen begeleidingsband, inclusief drummer J-Bo Starks, die even later naar de begeleidingsband van James Brown zou vertrekken. Bobby Bland, That's the Way Love Is.

Bobby Bland, That's the Way Love Is. Otis Redding was de chauffeur van gitarist Johnny Jenkins uit Macon, Georgia. En deze Johnny Jenkins moest een plaat op gaan nemen in Memphis, Tennessee. En dat zou gebeuren met Booker T en EMG's als begeleidingsband. En dat verliep voorspoedig en toen was er nog enige tijd over. En toen mocht Otis Redding een nummertje zingen. En de mensen in de Stax Studio in Memphis wisten niet wat ze hoorden. Het werd meteen de debuutsingle voor Otis Redding, These Arms of Mine.

Otis Redding, These Arms of Mine. Smokey Robinson uit Detroit was een fan van Sam Cooke en hij wilde een nummer schrijven dat dezelfde sfeer had als die grote hit van Sam Cooke, Bring It On Home To Me. En daarom schreef hij dit nummer en dat werd de nummer 1 hit in Amerika. The Miracles, You've Really Got A Hold On Me.

The Miracles, You've Really Got a Hold on Me. Jan Bradley uit Mississippi was 19 jaar toen ze ontdekt werd door producer Don Talty. En deze Don Talty die liet Curtis Mayfield een nummer voor haar schrijven. En dat werd een top 10 hit in Amerika. Daarna scoorde ze nog een bescheiden hitje met I'm Over You. En vervolgens hield ze het al snel voor gezien in de showbiz. Jan Bradley, Mama Didn't Lie.

Jan Bradley, Mama Didn't Lie. Chuck Jackson uit North Carolina was de zanger van de Del Vikings, maar hij wilde solo verder en toen werd hij het voorprogramma van de Del Vikings. En zijn debuutsingle als solozanger werd een top 20 hit in Amerika. En later zouden Ike en Tina Turner met hetzelfde nummer een hele grote hit scoren in Amerika. Chuck Jackson, Tell Him I'm Not Home.

Chuck Jackson, Tell Him I'm Not Home. Teola Gilgore uit Tennessee kwam, evenals Aretha Franklin, Kim Weston en Mittie Collier uit de gospelmuziek. En ze werd ontdekt door producer Ed Townsend. En die was al heel succesvol geweest met Chuck Jackson, The Chirwells en Dee Dee Warwick. En hij schreef deze top 5 hit voor Teola Gilgore, The Love of My Man.

Teola Kilgore, The Love of My Man. Jimmy Holiday had al nummers geschreven voor Little Milton, Ray Charles en Sonny and Cher. En plotseling had hij zelf een top 10 hit in Amerika. Helaas kon hij er niet zo lang van genieten, want in 1987 overleed hij aan de gevolgen van een hartstilstand. Jimmy Holiday, How Can I Forget?

Jimmy Holiday, How Can I Forget? De band The Drifters versleed aan de lopende band leadzangers Clyde McFeather, Johnny Moore, Bobby Hendricks, Benny King en de nieuwe zanger heette Rudy Lewis. En hij zong meteen The Drifters naar de top 10 van Amerika met On Broadway.

The Drifters on Broadway. Barbara Lewis uit Michigan scoorde een grote hit met een eigen compositie die ze opnam in de Chess Studios in Chicago. En ze kwam uit een muzikale familie, want haar vader was bandleider en haar moeder was zangeres. En ze werd ontdekt door een discjockey uit Michigan die ook Del Shannon ontdekte. Barbara Lewis, Hello Strong.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Duets van Linda Ronstadt is het album van deze week. En dat werd geproduceerd door Peter Asher. En dat is de helft van het Engelse duo Peter & Gordon. En hij produceerde een paar wonderschone duetten met Aaron Neville, de zanger van de Neville Brothers uit New Orleans. Linda Ronstadt, Don't Know Much

Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much. Solomon Burke coverde een nummer van Wilson Pickett die net een grote hit had als zanger van de Falcons, I Found Love. Maar de eerste soloplaat van Wilson Pickett belandde op de 30ste plaats van de Amerikaanse hitrate. En toen coverde Solomon Burke dat nummer. En toen werd het net geen nummer 1 hit in Amerika. Het nummer bleef op 2 steken. Solomon Burke, If You Need Me.

Solomon Burke, If You Need Me. En dit nummer werd later ook nog opgenomen door de Rolling Stones. Etta James nam eerst op in Los Angeles, later in Chicago en toen in Muscle Shoals. En die nummers uit Muscle Shoals, dat werden haast allemaal hits. Dit werd ook een top 10 hit en het nummer werd geschreven door zanger Tony Clark uit Detroit. Etta James, Push Over.

Etta James, Push Over. Doris Troy maakte met de zussen Dee Dee en Dionne Warwick deel uit van de Sweet Inspirations. En dat was een groepje achtergrondzangeressen in de studio's in New York. En Doris Troy heeft maar één grote hit als solozangeres gehad. En later was een cover van dit nummer een nog grotere hit voor de Engelse Hollies. En Doris Troy vertrok op een gegeven moment ook naar Engeland. En daar was ze bijvoorbeeld de achtergrondzangeres op het album Dark Side of the Moon van Pink Floyd. In 2004 overleed zij in Las Vegas. Doris Troy, Just One Look.

Doris Troy, Just One Look. Garnet Mims uit West Virginia ging naar Philadelphia om daar een carrière te beginnen als gospelzanger. Toen dat niet lukte, reisde hij door naar New York en daar begon hij de band Garnet Mims en The Enchanters. En met die band behaalde hij binnen mum van tijd een top 10 hit. En later coverde Janis Joplin dit nummer en toen werd het een nog grotere hit. Garnet Mims, Cry Baby.

Garnet Mims, Cry Baby. Ines Fox uit North Carolina vormde jarenlang een duo met haar broer, Ines en Charlie Fox, waar Charlie werd producer en toen moest Ines wel solo verder. En dit werd haar grootste hit. Al verscheen er in 1974 nog een mooie cover van James Taylor en zijn toenmalige echtgenote Carly Simon. Ines Fox, Mockingbird.

Ines Fox, Mockingbird. In Amerika functioneerden jarenlang twee zangers met de naam Johnny Taylor. Een soulzanger en een blueszanger. En de blueszanger Johnny Taylor uit Arkansas die besloot verder te gaan als Little Johnny Taylor. En hij had die naamsverandering nog niet doorgevoerd, of hij had een nummer 1 hit in Amerika. Daarna had hij nog twee kleine hitjes en daar bleef het bij. En in 2012 is hij overleden. Little Johnny Taylor, Part-Time Love.

Little Johnny Taylor, Part-Time Love. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek, Freek Middendorp coördineerde de playlist. Bobby Ralph uit Los Angeles en Earl Nelson uit Louisiana speelden samen in de band The Hollywood Flames. En toen besloten ze als duo eens een nummertje op te nemen, zo voor de grap. En het werd een hele grote hit in Amerika en er verscheen zelfs een cover van de Rolling Stones als Bob en Earl, Harlem Shuffle.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars. Welkom om weer verder te gaan op onze reis door Amerika naar de verstedelijking van de blues, zou je kunnen zeggen. Chicago binnen wij. Vorige week op Maxwell Street. En dit keer binnen wij op een straat met een bijna oosters aandoende naam.
2: Ja, de straat heet, of de straat, het is in het centrum, het is een vrij brede straat waar ook een trein op een soort van, een soort van viaduct over de straat heen giet. Of evenwijdig met de straat loopt. En die straat, dat is Wabash. En in Wabash, dat heb je dus een heel mooi, als je er wordt komt, Lustra, een heel mooi café, dat is, heet Miller's. En daar hangt allemaal foto's aan de waand van prachtige sportlui. Mensen die Edith van Archie Bunker bijvoorbeeld, hangt er ook. En er staat een prachtige oude barkeeper die precies weet wat je wilt drinken. Zo wat, op het moment dat je binnenkomt. Maar daarvoor waren wij er niet.
1: Wij waren er voor Delmark.
2: Nou, Delmark is een heel oud blueslabel. Is opgericht door een man die oorspronkelijk uit Duitsland kwam. Maar daar al een hele tijd zit in Chicago en een echte bluesliefhebber is.
1: Hij is ooit in St. Louis begonnen, hè?
2: Ja.
1: En hij is naar Chicago toegegaan. En dan hebben we het over Mr. Bob Koestler.
2: Ja.
1: Man, die kan nog geweldig vertellen.
2: Ja, en heeft zo'n prachtige mooie platenzaak. Ik heb pas onlangs nog iemand gesproken, die was er ook geweest. Die zei, dat is een enorme mooie zaak. Alles hebben op het gebied van blues en jazz.
3: Been on the way to Helena. That's about the only Mississippi or thereabouts, except a few trips to Memphis, New Orleans several times. But I didn't used to like to go down south in the old days before civil rights.
4: I was
3: definitely not somebody they wanted to see down there.
2: If you read the Lomax book, you know. It was hard for him to record even people like Waters and all these things.
3: Well, I remember many years ago when I went to Brownsville, Tennessee, to bring Sleepy John Estes up to record. They were all very friendly until I asked where the, what they called the colored laundromat, I forget. I asked to see a certain person. He said, he runs the nigger laundromat. And what I didn't know at the time, he was also the local leader of Congress of Racial Equality. So, and they CORE and was having a major action there, a rather famous tent city situation. Some of the sharecroppers had been kicked off of their farms. The industrialization of farming in the South had hit that area, and people, sharecropping just came to an end. You either owned a small farm, or maybe you drove a tractor, you know, or a harvester. But the whole South had changed a lot, and there were a lot of people out of jobs. It was pretty sad.
2: I'll tell the people in Holland something about it. Wij zitten hier midden in Chicago, at Wabash.
3: At Jazz Record Mart at 444 North Wabash.
2: Yeah, and we're talking to Mr. Bob Koestler. Yeah?
3: Koester.
2: It's actually German.
3: German, yeah. Yeah. It's originally K-O-S-T-E-R, with the umlaut.
2: And he's well known from Holland, from the Delmark label, which is in Holland, wat in Holland gedistribueerd wordt door Music and Words. Het is een prachtige oude zaak hier. En Bob die vertelde net hoe het was in, vroeger in het zuiden. En dat hij naar de wasseretten ging en dat de politie, de sheriff eraan kwam. Zei, oh, die meneer die moet naar de. Dat is een kind of nigger lover, you know. En het is een prachtige oude zaak met een prachtige oude stoel. Men kan daar ook nog spelen. Hier staat een oude piano en een versterker. Maar verder is het hier een hele grote zaak met alle fantastische foto's van mensen uit de blues en ook met fantastische oude platen en natuurlijk ook nieuwe platen. When did you found the
3: Delmark?
2: Yeah,
3: 1952 we did our first recording session. It was a Dixieland band. It took me a year to get enough money together to issue the first LP. We started recording blues a few years later, I think 54. We recorded Speckled Red in 56, maybe it was 55. I played Big Joe Williams long enough ago that these were going to be 10-inch LPs, which they stopped making in the United States in 1955.
4: Was it in this building that you
3: recorded? Oh, no, this was back in St. Louis.
4: Uh-huh. It was in St. Louis?
3: Well, yeah. I had a second floor record shop. Actually, first, I started the label in a little ground floor place. It was smaller than this room we're in, about half the size, I would say. And then out at Del Mar and the Bolivar, which is where most of the live jazz was in town, we recorded Speckled Red in the homes of one of my customers, John Phillips, who had a very good 78 collection. He liked piano blues. He was thrilled to death that Speckled Red was using his piano. Yeah. And Irwin Helfer helped me record that. I think the tapes we issued actually came from a session after. We did two sessions that, on one session, Red showed up and his arthritis was bothering him. And another session, somebody kindly brought along some whiskey and he got drunk very quickly.
4: Yeah.
3: And it was a bad mistake. You don't record guys. Yeah. If guys drink, that's their business. But you don't liquor people up to get them drunk. The stories you hear about record dates in the 20s and 30s where there was a lot of booze. Maybe a quick shot if somebody is nervous, but only if they're nervous. My rule about the booze now is I don't even pay for it anymore. If they bring it, then I gotta watch how much they drink sometimes.

0: Een van de laatste producties op het Delmark-label. Uitgebracht in 1999. Jimmy Burns, Bob Koester had het zo straks al over. Van de cd Nighttime Again, het nummer Hard Road. Ik kan me mooi vertellen, normaal.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Je hoeft hem eigenlijk alleen maar een klein setje te geven. En,
0: een aangevertje.
1: En Bob die praat allemaal door. We hadden het nou even over die clubs daar. Hij zei Buddy Guy's Legends. Is vlakbij, Wabars. Nou, dat bent wij in de vorige uitzending. West, hebben we erover bericht. Maar er zijn nog veel meer clubs natuurlijk. En je hebt Chicago Blue, heb je daar. Die hebben er twee clubs, zei hij. En zijn favoriete club was eigenlijk Rosa's. Dat was,
0: van de Italiaan, ja.
1: Ja.
0: Dat was, beetje in een ruige buurt, zei hij.
1: Ja, maar toch een hele goede club.
0: Het blok wordt instunt, dat was wel goed.
1: Ja.
0: Maar je moest niet de wiet gaan kuien of zo. Dat,
1: nee, en Blues, et cetera. Daar had een beetje parking problems. Een parkeerprobleem. Nou, dat hij hier in Nederland weet we er alles van. Maar hij gaf even een summit van wat er ongeveer aan de hand was.
0: Die Eddie Shaw, die SW zagen speelde bij Buddy Guy Legends. Die had zelf ook een club, hè?
1: Ja, die speelde ook in zijn eigen tent. En,
0: wat ik ook wel grappig vind wat hij vertelde, dat is dat eerder mensen op een vaste oomd altijd in de club speelden. Hè?
1: Ja,
0: dat ze er soms een hele periode, weken of soms wel een paar maanden.
1: Ja.
0: Op dinsdagavond, dan stond Muddy Waters, die stond in die of die club.
1: Ja, dat was vroeger heel gebruikelijk. Ja.
0: Ja.
1: Dat is gewoon een week arrangement of engagement of soms maand.
0: Ja.
1: Dat was vroeger, dat hij vroeger ook in Duitsland, ik weet nog wel dat hij helemaal brood, met de Moon bijvoorbeeld een maand in Frankfurt speelde in de club. En zo.
0: Ja.
1: Vier dagen in de week.
0: Ja.
1: Dat was hier toen ook. We hebben toch wel eens een keer een week ergens gespeeld in Duitsland bij Meta, geloof ik, daar ergens hier in het noorden van Duitsland. Ja, dat was.
0: Had wel voordeel natuurlijk, want als het dan goed bevalt, dan kun je makkelijk dan weer naartoe gaan.
1: Ja, maar hij zei, er waren ook clubs, daar stond nou gewoon, als dat vast, dan stond er wat aan. En dan waren mensen die waar je nog nooit van hoorde, hadden, die soms wel beter waren dan de mensen die er stonden.
0: Ja.
1: En dat was dan ook wel weer een voordeel, vertelde hij.
0: Hij had het ook over, zo straks al even, over de nieuwe generatie, de jonge generatie. Generatie blanke blueszangers ook. Nou, daar heb je nog wel eens wat problemen mee.
2: The big problem I have with white guys doing blues is singing. They either sound like they're doing some sort of horrible blackface act, or they just sound, what's the word, callow, I guess would be a good word, just inexperienced. But after they've been around a few years and they've been playing, there's a club called Smoke Daddy is one of my favorite clubs because the food is, it's ribs. It's no cover charge and it's a hangout for the white kids. I'm sure the bread is not very good there because they're not collecting $5 at the door. But it's one of my favorite places. It's where we found Jimmy Burns and Eddie. Is Eddie Taylor's kid. I should know his name. That's shameful. We may record him by then. I'll know his name, I hope. And they have blues, I think, Friday and Saturday and Monday. And then I believe they have jazz Tuesday, Wednesday, and Thursday. And they have excellent jazz artists who somehow aren't working more expensive venues.
3: My Buddy Guy seems to be, he kind of a revival thing. He wasn't 6 years ago. He came.
2: Well, Buddy and Junior.
3: He was always around. But
2: Buddy and Junior worked steady for years.
3: Yeah.
2: I think Buddy's gotten perhaps a bit more professional management and booking, and somehow he's become much better known in the rock scene, which never hurts. There are a lot more rockers than there are bluesers. Bluesers? Sometime I think this can have a negative effect on the quality of some of the performances. I don't want to speak of any particular artist, but this mixing up rock, famous rock people, it helps sell the record. You know, I don't think it always helps make the record any better. That we've been doing that ever since Muddy Waters and Howling Wolf went to England to make records.
3: Yeah.
2: They're not the best records.
3: No, Howling Wolf quoted, he said it's a whole lot of shit. He said,
2: I was with him one day when he had cut not one of the English records, but he just cut a thing, and he said something. It was just his way of being. He just was such an honest man. He tried to be nice, but he was a little roughshod. And he said, there's a couple of boys here in the audience just made a record with this afternoon. You guys want to come up and play? He went down. He didn't sit in with them yet.
4: Well, woke up this morning feeling round for my shoes. You could tell about that I had no more walking blue. Woke up this morning feeling round.

0: Come out here.
1: The Walking Blues van Muddy Waters, origineel een stuk van Robert Johnson. Ook al wordt het op deze LP toegeschreven aan Muddy Waters, McKinley Morganfield. Dit is zo'n voorbeeld van zo'n opname die als in Londen gemaakt is. De London Sessions met Muddy Waters. Howlin' Wolf heeft dat ook gedaan. Hè?
2: Ja, nou, dit is nog. Hier zal Bob Kuzel niet over vallen, denk ik. Maar het andere was echt rommel.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Hier is Rory Gallagher gitaar speelt. Ja. En die speelt dan gewoon een slaggitaartje. Dat ken ik ook. Weet je wel. Maar die moet zich natuurlijk vreselijk inhouden. Want die kan daar natuurlijk niet loskenhouden bij zo'n bescheiden. Weet je wel, kijk tegen zo'n man op. Dat doe je niet.
1: Ja, ja.
2: Maar met het gevolg dat de backing natuurlijk helemaal niks voorstelt.
1: Nee, nee.
2: Maar dit is gewoon Muddy met een gitarist. Het had iedere andere kunnen wezen.
1: Ja, ja.
2: Maar die London sessies met Howlin' Wolf, daar zei hij zelf van dat hij dat niks vond. En
1: nee,
2: dat
1: nee.
2: Werd ook alleen maar aangehaald door Bob Kuzler, die verder nog zei eigenlijk dat hij wel wat problemen had met jonge zangers, blanke zangers, die vooral negers na probeerden te doen of helemaal geen ervaring hadden. En
1: nee, maar dat valt mij ook wel eens op als hij bijvoorbeeld een jonge Sonny Landreth.
2: Ja.
1: Een hele goede slidegitaar.
2: Ja.
1: Maar het zingen van hem is niks. Het is heel dunne gies.
2: Ja, ja, misschien moet hij daar gewoon niet doen of zo.
1: Nee. Weet je wel. Nee. Nee, en wat Bob Kuzler ook zei, mensen moeten toch wel een zekere. Ja, moet iets in hun stem kunnen overbrengen, natuurlijk. Hè? Dat, en hij jong bent en hij, wat dat betreft, dan hij nog minder leeft.
2: Ja, ja.
1: Minder deur leeft.
2: Ja, een goede club, zei hij, was Smoke Daddy. Daar was af en toe. 3 dagen blues en 3 dagen jazz en heel goedkoop en eigenlijk goede kwaliteit muziek.
1: Hij doet een keer naar Chicago toe gehad missen en hij wil een vertrekpunt hebben voor de bluesmuziek en hij wil er nog wat aan overal. Dan maar zeker naar die winkel gaan van Delmark. Het is een platenmaatschappij en een winkel op Wabash Avenue. Als Bob Kuzler er is, dan wil hij ook met alle plezier vertellen waar hij naartoe moet gaan. Hij kan hem ook in contact brengen, denk ik ook met muzici en met andere kenners van bluesmuziek. Ja. We kregen door ook het adres van Steve Cushing, de producent en de samensteller van het bekendste bluesprogramma in Amerika, Blues Before Sunrise, maar daarover een volgende keer meer. En het is gewoon een prachtige zaak om eens in goed in rond te kiezen.
2: En we kregen zelfs nog korting op het t-shirt van Uncle Bob.
1: Kunnen gaan.
2: Want je bent zo, ja, het is een aimable man. Ik zou zeggen, hij ooit in Chicago kom, zoek hem eens op.
1: Hij heeft dus, voor alle duidelijkheid, even een platenzaak, Delmark. En hij heeft een winkel, hè? En ja, een platenmaatschappij in Amerika op bluesgebied, dat is niet zo geweldig. Want hij vertelt zo straks ook van, hij er is 2500 verkoopt. Nou, dan is dat wel knap.
2: Ja, dat is veel. Ik denk dat de plaatmaatschappij die het meeste verkoopt, is ook in Chicago, van Bruce Iglar, Alligator label.
1: Ja, yeah, yeah.
2: Dat de grootste is eigenlijk. En ik denk, daarna moet je in New Orleans wezen, denk ik, bij.
1: Ja, maar dat is, dan kom je bij Blacktop kort terecht. Ja. Maar hij zei ook van, ja, maar dat is alleen nog maar een plaatmaatschappij. Die maakt alleen
2: precies,
1: nog de plaatmaat.
2: Precies.
1: En die hoeft ze niet te verkopen.
3: They're lucky. They run a label and they never have to worry about selling the records and distribution. I mean, they got to concern themselves, but I mean, they don't have to do the shit work. So
2: no, they are.
3: You don't make your money in the studio. You make your money in the warehouse.
2: Yeah,
3: that's
2: where the
3: money is made. Whether you have your own or someone else's.
2: Yeah.
3: If you don't sell it, you don't make any money just going in the studio. It's interesting. You go in the studio, spend $5,000, $10,000, $15,000 creating a master, knowing that you could probably sell it for $2,000. I've had the experience of buying some masters that nobody wanted to issue. And I didn't want to issue them. And the price gets down low enough, well, it isn't that bad. I won't say which ones. I'm not very interested in buying. I mean, I'm very interested in buying masters at a price where there's no way I can lose if I release them. I'm very interested in that. I'm actively looking to buy
2: minimal benefit.
3: Certain batches of masters that have not been properly handled in reissue, which I won't say which ones they are. But Well, just like I say, now that we do have our own studio now, and it's very, in fact, we have Chess's, we have the 8-track that was at 2120 South Michigan, because we bought our stuff from a guy, a jazz trumpet player named Paul Serrano, who went from being a jazz musician to getting into the studio clique and eventually producing records and then having a studio, and we have his, about his fifth or sixth studio that he's built. We bought his equipment. He wanted to retire and go back to playing trumpet. So he bought all the recording equipment and furniture, I believe, at Chess Records when they closed up. So we have probably several. He says he thinks some of the 2-track quarter-inch jobs are from Chess, which is nice because we have 8-track, 4-track, 3-track, 2-track, 16-track, 24-track, analog, and then, of course, now we have 24-track digital. So I figure I save about $1,000 an album by having my own studio, and I save another $1,000 now that we don't have to use that 2-inch analog tape that was so expensive. And we were always running out. We haven't run out of analog. What do you get? An hour and a half on an MDAT, something like that. It's nice.

0: Snooks Eaglin, The Traveling Mood. En dat komt van een verzamelcd van Blacktop Records uit New Orleans, waarvan hij vertelde dat hij het eigenlijk des te makkelijker heeft. Want die heeft alleen nog maar een platenmaatschappij en die hoeft niet de shitwork te doen. Ze hoeft hem niet te verkopen in ieder geval.
1: Nee, en hij vertelde dat zij alle spul van Chess overgenomen hadden. Van de trompetist die ermee opgehaald was. Wie dat was, werd me niet precies duidelijk. Hij zegt, we kunnen 3 sporen, 4 sporen, 8 sporen, 16 en 24. Ik zal de mensen niet vermoeien met alle technische details. Opnemen, tapes, analoog en ook 24 digitaal dus. Maar dat kostte dus minder, zei hij. En wat dat betreft waren ze dan een stuk goedkoper uur met de opnames, omdat ze het zelf deden.
0: Het ligt weer voor ons. Prachtige boek van over Muddy Waters, The Mojo Man, schreef de Sandra B. Toews. En vandaag willen we eens kijken wat in het boek staat over de mensen die als hij in zijn muzikale carrière zo ontmoet heeft. En dan met name, zeg maar, de blues-giganten. Want Muddy was er ene van, maar Jan de Noorst uiteraard ook nog, B.B. King en John Lee Hooker. Howlin' Wolf, maar er uiteraard nog geen bij nu. Maar die al eens een keer eerder genoemd.
1: Nou ja, John Lee Hooker was toen al een heel bekende man. B.B. King was toen een beetje in de opkomst, hè?
0: Ja.
1: Hij was eigenlijk nog niet... B.B. King is eigenlijk de laatste 20 jaar is hij eigenlijk... 25 jaar is hij eigenlijk geworden wat hij nu is. Het rare is dat men, als men nu over blues praat, eigenlijk alleen nog maar over B.B. King praat. En dat vind ik een beetje overdreven, moet ik zeggen.
0: Nou, in het boek lees ik ook van, in 1949 is het dat B.B. King voor het eerst dat hij Muddy Waters ontmoette. En dan stiet in het boek ook, to me, Muddy Waters was the godfather of the blues, especially the Chicago blues. En hij keek er dus geweldig tegen op. To me, he was like royalty.
1: Ja.
0: Dat vind ik toch wel mooi dat hij aangeeft, B.B. King, die nou een beetje de koning van de blues genoemd wordt. Maar dat hij in die tijd Muddy Waters toch eigenlijk zag als een grote voorbeeld, waar hij geweldig tegen opkeek.
1: Ja, en terecht.
0: En in het boek stond ook van dat hij zo zenuwachtig was als ik weet niet wat. Als hij het uit het podium bewust, terwijl Muddy Waters tegen hem zei van, ach jongen, je moet gewoon doen zoals hij altijd doet.
1: Dat kan ik wel wat bij voorstellen. Ik bedoel, we hebben ook wel eens lui had die met ons met speelde. Zeg ik, jongen, lastrek.

0: Ja, Folk en Jazz Festival.
1: Ja, 3 juli 1960. En nog later, dan op 1978, 5 jaar voor zijn overlijden, dan is er een heel memorabel concert, want dan holt een groep holt hem op.
0: Ja, en dat is voor mij een grote eye-opener geweest. Dat was The Band. En The Band is voor mij een Amerikaanse, Canadese instituut, wat eigenlijk het verhaal over een American trilogy verteld heb. Helaas bent er 2 van overleden. Onlangs Rick Danko, zanger en bassist. Fretloos ook. En al een tijdje daarvoor Richard Manuel, pianist en zanger van onder andere Whispering Pines. De band, een American trilogy is het eigenlijk. En de laatste Walls, dat was dan de film en de soundtrack waar het hier over gaat. Ooit verfilmd door Martin Scorsese, de man van Taxi Driver met Robert De Niro en zo.
1: 1978 al.
0: Ja, ja. En de band, de naam zegt het al, de band. Ja.
1: En wie was er ook bij het afscheid?
0: Muddy Waters.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Woo! Now when I was a young boy,

0: unieke combinatie bij het afscheid van de band. Uiteraard de bandleden zelf, Rick Denko, Levin Helm, Card Hudson, Richard Manuel en Robbie Robertson. Samen met de master Muddy Waters, Paul Butterfield op de mondharmonica, Bob Margolin op gitaar en Pine Top Perkins op de piano.
1: Volgende week in Harry's Blues.
0: We gaan op bezoek bij een kerkhof. Het kerkhof Restvale, een van de vele kerkhoven in Chicago. En door is het graf te vinden van Muddy Waters. En we zijn zeer benieuwd hoe dat graf eruit zal zien. Want we hebben er al meer te zien in de Mississippi Delta, maar nog niet in Chicago. Hè?
2: Nee. En we willen nog even naar een man die thuis een bluesprogramma presenteert en waar een van de populairste programma's op de radio in Amerika is.
0: Ja, over meer dan 40, 50 zenders geloof ik.
2: Ja. De man heet Steve Cushing en hij presenteert het programma Blues Before Sunrise.
0: En dit was Harry's Blues, The Way Up North. Techniek in handen van Regel Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kwam tot stand dankzij de steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Tot volgende week.

0: gezelschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet schreef het nummer als B-kant voor de hit Another Day, Another Road. De pianist is Herman Brood en het komt van het album Forgotten Tapes. Cubie and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase.

QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. Manfred Mann-zanger Paul Jones, dat was een echte blueszanger en een uitstekende mondharmonica-speler. En hij maakte met Manfred Mann het vergeten bluesalbum Groovin' with the Manfreds. Manfred Mann, I Put a Spell on You.

Manfred Mann, I Put a Spell on You. Alabama Mike, dat is een obscure blueszanger uit Alabama. Dit komt van zijn album Tailor Made Blues en de man genoot geen nationale bekendheid in Amerika, maar hij was wel populair in het bluescircuit in Alabama. Alabama Mike, Eddie Lee.

Alabama Mike, Eddie Lee. Tom Jones kan alles zingen, zelfs blues. Dit komt van zijn bluesalbum Spirit in the Room, opgenomen in Engeland met gitarist Ethan Jones. Tom Jones, All Blues Hail Mary.

Tom Jones, All Blues, Hail Mary. Warren Haynes, dat was de gitarist van The Allman Brothers Band, Govert Mule en de To Dizzy Trucks Band. Hij maakte met gitarist Derek Trucks als producer het album Million Voices Whisper. Derek Trucks speelt slidegitaar op dit nummer. Warren Haynes, Real Real Love.

Warren Haynes, Real Real Love. Buddy Guy nam zijn album The Blues Don't Lie op in Nashville met producer en drummer Tom Hambridge, organist Reese Winans, basgitarist Michael Rhodes en gitarist Rob McNally. En ook Joe Bonamassa neemt met deze muzikanten alles op in Nashville. Buddy Guy, The World Needs Love.

Buddy Guy, The World Needs Love. Luther Tucker, dat is een bluesgitarist uit Californië. Hij nam een bluesalbum op met de Ford Blues Band van Patrick Ford. En dat is dan weer de vader van bluesgitarist Robin Ford. En Luther Tucker toerde met deze band door Amerika. Luther Tucker, Sad and Lonely.

Luther Tucker met de Ford Blues Band, Sad and Lonely. Luann Barton, dat is een blueszangeres uit Austin. Ze nam haar album Old Enough op in Sheffield, Alabama, met de gitaristen Jimmy Vaughan, Jimmy Johnson en Glenn Frey uit de Eagles. Luann Barton, Stop These Teardrops.

Llewyn Barton, Stop These Teardrops. Tappan Wah, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij nam het album Brother to the Blues op met de band Louisiana's LaRue en de gasten Jim Lauderdale en Billy Joe Shaver. Tappan Wah, Bring It Home to Me.

Deb Benoit, Bring It On Home To Me. Gina Cecilia, dat is een blueszangeres uit Philadelphia. Ze werd ontdekt door gitarist Dave Gross en hij werd haar bandleider en producer. Dit is een eigen compositie van Gina Cecilia voor haar album Hey Sugar. Vervolgens vertrok ze op jacht naar het grote geld naar Nashville en sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Gina Cecilia, Bad Years Coming Home.

Gina Cecilia, Bad Years Coming On. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Paul Rodgers, dat is een Engelse blueszanger. Hij was de zanger van Free, Bad Company, The Firm en ook nog even van Queen. Tegenwoordig woont hij in Canada en dit komt van zijn album Muddy Waters Blues. En dat album nam hij op met de gitaristen Jeff Beck, Buddy Guy, Brian May, Gary Moore, Richie Sambora en Slash. Paul Rodgers, I'm your hoochie coochie man.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Welkom dat je er weer bent. Weer veel Newark in deze aflevering. Newark van onder andere de Drive-By Truckers. Van de Sling Mouse Explosion. Jeremy Ivey, Jasper Lindell. Maar ook van Willie Nelson. En van de Supersonic Blues Machine. Wat dat ook maar wezen mag. We beginnen met een hommage. Een hommage aan een van de grote Texas songwriters. Jerry Jeff Walker. Steve Earle, die heeft er een mooie cd voor gemaakt. Het nummer is Getting By.

Het origineel is uit 1973 van het album Viva Terlinga van Jerry Jeff Walker. En dit is de nieuwe cd, nummer van de nieuwe cd van Steve Earle. Die heet Jerry Jeff. Uiteraard opdrang helemaal aan Jerry Jeff Walker. En dat past eigenlijk wel in de rij die Steve Earle eerder al gemaakt heeft. Hij heeft al een keer een cd gemaakt die opdrang was aan Townes Van Zandt. En een die opdrang was aan Guy Clark. Vorige week of een paar weken terug draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van Jesper Lindell. Een jongen uit Zweden die, denk ik, vooral goed geluisterd heeft naar de muziek van de band. Het titelstuk van die cd Twilight is ook ontleend aan een nummer van de band. Maar luister ook maar eens naar het volgende nummer. Dan herken je door de band, denk ik, heel nadrukkelijk in. Met name het orgel wat erin zit. In Nights Like This.

Ja, je denkt een beetje dat je de band hoort met Garth Hudson achter het orgel, maar het is Jesper Lindell van de CD Twilight, een man uit Zweden, maar wel uitstekende muziek en uitstekende CD. Jeremy Ivey, de volgende, die komt uit San Antonio, uit Texas, een man die een hele moeilijk begin van het leven eigenlijk had. Van zijn moeder die was tijdens de zwangerschap zwaar verslaafd aan drugs. En de arts die zei ook al af, degene die de zwangerschap begeleidde, van dat wordt waarschijnlijk helemaal niks. Maar het is toch wel gelukt. Hij heeft wel een hele moeilijke titel gehad, maar hij is er overheen gekomen. En later is hij in Nashville terecht gekomen. Hij heeft Margo Price leren kennen, uitstekende countryzanger is. En hij heeft zelf ook cd's in zich gemaakt. Dit is een nieuwe cd van hem. De cd die getiteld is Invisible Pictures van Jeremy Ivey. Keep me high.

Kop op. Dat is een beetje het thema van de cd van Jeremy Ivey. En dit was het nummer Keep Me High van de cd Invisible Pictures. Heel wat aan de Slink Mose en Jimmy Sutton. Daar heb ik het over. En dan heb het, dat heet dan de Slink Mose Explosion. Een paar mannen die komt uit Chicago, van de Southside in Chicago. Dat is de wat ruigere wereld, ze kunnen zeggen. Ook van oudsher wel een blues podium door zo. Maar die twee mannen die waren fanatieke aanhangers van de Ramones. En dat waren de uitvinders van, van de hard rock, of hoe je het nu moet eigenlijk, van de monotone muziek in ieder geval. Van aanzetten en ram maar. Dat geldt niet voor deze band, voor de Slink Mose Explosion. Ze hebben een hele leuke cd gemaakt in een studio die volledig analoog is. Dus zonder digitale toestand, de High Style Studio. En het nummer dat heet Pass It Around.

Het is een beetje eigentijdse rockabilly, zou je bijna kunnen zeggen. De Slink Most Explosion van de cd Floating Coast Hotel. Nou, de Drive-By Truckers, dat is een hele bekende naam in de wereld van de Americana. Mensen die wel eens naar Take Root toegewest bent, die bent ongetwijfeld die naam door wel een keer tegengekomen. De band van David Hood, de zoon van Patterson Hood. Bent mensen uit Alabama, uit Georgia, uit het zuiden van Amerika. Tien lang is er niks meer van u te komen van de Drive-By Truckers. Maar nu komt er weer een nieuwe cd van u. En ik draai het titelstuk Welcome to Club 13.

Welkom to Club 13, de nieuwe nummer van de Drive-By Truckers. Zo straks nog zei Drive-By Truckers, die opgericht door David Hood, maar dat was niet goed, want David Hood, het was de vader van Patterson Hood. En Patterson Hood, die was samen met Mike Cooley en ook met Jason Isbell, die zaten in het begin van de Drive-By Truckers. Dit was de titel van de nieuwe CD, Welcome to Club 13. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook vandaag 3 uitvoeringen van het een en hetzelfde nummer. En ik kan het niet laten om toch weer wat van QB en Blizzards erin te stoppen. Want ik kies voor het nummer 5 Long Years. Origineel van Eddie Boyd, uit 1952. Maar er is ook een uitvoering uit 2020. Maar het begin is van QB and the Blizzards van de LP Desolation. De eerste LP van QB and the Blizzards uit 1966. Hun versie van 5 Long Years.

It's a long, long way to go. The next woman I'll marry, she'll

1966, de LP Desolations, was later trouwens een Edison voor kreeg QB in the Blizzard met een nummer van Eddie Boyd. En Eddie Boyd die kwam in 1967 zelf naar Grollo. Hij woonde zelfs verbleef een tijdje bij Harry Musquet aan de Veurstreek in Grollo. Eerste neger die ooit in Grollo kwam. En die nam door een LP op samen met de Blizzards als begeleiding. Van Harry niet zo geweldig leuk, want hij had er eigenlijk amper een rol bij. Ik weet niet of hij nog mond op een monica speelde. En ik denk dat Herman Brood het ook niet zo leuk vond, want Eddie Boyd die speelde zelf piano. Dus ja, het zat allemaal niet zo lekker. Maar in 1967 kwam die LP Praise the Blues, die kwam uit. Dit is het origineel van Five Long Years van Eddie Boyd uit 1952.

Ja, 70 jaar oud. Dat is te horen ook. Deze versie van Five Long Years, het origineel van Eddie Boyd uit 1952. Nou, nog een derde versie uiteraard. En die komt van een cd die heet Wayback Machine. Mooie titel trouwens voor een cd. Een apparaat wat teruggegiet naar vroeger. Een ding van vroeger weer ophaalt. Dat klopt ook wel, want deze cd van Mark Hummel samen met Joe Beard, dat giet vooral over oude nummers. Nummers van Temper Red bijvoorbeeld. Van Sonny Boy Williamson. Van Robert Nighthawk. Nou, noem ze allemaal maar op. En daar stiet dus ook een versie op van The Five Long Years van Eddie Boyd. Zong de Joe Beard. En Mike Hummel, dat is een zeer verdienstelijke mondharmonica-speler. Dit is denk ik al zijn 20ste of 22ste cd die hij uitbrengt. Nou, die combinatie die is schitterend om te horen in Five Long Years.

Hele mooie combinatie tussen Joe Beard, de man die zingt en gitaar speelt, en Mark Hummel op de mondharmonica van de CD The Wayback Machine. Drie versies waren dat van Five Long Years. Het origineel van Eddie Boyd uit 1952, van QB and the Blizzards uit 1966, en de laatste van Joe Beard en Mark Hummel uit 2020. Het festival, Blues Festival in Hoogveen, dat is op 14 mei. Zo straks hadden we het even over de Drive-By Truckers. Die treedt trouwens op 6 juni op het Rips & Blues Festival in Raalte. Maar daarvoor dus, op zaterdag 14 mei, dan is het festival in de Tamboer in Hoogveen. En daar treedt ook op Deborah Bonham, samen met Peter Bullock. Deborah Bonham, dat is de zuster van John Bonham, de drummer van Led Zeppelin. Goede zangeres, goede blueszangeres. Een nieuwe CD uitgebracht. Deze twee gezamenlijk. Deborah Bonham samen met Peter Bullock. De CD The Blues Fix. En daarvan Can't You See What You Want?

0: Can't You See What's Going On? Dat is de titel van het nummer van Deborah Bonham en Peter Bullock. Peter Bullock, dat is de gitarist dus. En Deborah Bonham, de zangeres. Van de Nee-CD The Blues Fix. En deze groep, of deze mensen, die treedt op het Blues Festival in Hoogveen op zaterdag 14 mei. Willie Nelson, nou, wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen. De countryzanger die al sinds mensenheugenissen opneemt. En hij heeft nou zien, volgens mij zijn 96ste album uitgebracht. En dat is het album A Beautiful Time. En ik denk dat hij terug gaat kijken op een geweldig leven, deze Willie Nelson. Een heel mooi nummer wat hij opgenomen heeft. Een nummer van Leonard Cohen, The Tower of Song.
1: My friends are gone, and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day.

prachtige teksten. Tower of Song van Willie Nelson. Tekst, de compositie van Leonard Cohen. Die nam het in 1988 op het album I'm Your Man. En Willie Nelson die is 29 april, is in 89 jaar geworden, bij Norgon. En hij heeft bijna 100 LP's, 100 albums heeft uitgebracht. Dit is een hele mooie, er staan ook bijzondere composities op. Bijvoorbeeld het nummer van Rodney Crowell samen met Chris Stapleton. I Love You Till The Day I Die. Zeer de muiderweerd deze nieuwe cd. Misschien ook wel de laatste cd van Willie Nelson. Iemand die optreedt op het Holland International Blues Festival, dat is Daniel Nicole. Daniel Nicole is een uitstekende bassiste. Ze speelde samen met haar twee broers in Trampled Under Feet. En in 2018 bracht ze de cd uit, waar ik het titelstuk van draai, Cry No More.

Uitstekende muziek van Danielle Nicole. Die vroeger dus speelde in de band Trampled Under Feet. En dit is van de cd Cry No More. 2019 trad ze op het Holland International Blues Festival. En dat bevalt zo goed dat ze dit jaar weer komt. Dit jaar komt ze op 9 juni in Grollo. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van een hele bijzondere band eigenlijk, de Supersonic Blues Machine. Die spelen ook al een keer op het Holland International Blues Festival trouwens. Dat is een nieuwe cd van u te komen. Die cd die heet Voodoo Nation. En dat is niet zomaar een cd, althans in die zin dat door allerlei andere mensen op mitspeelt. Ook weer mensen die op het Holland International Blues Festival speelt. Bijvoorbeeld King Solomon Hicks. Sonny Landreth speelt erop met. Eric Cale speelt erop met. Joe Louis Walker speelt erop met. Kirk Fletcher speelt erop met. En Eric Gills, of noemde ik die al? Nou, in ieder geval, heel veel bekende namen speelt erop met. Vandoor dat het ook een beetje een supergroep is. En het nummer wat ik laat horen, dat is voor de kenners eigenlijk. Volgens mij degene die snoeker speelt, die zegt dat wel wat. Ik ken het spelletje helemaal niet. Maar de Supersonic Blues Machine, die hebben het erover in de 8-Ball Lucy.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: The Oak Ridge Boys, dat is een band uit Oak Ridge in Tennessee. En het is een gospel en country kwartet met leadzanger Dwayne Allen. De band werd in de jaren 40 al opgericht, maar Dwayne Allen is vanaf 1960... Kwartet met leadzanger Dwayne Allen. De band werd in de jaren 40 al opgericht, maar Dwayne Allen is vanaf 1966...

The Oakridge Boys, Santa Claus is Coming to Town. John Prine overleed dit jaar aan de gevolgen van het coronavirus. Hij werd 73 jaar. Hij was eigenlijk postbode in Illinois en daarom kreeg hij ook in Amerika de bijnaam de zingende postbode. Maar deze zingende postbode maakte wel 25 prachtige albums. John Prine, Everything is Cool.

John Prine, Everything is Cool. The Ronettes, dat was een meidengroep uit Spanish Harlem in New York. En de leadzangeres, dat was Veronica Bennett. Maar ze trouwde met producer Phil Spector. En toen heette ze plotseling Ronnie Spector. De groep had grote hits. Be My Baby, Baby I Love You, Walking in the Rain. Maar de platen werden vaak ingezongen door Darlene Love. The Ronettes, Sleigh Ride.

0: The Ronettes, Sleigh Ride. Robert Ellis uit Texas verdiende de kost als nachtclubzanger in Houston. En dan vertolkte hij nummers van Buck Owens, Willie Nelson en George Jones. En dat deed hij zo goed dat de tent iedere avond uitverkocht was. En daar kwamen de platenmaatschappijen op af. En hij kreeg een contract bij New West Records. Intussen heeft hij 5 soloalbums gemaakt. Robert Ellis, Pretty Paper.
1: Pretty

Robert Ellis, Pretty Paper. Albert Nelson uit Mississippi noemde zich naar zijn plaatsgenoot B.B. King en hij kreeg later de bijnaam The Velvet Bulldozer. Hij toerde in een grote Greyhound-bus door Amerika met de tekst I'll play the blues for you op de zijkanten geschilderd. Albert King, Santa Claus wants some lovin'.

Albert King, Santa Claus Wants Some Lovin'. Emmylou Harris uit Alabama begon tijdens haar studie aan de University of North Carolina op te treden in studentencafés. Chris Hillman hoorde haar en vroeg of ze bij de Flying Burrito Brothers wilde komen zingen, maar na twee albums met Gram Parsons en de hit Love Hurts ging ze als solozangeres verder. Emmylou Harris, The First Noel.

Emmylou Harris, The First Noel. Rufus Thomas uit Memphis was een populaire discjockey bij een zwart radiostation. En hij was daarnaast zanger, componist en producer. En hij plakte zijn dochter Carla Thomas als duetzangeres aan Otis Redding. Rufus Thomas, I'll Be Your Center.

Rufus Thomas, I'll be your Santa baby. Johnny Cash uit Arkansas overleed in 2013 op 71-jarige leeftijd. Hij begon als rockabilly-zanger in Memphis bij Sun Records en hij scoorde natuurlijk wereldhits met Folsom Prison Blues, I Walk the Line, Ring of Fire en hij verkocht 90 miljoen albums. Johnny Cash, The Gifts They Gave.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Celebrate Christmas van Jennifer Nettles is het album van deze week. In 2013 begon zij aan haar solo-carrière en haar debuutalbum was Dead Girl. Vervolgens toerde ze door Amerika met het programma Next Woman of Country. En dat deed ze samen met Brandi Clark, Lindsay Ely en Tara Thompson. En ze kreeg een belangrijke rol in de film Dolly Parton's Coat of Many Colors. Daarin speelde zij de moeder van Dolly Parton, Jennifer Nettles, The First Noel.

Jennifer Nettles, The First Noel. Aretha Franklin had wereldhits, I Never Loved a Man, Respect, Chain of Fools, Think. Maar ze was eigenlijk een gospelzangeres. Ze begon in de kerk van haar vader, de New Bethel Baptist Church in Detroit. Aretha Franklin, Joy to the World.

Aretha Franklin, Joy of the World. Corp Lund uit Alberta in Canada was een boerenzoon die naar Edmonton ging om daar jazzgitaar te studeren, maar hij belandde in de band The Smalls en later had hij zijn eigen band, Corp Lund en The Hurtin Albertans. Hij ging solo verder als singer-songwriter en heeft intussen 10 soloalbums gemaakt. Corp Lund, Just Me and These Donkeys for Christmas This Year.

0: Christmas this year.
1: Cor Blunt, Just Me and These Donkeys for Christmas This Year. Forrest Haston had het nummer, een eerbetoon aan de Amerikaanse militairen in Vietnam, bijna af toen Marvin Gaye langskwam. En toen hebben ze het samen afgemaakt en ze produceerden het zelf met de Funk Brothers als studioband. Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas.

Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas. Dwight Yoakam uit Kentucky was een rockabillyzanger, maar hij ging naar de grote stad, naar Los Angeles, want hij wilde carrière maken. En daar maakte gitarist en producer Pete Anderson een ster van hem. Tegenwoordig duikt hij steeds vaker op als acteur in speelfilms. Dwight Yoakam, Run, Run, Rudolph.

0: Dwight Yoakam, Run Run Rudolph. Curtis Blow, dat is een rapper uit New York. Maar hij is ook nog zanger, componist, discjockey, producer en predikant. En van deze kerstrap werden ruim 400.000 singles verkocht. En Curtis Blow is ook de oprichter van de Hip Hop Church in New York. Curtis Blow, Christmas Rappin'.
1: Twas the night before Christmas, and all through the
2: house... Hold it now, wait, hold it, that's played out. Hit it!

Curtis Blow, Christmas Rabbin. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek. Freek Medendorp, die coördineerde de playlist. Ronnie Faus komt uit Texas. En Steve Earle en Graham Parsons waren zijn voorbeelden. En hij zong al een duet met Lily Hyatt, de dochter van John Hyatt. Hij gebruikt voor zijn albums altijd muzikanten uit de bands van Jason Isbell, Rodney Crowell, Emmylou Harris of Justin Townes Earl. Ronnie Faus, Everybody Deserves a Merry Christmas.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang heel veel nee-muziek en soms ook een beetje olde muziek. Bijvoorbeeld van Neil Young van zijn cd Homegrown. Dit jaar uitgekomen, maar al heel lang alleen op een hem. Mike Flanagan, Lightning Slim en James Luther Dickinson komt langs. John Wesley Harding, een zanger uit Engeland. Aaron Boyd, Chuck Prophet, nee cd. De Jayhawks, Dan Penn. Maar we beginnen met C6 Thief. Clock is running.

Jazeker, de clock is running, maar wij starten nog aan het begin van deze aflevering van Harry's Blues. Dit was de C6T van zijn nieuwe CD Love and Peace. C6T, een hele bijzondere verschijning, maar een optreden van hem is altijd weer een belevenis. De Jayhawks, daar is een nieuwe CD van u te komen, XOXO heet die. Het is de, ik geloof ondertussen de 11e of de 12e CD al. De CD, de band van Gary Lawrence en Mark Olsen. Mark Olsen, die er in 94 uur gegaan is, maar die wel weer metwerkt aan deze nieuwe CD. Deze CD die is sinds 2016 helemaal weer gevuld met nieuwwerk. De CD XOXO en door van Society Papers.

The Society Papers van de Jayhawks van hun nieuwe cd XOXO. Vorige week al een nummer gedraaid van de nieuwe cd van Dan Penn. De man die 50 jaar terug zijn eerste plaatje opnam. Dat was nooit een groot succes geworden. Crazy Over You. En hij schreef toen ook zijn eerste hit. Dat was een nummer voor de country star Conway Twitty. Is the Bluebird Blue. En een jaar of wat later, in 1966, toen had hij wel een grote hit, namelijk met I'm Your Puppet van James en Bobby Purify. Nou, later schreef hij een grote hit samen met of met Chips Moman of met Spooner Oldham. Do Right Woman, Do Right Man, Dark End of the Street, The Ladder, neem ze maar op. Maar dit is van zijn eigen solo-cd die net dit jaar uitgekomen is. Het titelstuk Living on Mercy.

Hij is bijna 79 jaar, deze Dan Penn. En dan maak je nog zo'n prachtige cd, de cd Living on Mercy. Broers in de muziek, brothers in de muziek, is niet een grote uitzondering. Je ziet dat wel vaker. De Everly Brothers bijvoorbeeld, Angus en Malcolm Young bij AC/DC, bij de Kings bijvoorbeeld hadden de tweeën, bij Creedence Clearwater Revival, Jimmy en Stevie Ray Vaughan, allemaal broers. Nou, dat geldt voor de volgende band, of duo ook, Crooked Eyed Tommy, dat is de band van Tommy en Paddy Mars. Een band die goede muziek maakt, mooie cd maakt met hele uiteenlopende nummers die erop staan. Soms met hele bekende stukken als Dead Letter Blues van Sunhouse, maar ook hele andere nummers die erop staan, van Sonny Landreth bijvoorbeeld, Congo Square. Allemaal op de cd, ik weet niet of het debuut-cd is, dat weet ik niet helemaal zeker, maar dit is het titelstuk in elk geval van Crooked Eyed Tommy, Hot Coffee and Pain.

Crooked Eye Tommy, Hot Coffee and Pain, titelstuk van hun nieuwe cd. Nou, een nieuwe cd kun je die van Neil Young, Homegrown, kun je dat eigenlijk niet nu, want hij lag al 45 jaar op de plank. Het was een beetje de opvolger van zijn meest beroemde cd, denk ik, Harvest. Maar de opvolger, dat weer niet Homegrown, maar Tonight's the Night. Homegrown is dit jaar uitgekomen, 45 jaar no dato. Maar wel een mooie cd, omdat door de oude invloeden, de oude kenmerken van Neil Young nog heel duidelijk op te horen bent. Dat kan soms betekenen mooie samenzang, maar het kan ook prachtig gitaarwerk betekenen. Dit is het titelstuk, Homegrown.

Neil Young, 44 jaar geleden, klinkt nog steeds goed. Het titelstuk van de cd Homegrown. En op de cd werkt onder andere met Robert Robertson van de band, Levon Helm van de band, Emmylou Harris werkt er mee. Kortom, keur aan artiesten die erop meewerkt. Mooie cd van Neil Young, Homegrown. Harry's Blues, dat luister je door. En daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van Rooster Blues van Lightning Slim uit 1959. En de aanleiding is eigenlijk de cd West Texas Blues van Mike Flanagan. Mike Flanagan, dat is een geweldige Hammond-speler. B3. Hij speelde bij allerlei bands in Texas. En vooral samen met Jimmy Vaughan en met Billy Gibbons van ZZ Top. Dit is een cd die hij zelf gewoon solo uitgebracht heeft. En dit is Mike Flanagan met The Rooster Blues. Well, the little red rooster talk, the little red hens.

2020, Mike Flanagan van de cd West Texas Blues met de Rooster Blues. Maar het origineel, dat is uit 1959 uitgebracht op het Excello label van J.D. Miller. De bekende J. Miller, waar wij ooit nog op bezoek geweest bent, Harry Muskee en ik in 1993. Lightning Slim, die heeft het opgenomen. Lightning Slim, Otis Hicks, zoals hij officieel heet. Die vaak samenwerkte met zijn zwager, die ook op hetzelfde label werkte. Ja, ze zaten allemaal bij elkaar door zo in Louisiana, want dat was het. En ze maakten door de Rooster Blues. Oh, well,

0: Leiden in Slim, met zijn versie van de Rooster Blues uit 1959 op het Excello-label van Jay Miller. Nou, nog één versie, nog één uitvoering van de Rooster Blues, namelijk de versie van James Luther Dickinson. Uit een cd die uitgebracht is in 2017, maar die al veel eerder opgenomen is. Als je de geschiedenis van die man leest, dan lees je de geschiedenis van de muziek in Amerika eigenlijk. En met name in het gebied van Mississippi, Texas, Arkansas, het zuiden van Amerika. Die man die heeft zo gigantisch veel gedaan, heeft jaren gewerkt. Ik geloof dat hij wel 12 cd's samenmaakt heeft met Ry Cooder. Althans, cd's van Ry Cooder waar hij aan op metwerkte. Hij speelde ook piano op het nummer Wild Horses van de Rolling Stones. Nou, zo kunnen we wel doorgaan. Heel veel heeft hij op een nummer. Dit is een cd die wat later uitgekomen is. Ik moet even kijken wanneer het precies was. Want hij deed het samen met zijn beide zeuns namelijk. Met Luther en Cody Dickinson. Twee mensen die ook al namen gemaakt hebben in de wereld van de muziek in het zuiden van Amerika. De Mississippi All-Stars. Daar spelen ze onder andere bij. Hun vader is dit. James Luther Dickinson met de Rooster Blues.
1: Little red rooster told a little red hen. Ain't been to see you since I don't know when. Little red hen told a little red rooster, you don't come around.

De Rooster Blues, drie versies waren dat. De laatste die was van James Luther Dickinson, uit 2006 van de CD Jungle Jim en The Voodoo Tiger. 2009 is hij trouwens overleden, James Luther Dickinson. Het origineel van Lightning Slim uit 1959 en de meest recente van Mike Flanagan van de CD The West Texas Blues. Als ik de naam John Wesley Harding hoor, zie, dan denk ik altijd aan Bob Dylan. 1967, de LP die toen het niet uitkwam, John Wesley Harding, door de legendarische outlaw uit het Wilde Westen van Amerika, John Wesley Harding. Maar John Wesley Harding is ook de artiestennaam van Wesley Staes. En Wesley Staes, dat is een folk popzanger uit Engeland, uit Hastings, die heel wat cd's uitgebracht heeft. Maar in 2002 ging dat verkeerd in die zin. Er lag een cd Chlor, The Man With No Shadow, maar hij was onder contract bij Mammoth Records en dat was een onderdeel van het Disney concern. En een paar maanden voordat die cd uitkwam, Mammoth Records hield op te bestaan en de cd is dus nooit uitgebracht. Dit jaar, 18 jaar later, is hij dus wel uitgekomen. De cd The Man With No Shadows. John Wesley Harding met Negative Love.

Nou, toch goed dat dit werk weer op nee uitgebracht is. Dat het uitgebracht is in ieder geval. Dat het niet op de plank is blim liggen bij Mammoth Records. John Wesley Harding, de zanger uit Engeland, met een nummer van 10. CD The Man With No Shadows, Negative Love. Het is blues door Hurry Blues in, maar ook heel veel, maar ook Americana. Americana, dat is, ja, je zult een beetje kunnen zingen. Het is de blanke variant van de individuele bluesmuziek. Kun je een beetje stellen eigenlijk. Het is vaker hele persoonlijke muziek die, ja, ik wil niet zeggen, altijd soms wel eens een beetje wat zwaar op de hand kan wezen, maar dat we bij singer-songwriters nog wel eens meer hebben. Zac Aaron, om er een te noemen, Will Hogan is ook zo'n voorbeeld ervan. En Aaron Boyd hoort er ook wel een beetje bij. Aaron Boyd trouwens, dat is niet de man die allemaal albums maakt die in het team staat van het aanbidden van de Heer. Dat is een andere Aaron Boyd. Dit is de Americana Aaron Boyd. En dit is een nummer van zijn nieuwe CD, Until the End. Uitgegeven in eigen beheer. 40 jaar uitgekomen in 2019. Maar wel zeer de muiten weer te. Luister maar eens naar Hard to Lose.

0: Ja, heel vrolijk is dit niet, nee. Maar er staan ook andere nummers op, moet ik zeggen. Op deze nieuwe cd van Aaron Boyd, de cd Until the End. Maar dit, Hard to Lose, dat is wel zwaar. Het arrangement is ook aan de stevige kant. We gaan naar Chuck Prophet, dat klinkt dan toch weer wat anders. Chuck Prophet, de man van de singer-songwriter die bekend geworden is met de groep Green on Red. Dat was in de 80 jaren, denk ik. Later schreef hij nummers voor allerlei andere mensen. Voor Salomon Burke, Kim Carnes, Peter Wolf, Kelly Willis. Maar dit is een nieuwe cd van hem, The Land That Time Forgot. En door van Get Off The Stage.
1: Well, me, I'm just one man.

Chuck Prophet van zijn nieuwe cd The Land That Time Forgot, Get Off The Stage. Nou, wij gaan nog niet van het toneel af. We hebben nog twee nummers te gaan. Onder andere ene nog van Dan Penn van zijn nieuwe cd, van zijn mooie cd Living On Mercy, Soul Connection.

The Soul Connection van Dan Penn van de CD Living on Mercy. Bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Björn Brouwer. Maar wij willen graag afsluiten met een nummer van Cuby and the Blizzard van de LP Groeten uit Grollo 1967. So Many Roads.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Nickelback is een band uit Canada. De band van zanger Chad Kroeger. En na de Beatles is Nickelback de best verkopende buitenlandse band in Amerika. De heren verkochten in Amerika ruim 50 miljoen albums en ze hadden 12 hits in Nederland. Dit nummer haalde in Nederland de top 10. Nickelback, How You Remind Me. Never.

Jim Goldman werd in 1946 geboren in Manchester en de man is een geniale songwriter en zijn composities lopen vandaag als een rode draad door het programma. Hij schreef 4 nummers voor de band van zijn stadgenoot Peter Noon en dit was de grootste hit voor die band, Herman's Hermits, No Milk Today.

Hermits, Hermits, No Milk Today. Steppenwolf kwam voort uit de band The Sparrows. Het is de band van zanger John McKay uit Ontario, Canada. Al werd hij in Duitsland geboren. En Steppenwolf bestond uit 3 Canadezen en 2 Amerikanen. En ze hadden 3 hele grote hits. Rock Me, Magic Carpet Ride en deze natuurlijk. Steppenwolf, Born to

Steppenwolf, Born to be Wild. Graham Goldman was een modale basgitarist in Manchester. Hij speelde bij allerlei bandjes, de High Spots, de Cravats, de Planets, de Whirlwinds en uiteindelijk de Mockingbirds. En de drummer van de Mockingbirds was Kevin Godley, met wie hij later in 10cc zou spelen. En dit nummer schreef hij voor zijn eigen band, de Mockingbirds. That's how.

The Mockingbirds, That's How. Extreme uit Boston, dat was de band van zanger Gary Cherone en gitarist Nuno Bettencourt. En die Gary Cherone zou in 1996 overstappen naar Van Halen. Dit was een nummer 1 hit in Amerika. Extreme, More Than Words.

Extreme, More Than Words. De Hollies, dat was de topband in Manchester. Maar ook de Hollies namen een nummer op van de pas 21-jarige songwriter Graham Goldman. En dat zou de vijfde grote hit worden voor de Hollies. Toen nog met Graham Nash in de gelederen. De Hollies, Bus Stop.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Sweet Release van Reese Winans is het album van deze week. En Reese Winans komt uit Florida en sloot zich in Austin, Texas aan als toetsenist bij de band van Stevie Ray Vaughan. Maar na het overlijden van Stevie Ray Vaughan werkte hij vervolgens bij Joe Ely en Leroy Parnell. In 1992 ging hij naar Nashville. Daar werkte hij met Brooks & Dunn, Tricia Yearwood en Hank Williams Jr. En tegenwoordig maakt hij deel uit van de begeleidingsband van Joe Bonamassa. En hij heeft eindelijk een eigen album, Reese Winans, That Driving Beat.

Reese Winans, That Driving Beat. Graham Goldman schreef het nummer eigenlijk voor zijn eigen band, maar het werd plotseling een grote hit voor de Yardbirds uit Londen met Eric Clapton als gitarist. In 1976 werd het opnieuw een hit, nu voor de Four Tops. En dit is een cover van de Amerikanen Larry Williams en Johnny Guitar Watson, For Your Love.

0: Larry Williams en Johnny Guitar Watson, For Your Love. Lynyrd Skynyrd uit Jacksonville, Florida, komt in juni naar het Blues Festival in Grollo met zanger Johnny Van Zandt. En Free Bird en Simple Man zijn prachtige nummers, maar dit was een wereldhit. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.
1: One, two, three.

Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Graham Goldman schreef maar liefst 3 grote hits voor de Londense Yardbirds: For Your Love, Heartful of Soul. En dit was de 3e grote hit. En Jeff Beck was intussen de opvolger van Eric Clapton, de Yardbirds, Evil Hearted You.

The Yardbirds, Evil Hearted You. Backman Turner Overdrive komt uit Winnipeg in Canada. Het was de band van Randy Backman op gitaar en zang, en zijn twee broers Robbie en Tim op drums en gitaar, en Fred Turner was de basgitarist. Dit nummer was een nummer heet in Canada, Duitsland, Amerika en Nieuw-Zeeland. Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.

Beckman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Het volgende nummer schreef Graham Goldman voor de Country Gents, een wat onbekendere band uit Manchester, maar het werd een top 5 hit in Engeland voor The Hollies. En dit is een cover van de Amerikaanse band Jerry Lewis and the Playboys, Look Through Any Window.

Jerry Lewis en de Playboys, Look Through Any Window. Nazareth, dat is een band die in 1968 werd opgericht in Schotland door zanger Dan McGaverty. En Nazareth is genoemd naar de stad Nazareth in Pennsylvania. En die naam die komt namelijk voor in de tekst van het nummer The Weight van de band. Dit was de enige grote hit voor Nazareth, Love Hurts.

Nazareth, Love Hurts. Wayne Fontana en de Mindbenders had twee grote hits, The Game of Love en Just a Little Bit Too Late. Maar toen zanger Glyn Ellis een solocarrière begon, moest hij natuurlijk nummers hebben en Graham Goldman hielp hem uit de brand met deze hit. Wayne Fontana, Pamela, Pamela.

Wayne Fontana, Pamela, Pamela. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Journey, dat is een band uit San Francisco. De band werd in 1973 opgericht door voormalige muzikanten van Santana. En toen kwam ook nog zanger Steve Perry erbij. En ze zijn goed voor 18 hits in Amerika, waaronder 2 nummer 1 hits. Journey, Don't Stop Believin'.

0: Harry's Blues, Tales from the Harp. Presentatie Harry Musquet.
1: Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. In Amsterdam is het deze maal. En met de praten met een man die uit Drenthe komt, naar Apeldoorn ging en toen naar Amsterdam. Met de muziek met. Muziekjournalist, programmamaker, tegenwoordig schrijver Bert Jansen.
3: Hier in de Rock Temple, Paradiso, ja, zit ik samen met Bert Jansen. Bert, jij bent auteur, schrijver dus, of schrijver, zoals in het goed Hollands. En ja, wij kennen elkaar al heel lang, maar zou jij in kort aan de luisteraar in willen uitleggen wat voor soort auteur jij bent en hoeveel boeken jij hebt geschreven en welke uitgeverij? Dat is Bert Bakker, dacht ik, hè?
1: Ja, de boeken zijn allemaal uitgekomen bij Bert Bakker. Ik ben in de tijd gedebuteerd bij de Bezigerbij. Dat was naar aanleiding van een feuilleton dat ik schreef in Aloha, voorheen Hitweek. Dat is een undergroundblad. Die feuilleton is ontstaan omdat ik in Café de Pels, dat is een café in Amsterdam, vertel ik altijd verhalen over mijn mislukte popmuzikantschap aan ene Wim Noordhoek. En die zei van, dat zijn zulke leuke verhalen, dat moet je gewoon eens een keer gaan opschrijven. Dus dan heb ik gewoon een typisch in geleend en ik heb dat zo'n verhaal opgeschreven. En toen heeft Wim Noordhoek heeft dat gelezen en dat is toen gepubliceerd in Aloha. En halverwege dat feuilleton kreeg ik een brief van uitgeverij De Bezigerbij van Geert Lubberhuizen of ik mijn MS wilde opsturen. En dat stond dus voor een manuscript, wist ik veel. Maar in ieder geval, ik ben bij De Bezigerbij in de tijd gedebuteerd. En daarna zijn er bij uitgeverij Bert Bakker zijn er in totaal zo'n 15 boeken van mijn hand verschenen, zoals dat dan heet. Waaronder één verhalenbundel, een bundeling van mijn interviews, popstukken en drie jeugdboeken.
3: Dat was voor de vader, als ik het goed heb. Hè? Heb je ook een tijdje gewerkt, toch?
1: Nou, ik heb gewerkt voor. Dus er altijd een soort van misverstand bestaat dat ik voor Muzikant Oor gewerkt heb. Ik heb wel een tijdje voor Muzikant Oor gewerkt, want dat is in samenwerking met de vader. Maar ik heb mijn meeste popinterviews heb ik gedaan voor de Haagse Post. Toen nog de Haagse Post heette, het heet nu HP de Tijd.
3: Maar je hebt ook nog meegewerkt aan het vaderprogramma.
1: Ja, ik ben 5 jaar ben ik producer en samensteller geweest voor de Vara Televisie. En daar hebben we programma's gemaakt samen met Peter van Halm en Pim Oets als Nederpopscene. En daarna met Charles Leeuwenkamp het programma Wonderland.
3: Wij kennen elkaar goed. Ik ken jou vanuit Apeldoorn. Ik denk waarschijnlijk vanuit het etablissement De Poort van Kleef, waar wij dan destijds speelden. Maar jouw roots liggen toch ook nog in Drenthe, hè, als ik het goed begrepen heb.
1: Mijn roots liggen dus echt in Drenthe. Ik bedoel, elke keer als ik weer in Drenthe kom, dan is dat een soort van vreemde ontroering wanneer ik de grens overga. Dat kan ik ook aan niemand uitleggen, hoor. Ik denk dat alleen een echte Drenthe dat begrijpt. Maar ik ben geboren in Rode, ik heb een tijd in Fries gewoond en ik heb een tijd in Groningen gewoond. En ja, dat klopt. Wij hebben elkaar. Mijn allereerste interview, dat heb ik met jullie gedaan. Dat was in de Poort van Kleef, achter de coulissen. En dat was toen mijn eerste interview. Dat heeft toen in Hitweek gestaan. En dat was meer zo'n beetje van. En toen werd ik een soort van vaste briefschrijver vanuit de provincie. Zo van, nou, hier in de provincie is het ook al niks, weet je wel. Zo meer van dat.
3: Ja. En wij zijn daarna toch eigenlijk wel vrij goede bekenden geworden. Je hebt wel eens met ons meegespeeld en. Ja, wij kennen elkaar van vele optredens van Cube the Blizzards. En er was ook sprake van dat jij op een gegeven moment misschien een boek in die richting zou schrijven. Maar wij kennen elkaar ook van het afscheidconcert. Jij bent vaak in Grollo geweest. Op een gegeven moment is het contact een beetje verwaterd. Hoe dat nou precies gekomen is, dat is mij niet duidelijk geworden. Volgens mij ging dat over allerlei misverstanden met boeken en zo die niet. Iets met Gelling die niet helemaal meer wist wat hij aan het doen was of zo. Maar in ieder geval, ik ben jou toen uit het oog verloren. Wat ben jij toen eigenlijk gaan doen?
1: Ja, wat ik toen ben gaan doen, we zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Dat is toen naar aanleiding van, we hebben toen die film gemaakt samen met Willem van der Linden.
3: De legende.
1: Ja. En dus heb ik naar aanleiding van die film heb ik toen ook mee naar aanleiding van het scenario van die film. Dat heb ik toen samen met Willem van der Linden geschreven. Toen heb ik een boek samengesteld onder de titel De Legende. Ja, en toen zijn er, ik weet niet, we zijn elkaar uit het oog verloren en er zijn volgens mij allerlei misverstanden ontstaan. Maar wat ik toen heb gedaan is dat ik toen in 1986 ben gaan lesgeven aan de allerlei misverstanden ontstaan. Maar wat ik toen heb gedaan is dat ik toen in 1986 ben gaan lesgeven aan de

0: Op een gegeven moment ben je ook naar Amerika gegaan, hoorde ik. Want ik heb dan een keer geprobeerd om je op te sporen. Maar toen hoorde ik van allerlei mensen dat je in Amerika zat. Waar zat jij en wat deed je daar?
1: Nou, ik was writer in residence, heet dat. Dat is een... Dat klinkt heel erg deftig. Dat betekent dat je gewoon één dag in de week lesgeeft aan een universiteit. En ik zat in Minneapolis, in Minnesota. En daar heb ik een jaar gezeten, gewoond en gewerkt.
0: Dat is de stad van Prince of zo?
1: Ja, nee, dat is de stad van Prince.
0: Ja, dacht ik toch, hè?
1: Ja, in de tijd dat ik er zat, toen zat Kenny Dulve er ook. Want die moest dan... Die zou dus op een

0: LP van Prince meespelen. Maar die moesten dag en nacht in haar hotel blijven, want die moesten op afroep ter beschikking zijn voor de Purple Prince.
1: Ja. Heb jij Kenny daar nog ontmoet? Of?
0: We hebben gebeld en ik ben op een gegeven moment naar haar hotel toe geweest. En toen moesten ze naar Paisley Park, dat is de studio van Prince. Dus we hebben elkaar wel gesproken, maar hebben elkaar helaas niet in de lijf ontmoet.
1: Dus, maar zij moest dus gewoon opdraven en zo.
0: Van, zij moest, ja, ze moest
1: zat gewoon... daar in een prachtig hotel en alles erop en eraan. En dan misschien even een riedeltje, een fil of zo. En dan kon je weer verdwijnen en dan maar weer wachten tot je weer aan de beurt was. Dat lijkt me toch ook echt niks. Maar goed, ik bedoel, het was natuurlijk voor haar carrière natuurlijk fantastisch.
0: Mm-hmm.
1: Maar jij gaf daar dan les en ook hetzelfde... moet ik me dat voorstellen, een beetje hetzelfde als wat je hier deed bij Colophon?
0: Nou, zo ongeveer. De Universiteit van Minnesota is een van de weinige universiteiten die een Dutch department hebben. Omdat daar erg veel, er zitten erg veel emigranten, er zijn erg veel Amerikaanse studenten die zijn gewoon op vakantie zijn in Amsterdam geweest. En die lijkt het dan ontzettend leuk om Nederlands te leren. Dus wat ik daar gewoon deed, is dat ik een cursus deed met creativiteit. Wat was het ook weer? Topics in Dutch Culture heette dan officieel. Dus dan, ik heb gewoon een beetje de jaren 50, de jaren 60 en de jaren 70, de jaren 80 behandeld. En daarnaast gaf je gewoon Nederlandse les.
1: Ja, maar hoe lang ben je daar geweest? Hè?
0: Een jaar.
1: Een jaar. En wat vond je ervan van Amerika?
0: Ik vond het fantastisch.
1: Ja?
0: Ja.
1: Had je niet het idee zoals... wij zijn er ook tot twee keer geweest. Ik ben er dus een tijdje geweest. En ik vond het eigenlijk een... ik bedoel, het is een prachtig land. Maar ik had er toch nogal wat ambivalente gevoelens over. Als je door Mississippi rijdt, waar de blues dan vandaan komt. Dat het eigenlijk de derde wereld is en zo.
0: Mm-hmm.
1: Dat je dus dacht van, hoe is dat mogelijk in zo'n rijk land? Dat... Zag je dat in Minneapolis ook? Zo, de tweedeling als het ware.
0: Ja, dat zag je daar heel erg duidelijk. Ik bedoel, je hebt gewoon een hele duidelijke scheidingslijn tussen de rijke mensen, tussen aanhalingstekens, en dan gewoon het arme gedeelte. Ik bedoel, waar ik woon in Uptown. Dat is dan de min of meer chique wijk van Minneapolis. En als je dan even in de auto stapte en je reed even 5 minuten, dan kwam je meteen in een zwarte wijk. En daar was het gewoon echt armoedetroef. Maar dat zag je ook voornamelijk bij de supermarkten. De mensen met van die foodstamps en kerken die dan op zaterdag eten uitdeelden aan mensen. Dat is echt een hele grote tegenstelling.
1: Dat vond ik ook. Ik denk dat het nou met die meneer Boes alleen maar erger wordt. Maar goed, dit even terzijde. Je bent toen weer teruggegaan. Doorgegaan waarschijnlijk met waar je mee bezig bent, met Colophon. Welke boeken heb jij in die tussentijd eigenlijk geschreven?
0: Nou, het laatste boek. Ik heb in Amerika een jeugdboek geschreven. De eerste reis van de Willem Barnes, dat ging over de walvisvaart in de jaren 50. En ik heb daar mijn tot nu toe laatste roman geschreven, Werklicht. En dat is wat ik daar heb gedaan.

0: Ja, we zitten hier nu in Paradiso. Jij bent natuurlijk niet alleen maar schrijver. Jij bent ook een verwoed fan van de Mississippi saxofoon, zoals wij dat dan zeggen in vakterm. Dat betekent, luisteraars, dat is de mondharmonica. Maar die klonk vroeger als, zowat als je Sonny Boy hoorde als een saxofoon. En saxofoon was voor de negerbevolking natuurlijk veel te duur om te kopen. Dus kocht men een mondharmonica en dat zodoende de naam. Daar ben jij natuurlijk ook, van die muziek ben jij natuurlijk ook een fan van, mm-hmm. van de blues. We zitten hier nou in Paradiso, daar is ook heel veel blues. Er zijn heel veel bluesbands opgetreden. Vroeger was dit voor ons eigenlijk een soort van, één keer in de maand speelde hier. Hou jij je nog bezig met muziek of ga je nog wel eens luisteren? Kom je nog wel eens in Paradiso eigenlijk, überhaupt?
1: Ja, ik kom daar dus eigenlijk niet meer. De laatste keer dat ik hier ben geweest is een jaar of 5, 6 geleden. Maar het was wel zo dat in de jaren 60, dan ging ik liften vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. En ik heb wel dus de opbouw van Paradiso meegemaakt. Hè. Je had toen de Cosmos. En toen is deze kerk, want Paradiso was eigenlijk een kerk van de Vrije Gemeente. Die is toen verhuurd aan een Provadia groep.
0: Ja, dat was waar Fantasia eigenlijk
1: onder. Waar Fantasia ook dus onderviel. En we hebben hier toen meegeholpen met het opschilderen en het beschilderen. En dan ging ik hier een heel weekend heen. Ja, en dan sliep ik hier boven ergens s'nachts in een slaapzak achter de bar. En dat was een fantastische tijd. Ik bedoel, we waren hier met z'n allen bezig om hier iets van te maken.
0: Ja, en nog steeds is men bezig om er wat van te maken. Want je hoorde natuurlijk op de achtergrond natuurlijk allerlei geluiden. Men is hier waarschijnlijk weer bezig om een of andere show in elkaar te steken. Maar toen was het toch heel anders. Hè? Toen had je nog de vloeistofprojecties en dat soort dingen.
1: Ja, de vloeistofprojecties, die stonden daar op een
0: bekend fenomeen.
1: Op het balkon, weet je wel, van die kristallen assenbakken, die werden dan onder een lamp gehouden. En dan van die vloeistofdia's die dan stuk gingen. En, dat was echt fantastisch. Ik bedoel, je mocht hier min of meer hashies roken. Dat werd min of meer toegestaan. Je kon zelfs op een gegeven moment, beneden in de kelder, kon je ook hashies kopen. Dat was ook een beetje gedoogd. De politie gaf wel van tevoren aan wanneer ze eens een keer zouden komen controleren. Dus dan moest je zorgen dat je je spullen gewoon had verstopt. Maar vooral in het begin was het hier fantastisch, want het gebouw was helemaal beschilderd. Voor de gevel hing een heel groot doek met allerlei kleuren. En het was een totaal andere wereld.
0: Het lijkt me nou een beetje meer op het doorgangshuis op een of andere manier. Van dit erin en dan dat eruit. Er wordt natuurlijk wel heel veel gedaan. Mm-hmm. Paradiso live en zo. Maar ook vroeger was het eigenlijk grotendeels muziek en zo. Maar nu heb je dus ook lezingen. En Den Uyl is hier nog na de verkiezingen gehuldigd, geloof ik. of vind ik dat fout? Dus het is dus nou toch een meer een multi-gebruikscentrum geworden.
1: Ja, het is heel lang is het tot en met volgens mij in 1980 is het gewoon een poptempel geweest. Ik ben op een gegeven moment nog in de race geweest om directeur van Paradiso te worden. En op een gegeven moment was het toegespitst op Huib Scheurs en op mijn persoontje. En ik had toen met het personeel van Paradiso afgesproken dat ik in principe alles bij het oude wilde laten. Dat wil zeggen dat de lichtshow en zo, dat het allemaal zou blijven. En Huib Scheurs had allemaal nieuwe plannen van lichtshow moest weg. En wat allemaal aan de gevel hing moest allemaal af en het moest worden zwart geschilderd. Dus uiteindelijk is Huib